dus weer. De Israëlische premier Netanyahu wil onderzoek naar de documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film zeggen Israëlische militairen dat het leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood, onder andere met AI. Ook in Nederland zorgt de film voor ophef. Een vertoning in Delft werd verstoord en bioscopen draaiden de film rond 7 oktober... de herdenking van de Hamas-aanslagen, ook tijdelijk niet. Netanyahu noemt de documentaire misleidend en dat het Israël onterecht in een kwaad daglicht stelt. Agenten van een cellencomplex in Den Bosch stonden raar te kijken toen gisteravond een maaltijdbezorger op de stoep stond met friet, shawarma en cola voor een gevangene, besteld door familie. Helaas heeft de gedetineerde er geen hap van gegeten en de agenten ook niet. Ze moesten het weggooien volgens protocol. De agenten laten op Instagram weten dat dit niet is toegestaan en dat alle gevangenen in het cellencomplex goed worden verzorgd. Krijg je van mij nog het weer. Vannacht kan het regenen, het is fris. In het oosten zo'n 4 graden, langs de kust wat warmer, rond de 10. Morgen voornamelijk droog, af en toe wat zon. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.

Goedenacht, ik ben Mirella van Marcus. Bij een zeer ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren in Gelderland zijn twee personen om het leven gekomen en twee gewond geraakt. Hulpdiensten zijn massaal ter plekke. Er zijn twee voertuigen bij betrokken, beide bestuurders zijn overleden. De twee andere inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van de twee auto's kwam op de kop in de berm terecht, meldt de krant De Gelderlander. Het is één grote ravage. Op deze donkere provinciale weg ging het al vaker mis, ook met dodelijke afloop. Weer een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen. Door de gigantische knal is de gevel beschadigd en ligt de ruit eruit. Over de oorzaak van de explosie is niets bekend. Ook niet of er iemand is aangehouden. Het is het zoveelste incident bij een kapperszaak in Vlaardingen. Vorige week moest een andere kapper zijn deuren sluiten na meerdere keren doelwit te zijn geweest. Omroep Rijnmond berichtte deze zomer nog over een kappersoorlog in de Zuid-Hollandse stad. De Israëlische premier Netanyahu wil onderzoek naar de documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film zeggen Israëlische militairen dat het leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood, onder andere met

AI. Ook in Nederland zorgt de film voor ophef. Een vertoning in Delft werd verstoord. En bioscopen besloten de film rond 7 oktober... ter herdenking van de Hamas-aanslagen tijdelijk niet te draaien. Netanyahu noemt de documentaire misleidend... en dat het Israël onterecht in een kwaad daglicht stelt. 112 bellen omdat je ruzie hebt met kinderen in de speeltuin. Een jongetje van 10 in het Brabantse Bladel doet het. Agenten hebben vervolgens een zogenoemd opvoedkundig gesprek... met de moeder van het jongetje gevoerd. Het alarmnummer bellen mag alleen bij spoedeisende... of levensbedreigende situaties, anders is het strafbaar. Volwassenen kunnen daar een boete of zelfs een celstraf voor krijgen. Bij kinderen wordt er vaak een waarschuwingsbrief naar de ouders gestuurd. Dit keer blijft het bij een opvoedkundig gesprek... laten de wijkagenten aan Omroep Brabant weten. Krijg je van mij nog het weer? Hier en daar kan er nu nog wat regen vallen. Het is koud, 4 graden in het oosten van het land... en langs de kust wat warmer rond de 10. Morgen blijft het voornamelijk droog. Af en toe zie je de zon en het wordt zo'n 14 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.

Goedemorgen, ik ben Mirella van Marcus. De N233 tussen de A15 en Kesteren in de Betuwe is nog steeds dicht. Verkeer wordt omgeleid. Komt er een ernstig ongeluk waarbij twee mensen om het leven zijn gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Gebeurde iets voor 11 gisteravond. Hulpdiensten rukten massaal uit. Een van de twee auto's was op de kop in de berm terechtgekomen. Beide bestuurders zijn overleden. Op deze donkere provinciale weg is het al vaker misgegaan, ook met dodelijke afloop. Mocht je vanochtend met de trein moeten, tussen Rotterdam en Delft rijden de treinen weer. De schade veroorzaakte brandstichting zaterdagochtend bij een spoorbrug.

bij Delfshaven is inmiddels hersteld. Meerdere kabels raakten beschadigd, sommige waren zelfs volledig doorgebrand. ProRail dacht nog langer nodig te hebben, maar om 9 uur gisteravond was de klus geklaard. Panama heeft meer dan 200 naschokken geregistreerd en die gaan ook nog steeds door, maar nemen wel in kracht af. Het zijn de naweeën van de aardbeving van vrijdag, die had een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Bijna 1000 huizen zijn beschadigd. Er vielen geen doden, wel tientallen gewonden. De Panamese regering kondigde afgelopen weekend de noodtoestand af. Vandaag blijven de scholen dicht. 112 bellen omdat je ruzie hebt met kinderen in de speeltuin. Een jongetje van 10 in het Brabantse Bladel doet het. Agenten hebben vervolgens een zogenoemd opvoedkundig gesprek met de moeder van het jongetje gevoerd. Het alarmnummer bellen mag alleen bij spoedeisende of levensbedreigende situaties. Anders is het strafbaar. Volwassenen kunnen daar een boete of zelfs een celstraf voor krijgen. Bij kinderen wordt er vaak een waarschuwingsbrief naar de ouders gestuurd. Dit keer blijft het bij een opvoedkundig gesprek, laten de wijkagenten aan Omroep Brabant weten. Krijg je van mij nog het weer? Nu kan er hier en daar nog wat regen vallen, maar vandaag blijft het voornamelijk droog. Af en toe krijg je de zon te zien en het wordt zo'n 14 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.

0: Goedemorgen, ik ben Mirella van Marcus. De N233 tussen de A15 en Kesteren in de Betuwe is al uren dicht. Bij een ernstig ongeluk zijn twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurt iets voor 11 gisteravond. Hulpdiensten rukken massaal uit. Een van de twee auto's komt op de kop in de berm terecht. Beide bestuurders zijn overleden. Op deze provinciale weg is het al vaker misgegaan, ook met dodelijke afloop. Mocht je vanochtend met de trein moeten, de treinen tussen Rotterdam en Delft rijden weer. De schade, veroorzaakt door brandstichting zaterdagochtend bij een spoorbrug bij Delfshaven, is inmiddels hersteld. Meerdere kabels raakten beschadigd. ProRail dacht langer nodig te hebben, maar om 9 uur gisteravond was de klus geklaard. Panama heeft meer dan 200 naschokken geregistreerd. En die gaan ook nog steeds door, maar nemen wel in kracht af. Het zijn de naweeën van de aardbeving van vrijdag. Die had een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. De beving beschadigde infrastructuur en bijna 1000 huizen. Er vielen geen doden, wel tientallen gewonden. De Panamese regering kondigde afgelopen weekend de nationale noodtoestand af. Vandaag blijven de scholen dicht. Agenten van een cellencomplex in Den Bosch stonden raar te kijken toen gisteravond een maaltijdbezorger op de stoep stond met friet, shawarma en cola voor een gevangene, besteld door familie. Helaas, de gedetineerde heeft er geen hap van gegeten, ook de agenten niet. Ze moesten het weggooien, dat is protocol. De agenten laten op Instagram weten dat dit niet is toegestaan en dat alle gevangenen in het cellencomplex goed worden verzorgd. Krijg je van mij nog het weer. Vandaag blijft het voornamelijk droog. Af en toe krijg je de zon te zien en het wordt zo'n 14 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.
1: Radio 10 staat op. Jan Willem, Jeroen en

0: maakt langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker. En hier, in de studio, wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow. Ondertussen is Alfred lekker op vakantie.
1: Komt, hè?

0: op start.
1: Goedemorgen, welkom op maandag 12 oktober. Het weekend zit erop. Een nieuwe week ligt als een blanco blaadje aan je voeten. En het is aan jou om geschiedenis te schrijven. Erik de buschauffeur is er ook weer vroeg bij. Goedemorgen, Erik. Die meldt zich via de Radio 10-app. Fijne dag, ook Roy. Onderweg voor een invalklus op school. Maar helaas wel anderhalf uur rijden. Gelukkig met Radio 10 op de speakers. Kirsten die stuurt een berichtje. Goedemorgen, toppers. Ik wens jullie een fijne uitzending en een gezellige dag vandaag. Ik zit nog na te genieten van de Edis Top 810. Wat een geweldige lijst was dat. Nou hè, ik heb er ook van genoten. Ik heb eigenlijk bijna helemaal niks gemist, volgens mij. Bedankt allemaal voor het stemmen, liefst van Kirsten. Weer present, de Mennis. En goedemorgen, mooie ochtendshow. Groetjes van Claudia. En ook Nicole, die is ingecheckt via de Radio 10-app. Goedemorgen, lieve mensen. Wens jullie een fijn begin van de nieuwe week. Groetjes uit Maastricht.

0: heel van buiten nodig. Ging ook over dit liedje, Everything But A Girl Missing. Want er was letterlijk echt iets aan het ontbreken. En dat was Todd Terry en die maakte er een mix van. En toen werd het wel een grote hit. Goedemorgen.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Het is maandagochtend. Fijn dat je erbij bent. Lekker opstaan met Radio 10. Misschien zit je nog in de nachtdienst. En denk je, nou jongens, nog een paar uurtjes. En dan kan ik ook lekker gaan slapen. Misschien ben je net wakker. Hoe je er ook bij zit, of ligt, of rijdt. Ik ben op zoek naar jou. Want ik geef zo meteen de dagschijf een draai. Dat ken je misschien wel van Alfred iedere dag. Dan komen we uit op een dag, op een jaar. En de dag is vandaag. Dus en dan gaan we op zoek naar de hits uit dat jaar. Dus als je denkt van nou, ik vind het hartstikke leuk om dan te kiezen welke hit ik zou willen horen. Stuur even een berichtje via de Radio 10 app. Dus zometeen geef ik de dagschijf een draai. Dan komt hij op een jaar en dan krijg je 3 hits van vandaag in dat jaar voorgeschoteld. Dus van 12 oktober in misschien wel een jaar in de jaren 80. Of misschien gaan we wel terug naar de jaren 60. Of misschien veel korter, de jaren 10. Laat het maar even weten. Stuur me een berichtje. Zou ik hartstikke leuk vinden. Dus wil jij zometeen een liedje kiezen van de dagschijf? Stuur even een berichtje via de Radio 10 app. Gaan wij naar Zoutelanden met Bluff en Gijken.

0: 10 staat op. Dagschijf.
1: Dennis, goedemorgen, strijder.
2: Goedemorgen.
1: Hi, hoe is het? Hoe zit je erbij?
2: Ja, als we het sturen.
1: Ja, veel voor weinig?
2: Ja.
1: Maar ben je altijd zo vroeg weg of valt het mee?
2: Ja, meestal wel, ja.
1: Maar wat rij je dan?
2: Stenen, hè, voor in de tuin.
1: Ja, maar ben je dan ook vroeg vrij of moet je echt door tot het gaatje vandaag?
2: Nee, tot 5, hè, meestal.
1: Ja. Is dit dan een extra drukke tijd? Want ik kan me voorstellen dat veel mensen juist in het voorjaar dit soort spullen nodig hebben.
2: Ja.
1: Of is het nu ook druk?
2: Nee, valt mee.
1: Oké, dus wel lekker rustig aan met Radio 10 op de speakers?
2: Ja.
1: Nou, fijn hoor. Heb je eerste bakkie al gehad?
2: Nee, nog niet.
1: Oh, echt?
2: Ja.
1: Nee, maar serieus, ik ga de deur niet uit hoor, zonder een dubbele espresso.
2: Oh, nee, dat hoeft niet, s'morgens.
1: Nee, jij kan het gewoon zonder.
2: Na 2 uur dan wel.
1: Oh, echt waar? Dan pas je eerste bakkie. Maar heb je dan ook een vast ritueel dat je dat altijd op hetzelfde moment op dezelfde plek doet?
2: Meestal wel, ja.
1: Wat grappig. Dus dan kennen ze je ook al goed.
2: Ja.
1: Even lekker bijpraten over de situatie in de wereld. Hey Dennis, ik geef de dagschijf even een zetje. Was jij er toen al, 1976?
2: Ja, ik ben van
1: 68.
2: Dus.
1: Oh, oké. Dus dat, nou ja, goed, dan was je 8.
2: Ja.
1: Nou goed.
2: Maar niet zoveel naar de radio natuurlijk.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. Ik heb 3 hits van vandaag in dat jaar, 1976. Je mag kiezen. Je krijgt 3 opties voorgeschoteld. Zodra er eentje weg doet, dan komt hij niet meer terug. Dus als we bij de derde uitkomen, dan wordt hij het sowieso. Maar jij mag kiezen. Dus als je hem gelijk leuk vindt, dan zou ik zeggen...

0: Never Find. Another Love Like Mine.
1: Nee, dat is niet mooi.
0: Dit is hem niet?
1: Nee.
0: Waarom niet dan?
1: Nou, weet ik niet. Niet mijn smaak.
0: Is niet jouw ding. Nou, dan gaan

0: Ja, laat die maar komen.
1: Dat is ook wel een lekker, hè? Wil je nog weten wat optie 3 was geweest?
0: Ja, goed.
1: Maar we gaan Steve Miller Band draaien, hè? Dat wordt hem.
0: Ja. Oké. Okay. Ja.
1: Dit was de laatste.
0: Nee, helaas geen spijt.
1: Ja, nou, dat is in principe dus niet helaas geen spijt. je hebt gewoon de goede keuze gemaakt.
0: Ja.
1: Dennis, veel plezier straks met je eerste bakkie en maak er een mooie maandag van, hè.
0: Oké, eens gelijk.
1: Dank je wel.

de nieuwe Dusty Springfield genoemd. Werd ook een beetje geadopteerd door de vriendenkring van Dusty Springfield in die tijd. Daarna verdween ze heel lang uit de schijnwerpers. Dit jaar in juli heeft ze voor het eerst weer opgetreden. En toen ook haar verhaal gedaan voor Disney+. Is zo aangrijpend dat ik het hier niet uit de doeken ga doen. Maar onthoud twee dingen. Ontvoering en langdurige ellende. En dat is haar verhaal. En gelukkig is ze er weer enigszins bovenop gekomen. Al zegt ze wel, ja, ik ben wel getekend voor het leven. Maar heel fijn dat ze weer zingt inmiddels. Duffy en Mercy op de vroege maandagochtend. Goedemorgen. Het is tijd voor een ontbijtje bij Tiffany's.

0: Tien over half zes, goedemorgen, Radio 10 zet op. Er wordt al lekker ingecheckt via de Radio 10-app. Hartstikke leuk. Hey, Mullum, hebt Valentijn, wat is dit nou? Begin jij nou niet om 6 uur, waar is Alfred? Is die herfstvakantie aan het vieren? Klopt, Valentijn. Die heeft lekker vrij deze week. Jacqueline is er ook vroeg bij deze ochtend. Die stuurt een hartstikke leuk berichtje. Lekker vrolijk al.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Jacqueline, ik ga de bruggen weer openmaken voor de boten. Ik wens jullie een hele fijne uitzending. Hoi, hoi.
0: Nou, ze boffen maar met jou, dat jij daar de brug over doet. Jacqueline, leuk dat je erbij bent. Ook Edwin, die meldt zich via de app. Goedemorgen, ben er ook erbij vanuit het mooie Almere als buschauffeur. Goedemorgen. Fijn dat jullie luisteren. Dit is Radio 10, staat op deze Manic Monday. En de Bengals.

0: Years and Years King. Anneke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je eerst een bakje koffie al gehad?
2: Thee.
0: Altijd thee, nooit koffie?
2: Altijd thee, heerlijk.
0: Jij bent deze week Hannelore. Eigenlijk is het, nou ja, je bent natuurlijk niet Hannelore, je zit op de plek van Hannelore. Ja. Voel je ook een beetje Hannelore?
2: Ik heb wel een uitgebreide overdracht gekregen van Hannelore, dus ik ga mijn best doen.
0: Ja, maar hoeveel A4'tjes waren het?
2: Het was een uitgebreide app.
0: Ja. Oké, een uitgebreide app.
2: Een uitgebreide app met alle tijdstippen en wat jullie fijn vinden, hoe jullie de koffie drinken.
0: Oké, en heeft ze ook nog wat over Jeroen geschreven?
2: Even denken hoor, nee.
3: Gebruiksaanwijzingloos.
0: Dat is toch handig, hè? Nou, dat klopt ook al een beetje, hoor. Jeroen gaat gewoon mee met de flow. Wat is het voor nieuwsdag
3: fijn
0: vandaag?
3: Fijn dat je er bent, Hanneke.
0: Ja, heel fijn.
2: Ja, zeker. We gaan even duiken in de kappersoorlog in Vlaardingen. Daar is gedoe. Mensen gaan net onder de prijs van hun concurrenten zitten, kappers. En daardoor daar gaat het vaak mis. Bijvoorbeeld explosies, vannacht weer. Dus daar hebben we nieuws over. En ook zijn er vandaag regels gekomen van staatssecretaris Silvo Erkens van Landbouw. Regels. Hij wil nieuwe regels voor dierentuinen. Dat is allemaal een beetje verouderd in Nederland. Waardoor toch het dierenwelzijn wel een beetje in de knel komt.
0: Maar wat voor regels wil je dan?
2: Hij wil verhaal over vergunningen. Hij wil gewoon dat het goed geregeld is voor de dieren. En dat is niet overal zo nu.
0: Ik vind het ook altijd wel een beetje zielig. Ik heb altijd een beetje dubbel gevoel als ik het in de dierentuin loop. Heb je dat niet? Je dan denkt, ja, weet je, het is prachtig dat je die dieren kan zien. Want anders moet je helemaal naar Afrika.
3: Maar je gunt ze ook de vrijheid. Maar je gunt ook een beetje over een vlakte te rennen.
0: Ja, dat je denkt, ach, grafje, daar sta je dan. Hè?
2: Ja.
0: Zometeen weer nieuws om 6 uur met Hanneke van Zessen. Het is ochtend van Radio 10. Het is maandag, een nieuwe week. Met heel veel goede muziek. Dat is toch het beste medicijn tegen een even.

0: gedaan voor de liefde?
1: Jongens, heb je eventjes...
2: Ik heb wel eventjes. Ik ben hier nog tot zeker 4 uur vanmiddag.
1: Het gekste wat ik heb gedaan voor liefde.
2: Dat is altijd met dit soort vragen, hè? Dat overvalt je altijd.
1: Ja, daar had ik even over na moeten denken. Maar
2: gekkigheid. Dus weet ik veel, 1000 rozen.
1: Oh, zo.
2: Verhuis naar België.
1: Verhuis naar België, dat is wel heel raar. Ja, precies, dat is wel een ding.
2: Daar moet je wel heel wat over hebben voor de liefde.
1: Daar gaan we het nog eens over hebben.
2: Daar gaan we het niet meer over hebben, dat wil je liever niet. Ja, Anneke, heb jij wel eens gekke dingen gedaan voor de liefde? Wat is het eerste wat in je opkomt?
3: Ja, dan toch naar iemand toe gaan terwijl diegene daar eigenlijk niet op zit te wachten. Dat je dan dat het dan bijvoorbeeld uit is en dat je dan alsnog denkt, ja, maar we moeten gewoon nog even praten. En dat je dan ineens onverwacht voor iemand op de stoep staat.
2: Oh.
3: Dus een stuk reizen voor iemand.
2: En dan is het allemaal alleen maar ongemakkelijk. En dat heeft het
3: ontzettend.
2: Ook helemaal
3: geen... Ja.
1: En hoeveel kilometer ging het hier over?
3: Nou, dat was 2,5 uur.
2: 2,5 uur.
1: 2,5 uur rijden.
3: In de trein.
2: En dan sta je daar en dan denk je van, ja, wat doe ik eigenlijk?
3: En dan was het heel ongemakkelijk. En dan zit je huilend in de trein terug. Denk je, ja, misschien is het toch maar beter zo.
1: Ach. Ja, dan had je het toch nodig. Dan was het toch ergens goed voor.
2: Het is wel geweest. Ja.
1: Oké.
2: Nou. Goedemorgen. Maandag.
1: Hallo.
2: Heb je de krantjes weer mee?
1: Ik heb allemaal krantjes en er staat van alles en nog wat in. Onder andere lees ik dat er in de haven van Rotterdam een enorme, gigantische fabriek komt. Die AI, waar AI gebeurt.
2: Waar AI gebeurt?
1: Een eigen AI-gigafabriek in de Rotterdamse haven. Een enorm datacenter met tienduizenden van de krachtigste AI-chips ter wereld. Dat wordt allemaal daar gebouwd. En dat gaat gigantisch veel geld kosten. Moet in 2030 klaar zijn. Nou, dat is interessant.
2: Het is altijd opmerkelijk, hè? Dat je kan nog niet eens een laadpaal op je oprit krijgen. Weet je wel, want er is geen ruimte. Dat is jaren wachttijd. Maar dit vreet stroom, jongen.
1: Ja, zeker. Ja, dat is dat. Ja, en dat moet allemaal ook wel op het stroomnet. En dan. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat.
2: Nou, dan gaat in Kootwijk even de stroom eraf.
1: Ja, nou prima. En een heel verhaal over een vlucht van American Airlines van Madrid naar Dallas vorige week. Die werd omgeleid via New York. Vanwege technische problemen, maar niet vanwege het soort dat je misschien zou verwachten, dat er een flap af was gevallen of zo. Nee. Het vliegtuig had Dallas in principe prima kunnen bereiken. Alleen was het de vraag of de passagiers het droog hadden gehouden, want maar liefst 6 van de 8 wc's aan boord gingen kapot tijdens de vlucht. Nou ja, luchtvaartexperts die noemen het een verstandig besluit dat ze het vliegtuig hebben omgeleid, want een kapotte wc op zich is niet per se een veiligheidsrisico. Maar ja, lange rijen met mensen in het gangpad, zeg maar, die staan te wachten voor de 2 wc's die het wel doen, dat is wel degelijk een veiligheidsrisico. Nou goed, in
2: de... Maar zeg je nou 6 van de 8 toiletten waren kapot?
1: Ja, dat...
2: Ik vind het sowieso dat dat een behoorlijk vliegtuig geweest moet zijn.
3: Hartstikke veel toiletten. Ja, ik ken niet anders dan 2, volgens mij.
2: Ik heb inderdaad verder dan 4. Kom je meestal niet, toch?
1: Nee, nou goed, in ieder geval in dit geval wel. Dus ja, dat was eigenlijk een soort rampscenario. Uiteindelijk zijn ze naar New York gegaan, dus daar is de boel gerepareerd en kon het vliegtuig alsnog doorvliegen.
2: Ja, dat mag ook niet zomaar even uit het raampje natuurlijk.
1: Nee, dat is ook... stop even op de volgende parkeerplaats.
2: Goedemorgen.
1: Ja.
2: Nieuwe dag met Love Will Save the Day. Dit is Whitney Houston.

0: Een hele goede morgen. Het is maandagochtend, 6 uur precies. Tijd om hierbij te praten over het laatste nieuws. Hier is Hanneke van Zessen. Hanneke, goedemorgen.
1: Morgen. In Vlaardingen is opnieuw een explosie geweest bij een kapperszaak. De gevel raakte zwaar beschadigd en een winkelruit werd volledig weggeblazen. De politie onderzoekt of er verband is met de zogenoemde kappersoorlog. Er zijn al meer vernielingen en aanslagen rond kapsalons geweest in Vlaardingen. Na de zware aardbeving voor de kust van Panama vrijdag zijn opnieuw meerdere krachtige naschokken gemeten. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen, maar in delen van het land is wel schade gemeld. De regering roept inwoners op alert te blijven, omdat de kans op nieuwe naschokken nog altijd aanwezig is. En regels voor dierentuinen moeten anders, wil de staatssecretaris van Landbouw. Dierentuinen die weigeren hun dierenverblijven te verbeteren kunnen straks een boete krijgen of in het uiterste geval hun vergunning verliezen. Tegelijk wil ergens de regels voor parken die wel willen vernieuwen versoepelen. En dan het weer voor vanochtend, maar dat heb ik niet paraat.
0: Heb je het weer niet paraat?
1: Nee, ik heb het weer niet paraat.
0: Heb je het weer niet paraat? Moeten we even het weerbericht voor je opzoeken?
1: Even kijken, heb ik hier wel wat? Ja, toch wel.
0: Oh, toch, ja, hoe kan je het weer nou niet paraat hebben?
1: Ja, dat had ik gewoon.
0: Dat stond niet in de overdracht van Hannelore.
1: Nee, ja. Alles is de schuld van... Nee.
0: Doe je het dan straks weer?
1: Straks doe ik het weer, inderdaad. Ja, vannacht in het noorden een buitje, in het oosten plaatselijk wat mist. Overdag droog, periode met zon. Het is morgen ook regenachtig. Dit was het nieuws op Radio 10.
0: Heb je het weer paraat of heb je het verkeer paraat? Of heb je het verkeer weer paraat?
2: Kijk, ik sta hier voor mijn grote scherm. Je ziet het hier achter mij. Met geen gekkigheid behalve de A15. Dat is natuurlijk al weken zo richting de Maasvlakte. Nu 10 minuten extra.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
5: Onzekere energiemarkt?
6: Hoge gasprijs? Die naam?

0: heb zoveel vragen.
1: Welk energiecontract is het beste?
2: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
5: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
7: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf 455 euro per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
12: Thuisin, mooi wonen.
13: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

gevoel hebt van ja, de persoon is niet in de buurt, maar toch heeft ze mijn hart vast. Met die invisible touch, de onzichtbare greep van Genesis. Aan het begin van een nieuwe dag, het is maandagochtend. Goedemorgen.

0: maandag 12 oktober. De herfstvakantie is begonnen in de regio Noord.
1: Yay!
0: Ja, dat merken we, want wij hebben natuurlijk ook een aantal mensen afwezig.
1: Nou, ja, gezellig toch? Lekker even genieten van de rust.
0: We hebben Mark op de plek van Alfred, hij is de invalfred. We hebben Hanneke op de plek van Hannelore. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hanneke Loren. En jij bent er gewoon, Jeroen.
3: Noem het maar gewoon.
0: Hoe was je weekend?
1: Het weekend was heerlijk. Ik ben zaterdagavond met onze goede vriend Robert Blokland naar de musical Cabaret geweest.
0: Dat is natuurlijk filmjournalist.
1: Hij is filmjournalist, maar ook musicals en dat soort dingen. Doet hij al, schrijft hij al stukjes over.
0: Hou jij van musicals? Ja,
1: nee, dat is ook zo. Dat vind ik ook eigenlijk helemaal niet leuk. Dus hij zei de hele tijd, sorry, maar leuk dat je mee bent. En ik heb eigenlijk een hele leuke avond gehad. Het was een hele bijzondere voorstelling. Ik kende het eigenlijk niet. Maar hij is helemaal ingevoerd in die hele musical, dat hele musical gebeuren. Dus hij zei, ja, het is heel anders dan de andere voorstellingen.
0: Maar hij was dus heel druk met excuses maken dat hij je mee had gestuurd. Fijn dat je een mooi weekend hebt gehad.
1: Ja, jij dan.
0: Ja, ik heb ook een heerlijk weekend gehad.
1: Wat heb je gedaan?
0: Ja, eigenlijk hetzelfde weekend als Max Verstappen.
4: Het was gewoon echt een topweekend.
0: Ja, een topweekend. Ik heb eigenlijk het tegenovergestelde gedaan als Max Verstappen. Hij heeft hard gereden, ik heb helemaal niks gedaan.
1: Dat is ook wel heel erg lekker, hoor.
0: Hij heeft voor het eerst in zijn carrière de Grand Prix van Singapore gewonnen. Heb je het meegekregen? Hij startte al vanaf pole position. Dat is een lekkere uitgangspositie natuurlijk. Hè. Hij kwam ook als eerste over de finish. En zo goed als alles werkt aan zijn auto.
1: Dat is ook wel eens leuk.
0: Ja, dat is wel lekker. Alleen zijn radio die was wat minder. Normaal gesproken dan hebben we natuurlijk altijd die juichberichten van Max Verstappen via de boordradio. Gisteren klonk het zo. Ja, de start van de noodband.
1: Wat een fantastische reportage dit. Ik had het niet willen missen.
0: Uiteindelijk heeft zijn team het goed gemaakt.
5: But Max, it's a shame we can't hear you. Everyone is screaming at you to say, well done, you completely dominated that one. Just incredible.
0: Nou, daar sluiten we ons natuurlijk van harte bij aan. Van harte gefeliciteerd, Max. Goed gedaan.
1: Een heleboel mensen die gisteren een ontspannen strandwandeling wilden maken in Scheveningen, die schrokken zich een hoedje en een sjaaltje. Want rond 3 uur gisteren, daar zagen ze, wat is dit nou? Toen spoelde er een grote bal aan. En toen dachten ze, oh nee, zou het zo'n ouderwetse zeemijn zijn? Zoals in Kuifje. Het strand werd meteen afgezet. En de explosieve opruimingsdienst die kwam erbij. Iedereen natuurlijk helemaal moeilijk kijken. Uiteindelijk bleek de vondst waarschijnlijk een oude boei te zijn. Dus was helemaal niks. Wat zeiden ze? Boeien?
0: Ik kon verder niet boeien, inderdaad. Heb jij wel eens gehoord van Parijs-Camembert?
1: Parijs-Camembert?
0: Parijs-Camembert?
1: Nee.
0: Dat is een wielerwedstrijd waarbij de winnaar zijn of haar gewicht krijgt.
1: Oh!
0: In kaas.
1: In kaas, top. Ja,
0: zo hebben we ook de Mosselcross. Dat was gisteren. Een veldrit. Lucinda heeft gewonnen. Ze heeft naast een mooie beker ook 100 kilo mosselen gewonnen. Maar ken jij de Mosselcross? De Mosselcross?
1: Nee, ik ken de Mosselcross.
0: Ze wist al, 100 kilo mosselen, dat is natuurlijk heel wat. Wie ze er blij mee kon maken, de oma. En de grap ze ook over tegen de verslaggever.
6: Ja, daar gaat ze lang over doen, denk ik.
0: 100 kilo mosselen, daar ben je even mee bezig.
1: Ja.
7: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
1: Maar het is hetzelfde als natuurlijk, zeg maar, je gewicht in camembert. Dat ga je natuurlijk sowieso, is dat al een uitdaging.
0: Ligt een beetje aan hoe groot je bent natuurlijk, maar inderdaad. Goedemorgen, een nieuwe dag ligt aan je voeten. Als je denkt, nou jongens, ik heb wel zin in een stevig ontbijtje, een stevig muzikaal ontbijtje.
1: Ja.
0: Dan vraag je bijvoorbeeld iets aan van, wat zullen we zeggen?
1: Simply Red Fairground.
0: Dat vind ik niet heel stevig. Ik zat meer in de hoek van Metallica te denken. Maar als je denkt van Grace Jones, het is echt een prachtige Grace Jones dag.
1: Sowieso.
0: Of de herfst is begonnen. Afgelopen weekend wisselde de herfst en de nazomer elkaar een beetje af. Hè? Gisteren was het weer vol herfst bij ons, maar zaterdag was het prachtig. Ja. Een mooi herfstplaatje, bijvoorbeeld All the Leaves Are Brown.
1: Van de Mamas en de Papas.
0: Ja, California Dreaming of iets anders, laat het maar even weten via de app.
8: De beste muziek in de morgen.

0: Wat een talent heeft deze man, hè? Als je dan een beetje stroef aan je dag begint, dan is het vanzelf over. Komt alles goed. Beste medicijn tegen een ochtendmuur. De muziek van Bruno Mars. Als je denkt, jongens, ik weet ook nog wel een lekker startnummertje. Laat het ons weten. Met welk liedje wil jij vandaag opstaan? Laat het ons weten via de Radio 10-app. Hoe is het onderweg?
1: Het is nog rustig, hoor. Het begint dan wel een beetje vast te lopen op de A2 van Den Bosch richting Utrecht. Vanaf Rosmalen sta je in de file. Tot aan Zaltbommel, een minuut of 10 extra.

0: vanzelf lente als je deze hoort, hè? Vind je dat niet?
1: Ja, het duurt nog wel even, maar
0: ja, dat is waar. Dat
1: in
0: is
1: je
0: waar.
1: Hoofd kan het ja, wel lente zeker. Zijn.
0: Op de radio is het even lente met Kiss Me van Six Wins on the Richer.
2: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
0: Ja, dat hoef je aan Ruben maar één keer te vragen. Sterker nog, die appt dit gewoon iedere dag. Goedemorgen, Ruben.
3: Hey, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Hallo, Ruben.
0: Hoe gaat het met je?
3: Ja, nog steeds goed.
0: Nog steeds goed. Zijn er ook wel eens dagen dat jij niet aan deze zanger denkt?
3: Ja, toch wel. Want ja, mijn vrouw die wil er ook een beetje ruimte, hè.
0: Oké, maar het is in principe switchen tussen die twee dingen. Het is of Tim Akkerman of het is je vrouw.
3: Ja, min of meer wel, ja.
0: Maar je hebt haar nooit stiekem s'nachts of per ongeluk Tim genoemd. Dat je tegen de aankroop en zei...
3: Die fouten maken we nog niet.
0: Nu zijn er natuurlijk mensen die misschien denken... Ja, Tim Akkerman, dat komt er ergens wel bekend voor. Maar hoe zat het ook alweer?
3: Nou, Tim was natuurlijk de voormalig zanger van Direct. Hij heeft er toen voor gekozen om uit de band te stappen... om toch weer succesvol te worden solo. Want dat was op dat moment beter, vond hij beter. En dat heeft hij weer goed opgepakt. Intussen een nieuwe band, de Ivy League. En ze maken geweldige muziek. Maar ja, nogmaals, ook toen vorige keer met de kerst... Hè, dat mooie avontuur wat ik met jullie heb beleefd. We horen nog steeds te weinig op de radio. Dus we zijn nog steeds bezig om het te promoten.
0: Ja, even voor de mensen die dat toen niet mee hebben gekregen. We hebben jou toen ontvoerd, hè, rond kerst. Omdat jij, jij stuurde ons eigenlijk iedere dag een appje. De meeste appjes kwamen van jou. En volgens mij was het ook degene die we het meest hebben genegeerd, toch? Dat was het. Want je stuurde iedere dag een appje. Maar we hadden Tim Akkerman nog nooit gedraaid tot dan toe.
3: Inderdaad.
0: Ja, toen hebben we je ontvoerd met een theedoek over je hoofd. En toen stond hij daar in één keer live in de studio. Dat was een mooi moment, hè?
3: Ja, schitterend. Gaan we nooit meer vergeten.
0: Nee. Maar baalde je nu dat we jullie nu vandaag wel terugbelden? Zo van, dan gaan ze me waarschijnlijk in december niet verrassen.
3: dat was een eenmalige mooie actie. En ik had natuurlijk kom ik ieder jaar bij kerst bij jullie in de studio. Dus ik ben hartstikke blij dat jullie nu bellen. En hopelijk spreken we elkaar vaker om Tim een mooi nummer te raken.
0: Kan jou die vaak genoeg? Welke mogen we draaien?
3: We gaan Are We Strong Enough. Dat is een laatste single. En deze is echt heerlijk. Met zijn rauwe stemgeluid. Heerlijk nummer.
0: Het is toch mooi, hè?
1: Met zo'n ambassadeur heb je geen vijanden meer nodig.
0: En hij heeft geen aandelen.
1: Nee,
0: we hebben
1: precies.
0: Dat nog even gecheckt. Geen aandelen, Ruben, hè?
3: Nee, totaal niet. Nee,
1: de liefde stroomt door de radio, Ruben. Hartstikke mooi.
0: We gaan ervoor.

0: ambassadeur van Tim Akkerman, is hij. Hè? Dat vind ik zo leuk.
1: Lief, ja, dat, ja,
0: en dat houdt hij ook gewoon maar vol.
1: Zo'n sympathieke kerel.
0: Are We Strong Enough van Tim Akkerman en de Ivy League. Ze zeggen ook eens een beetje de Nederlandse Bruce Springsteen. Hè? Hij heeft een beetje datzelfde rouw.
1: Of Bruce Springsteen is de Amerikaanse Tim Akkerman.
0: Ja, zo zou je het ook kunnen
1: zeggen. Ik zou dat opdraaien.
0: Die is trouwens weer opa geworden, hè? Hebben jullie meegekregen?
1: Tim Akkerman?
0: Nee, Bruce Springsteen.
1: Oh.
0: Nee, Tim Akkerman zou er dan wel heel jong bij.
1: Ja, dat weet je toch niet?
0: Ja. Of was het alleen nog maar het nieuws dat zijn dochter in verwachting is? Volgens mij is dat het. Jessica heet ze toch? Springruister.
2: Ja, het was een zwangerschapsaankondiging.
0: Dat was het. Ja, hij wordt weer opa. Zometeen het nieuws van half 7, Hanneke. Wat zit erin?
2: Nou, er komt een nieuwe versie van de Citroën 2C4, oftewel de lelijke eend.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
10: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
9: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via MoviePark.nl.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
18: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: Ja, we krijgen vandaag weer een beetje van alles wat weer. We hebben zon en wolken. Het blijft wel droog, is de voorspelling vanavond in het westen. Meer bewolking en kans op een buitje bij een graad of 15. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
1: De maandagochtendspits komt alweer langzaam op gang met vertrouwde files in het westen en in Brabant. En als je zeg maar van Rotterdam naar de Maasvlakte wil via de A15, dat is echt horden lopen. Want tussen Hoogvliet en Rozenburg Centrum staat een taaie file met een half uur vertraging. Er is een ongeluk gebeurd. Je kan er wel langs via de afrit en de oprit, maar dat kost natuurlijk extra tijd. En dan vervolgens kom je ook nog eens in de file voor de Zuurhofbrug 10 minuten extra, omdat het wegdek daar in slechte toestand is.
0: Het is een mooie maandagochtend. We praten hierbij over het laatste nieuws. Het is van half 7. Hanneke van Zessen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Op de N233 bij Kesteren in Gelderland zijn gisteravond twee mensen om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeluk. Het zijn de bestuurders van de twee auto's die op elkaar botsten. Bijrijders raakten gewond. De weg was dicht, maar inmiddels weer open. In Vlaardingen is gisteravond laat weer een explosie geweest bij een kapperszaak. Daarbij raakte de gevel beschadigd. De winkelruit werd eruit geblazen. De politie kijkt of er verband is met de kappersoorlog die in de stad woedt. En in Italië wordt met man en macht gezocht naar een grotverkenner die vastzit in de grot op Sardinië. Door een aardverschuiving raakte de ingang geblokkeerd. Hulpdiensten probeerden de man te bereiken, maar ze moeten met de hand puin en rotsen weghalen. En ander nieuws, wat overal te lezen is vanochtend. De lelijke eend komt terug, de auto. Op een autobeurs in een internationale show in Parijs. Daar wordt hij gepresenteerd deze week. Het is een soort moderne interpretatie van de klassieke Citroën de Chevaux. Ik zei het natuurlijk net helemaal verkeerd.
0: Wat zei je dan?
2: Ik zei 2CV. Zeg
1: gewoon wat er stond.
0: Ja, maar dan weet ook iedereen wat je bedoelt.
2: Ja. Er komt een soort. Er staat nu een conceptversie op de beurs, maar in de auto komen straks hoofdsteunen. Dat had de originele versie natuurlijk niet. En ze kiezen er ook voor om van de voorbank een picknicktafel te maken.
1: Wat leuk.
0: Ja, maar bij dat lelijke eendje kon je de achterbank er toch ook uithalen? Dat was hartstikke handig. Ik had ooit een vriendinnetje en haar moeder had zo'n lelijke eendje. En daar gingen wij.
1: Schoof je gewoon je vriendin in de achterbank?
0: Nee, je schoof gewoon de achterbank met vriendin en al. Schoof je zo het gras op en dan kon je lekker picknicken.
1: Wat leuk.
2: Citroën belooft de prijs laag te houden, rond de 15.000 euro.
0: Heb je dit ook meegekregen in de overdracht, Hanneke? Of niet, de Forever Young collectie?
2: Gaat dit om nummers die altijd bijblijven?
0: Nummers die voor altijd jong blijven. Forever Young. Maar ze moeten wel 40 jaar verouder zijn. Iedere dag voegt iemand van de ochtendploeg een liedje toe. En omdat jij natuurlijk Hanneke Loren bent deze week, ben jij woensdag aan de beurt. En Mark, jij bent de invalfred.
15: Ja.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Dus dat betekent dat jij donderdag aan de beurt bent.
15: Oh, serieus?
0: Ja.
15: Die overdracht heb ik niet gehad.
0: Ja, maar goed, als je
1: het helemaal
0: moet
1: zeggen,
0: dan, daarom zeg ik het nu maar vast. Jij bent echt wel. Dus en dan aanstaande vrijdag is het misschien jouw beurt aan de andere kant van de speakers. Dus als je denkt, ik weet ook nog wel even een leuke, een tijdloze van 40 jaar ouder.
1: Ik heb er al eentje klaar liggen voor morgen.
0: Voor morgen, heel goed. Ja, ik had niet anders verwacht. Ik ga Michael Jackson toevoegen, vrienden. Dus die zijn jullie kwijt. Want een artiest mag maar één keer voorkomen in de lijst. Dat is ook een regel. Dus 40 jaar een oude artiest mag er maar één keer in staan. Eigenlijk is dit de voorloper van Thriller in alle opzichten. Het is de titeltrack van een van de mooiste albums aller tijden, Off the Wall, van Michael Jackson. Deze werd ook geschreven door Rod Temperton, als ik me niet vergis. En dat was ook de man die later verantwoordelijk zou zijn voor Thriller. En als je het intro hoort van Off the Wall,
1: dan denk je,
0: dan begrijp je waar dat vandaan komt, inderdaad. Of wil je wat anders zeggen?
1: Nee, helemaal niet. Dat is precies wat ik bedoelde. Maar
0: hoor je dat? Weet je dat enge?
1: Ja. De vleermuizen vliegen al om de oren.
0: Dat je denkt, aan de hand zeg.
1: Nou, ja.

0: I'll Be There For You. Wat is het handelsmerk van dit nummer? Iemand?
1: Aan het begin.
0: Ja, en er zit nog meer in. Ja, Mark, in ieder geval Fred.
2: Het klappen.
0: Ja, natuurlijk. De klappen, de vier klappen. Ja, die zijn spontaan ontstaan tijdens het opnameproces.
1: Dat zijn toch uiteindelijk altijd de beste ingrediënten.
0: Ja. Alles
1: van alles, van het hele leven.
0: Ja, precies. Ga je brainstormen en zo ga je... Jongens, moet even nadenken. Hoe gaan we dit nummer...
1: vergaderen.
0: Gaan we dit nummer onvergetelijk maken? Gaat niet lukken.
1: Nee.
0: Ja, het ontstaat altijd spontaan. Het geinige is, je hebt ook heel veel moeite gedaan om het geheim te houden. Want het nummer is speciaal geschreven voor de serie natuurlijk.
1: Friends.
0: Ja, maar dat mocht absoluut niet uitlekken. En dat is ook niet gebeurd. Dat is toch wel weer knap. Ja.
1: Hoe hadden we het uitlekken dan? Ja, die met een cassettebandje ergens bij een bushalte aan het slingeren.
0: Ik bedoel, dat gebeurt natuurlijk altijd. Kijk maar naar Prinsjesdag. Dezelfde wil je
1: een hele andere tijd.
0: Wat dat betreft doen ze dat bij het Sinterklaasjournaal ook goed, hè?
1: Ja, wat daar voor mysterie van gemaakt wordt, dat is toch ook raar eigenlijk, hè?
0: Ja, een nieuwe hulpzin.
1: Ja, dat je ook nog, ik hoorde dat laatst iemand zeggen, ik was het daar eigenlijk wel mee eens, dat zo'n ding wordt, dat het zo groot wordt wie dat dan gaat doen. Dat wil je natuurlijk eigenlijk helemaal niet.
0: Nee.
1: Maar dat is gewoon, Sinterklaas is er natuurlijk gewoon altijd. Die gaat niet weg, die gaat niet dood, die neemt geen pensioen. Die is gewoon een beetje, het is al 300 jaar dezelfde persoon. Maar nu ineens wordt dat een heel mysterie, wie gaat dat dan gaat het worden?
0: Ik heb zelfs gedacht van misschien schrijven ze de hele Sint wel uit het script.
1: Dat er helemaal geen Sinterklaas meer is.
0: Helemaal geen Sint, nee.
3: Het is gewoon een oude man. Een patriarchaal gegeven natuurlijk, Sinterklaas. Ja. Een oude man.
0: Die kun je niet uit het script schrijven, bedoel je?
3: Nou, juist wel. Dat is natuurlijk niet meer van deze tijd.
0: Nee, precies. Je kan ook een keer met pensioen. Ja, maar het is toch heel gek, toen die Stefan de Wallen stopte, hadden ze toch in principe gewoon gelijk kunnen zeggen, nou, dit is de nieuwe hulpzin.
3: Dat was het moment geweest.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Zeg eens, lieve kinderen, Joen.
4: Dag, lieve kinderen.
0: Zie je?
4: Ja. Heb je een beetje goed gedragen afgelopen jaar?
0: Zeg. Als iemand geheimen kan bewaren, is het wel deze ex-mol Jeroen kijken.
4: Bij open. Even kijken, hoor.
0: Heb ik een cadeautje voor jullie?
4: Nou, je hebt goed je best gedaan op school. Ik zie het.

0: Ik ben dus wel nieuwsgierig, hè? Of wij over, laten we zeggen, 25 jaar zeggen... ja, dit is eigenlijk een soort van duet. Alsof Diana Ross en Bruce Springsteen samen hebben gezongen.
1: Ja, en dat, toch is dat alleen maar... Dat kan, de tijd leert het. Ja, dat weet klopt. Je natuurlijk nu niet. Ik dacht het ook, je draaide hem net. Ik denk, oh, wat een leuk liedje is het eigenlijk.
0: Ja, want die Sam Fender is natuurlijk ook een beetje de jonge Bruce Springsteen. En van Olivier Dean zou je dat kunnen zeggen als je het vergelijkt met Diana Ross.
1: Mm-hmm.
0: En Olivier Dean heeft er weer voor gezorgd dat dit nummer een soort van rerun kreeg. Want vorig jaar, toen bracht Sam Fender het uit. En toen deed Olivier Dean ook mee. Maar toen deed het niet zo gek veel. Olivier Dean is inmiddels super beroemd. En nu sleept ze dit nummer weer mee.
1: Ja.
0: Hartstikke leuk. Hoe is het onderweg?
1: Ja, het is toch weer die A15. De verkeersgoden zijn die snelweg echt niet goed gezind. Van Rotterdam naar de Maasvlakte. Daar staat een file zeg maar vanaf het knooppunt Benelux. Door een ongeluk vanaf Rotterdam Heijplaats in de file. De Kallandbrug die is dicht door technische problemen. Daar kan je wel langs via de omleidingsroute. En dan vervolgens die Zuurhofbrug ook nog. Dus nou ja, goed. Als je daar in de buurt moet zijn, maak je borst maar weer nat vandaag.
0: Goedemorgen, het is 6:50. Leuk dat je opstaat met Radio 10.
1: Ja, gezellig.
0: Was er dit weekend nog een telling? Ja, natuurlijk. Er is ieder weekend wel een telling.
2: Wat is nou weer voor telling dan?
0: De Nationale Paddenstoelen Tuintelling was dit weekend.
1: Die hadden we toch al gehad?
0: Nee, die hebben we nog niet gehad. We hebben de egel gehad en de mol en de tuinvlinders natuurlijk. Maar deze hadden we nog niet gehad. De tuinpaddenstoeltelling. Even kijken wie er gewonnen hebben. De Weide Kringzwam, die staat op de derde plek.
1: Ja.
0: Het gewone elfenbankje is tweede geworden. En op nummer 1... de gewone zwavelkop. Dus de buitengewone zwavelkop die heeft verloren. Maar de gewone zwavelkop die staat op 1. Die is ruim 1100 keer gespot.
1: Dit weekend werd in Groningen de jaarlijkse 4 mijl gelopen. Omgerekend 6,4 kilometer. Nou, lopers daar die kwamen helemaal kapot over de streep, joh. Deden ook allerlei celebrities mee. Arjen Robben die rende mee. Erwin Wennemars die deed mee. En die waren aardig uitgeput. Dat kan je ook wel horen.
3: Ik heb echt heerlijk gelopen. Het is prachtig weer om te hardlopen en... Ik ben blij dat ik gewoon in goede gezondheid hier mag staan. En dat mijn hart het doet en dat ik kan afzien, dat ik het kan leven. Ik vind het echt geweldig om te lopen.
0: Dat is voor hem natuurlijk wel heel spannend ook.
1: Zeker, want hij heeft een herseninfarct gehad, een hartoperatie. Dus het was extra bijzonder dat hij deze wedstrijd kon meelopen. En waar bij zo'n wedstrijd altijd iemand die als eerste de finish overkomt, heb je natuurlijk ook al iemand die als laatste binnenkomt. In dit geval was dat Aisen. En dan denk je, die was helemaal gesloopt, joh. Met haar tong op de tenen over de streep. En dat viel eigenlijk hartstikke mee.
4: Ja, hoe was het?
5: Ja, goed. Echt heel goed te doen. Ja, wel moe, maar goed te doen.
1: Nou, je kan super trots zijn op jezelf, Aisen.
0: Het is gewoon gewandeld natuurlijk.
1: Precies.
0: Ja, nou, snap ik ook wel dat ze niet uitgelijk.
1: Dat zou ik ook doen. Even een kopje koffie drinken onderweg.
0: Goedemorgen.
1: Ja.
0: Nou, misschien ren je je dag in of ben jij meer van een rustig tempo dat je denkt... Het is

0: altijd een beetje Toto a day. Keeps the doctor away. Dat is het toch. Zometeen het nieuws van 7 uur. Anneke, wat zit erin?
1: Uren vakken vullen of kassa draaien. Maar waar gaat het zuurverdiende geld van je kind heen?
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja.
7: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick Evening Blend.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek

typisch Lea met haar herder Max. Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur? De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten.

0: regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX.

0: Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Simyo. Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com. Vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
8: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
9: Goed voor het water.
8: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Het is 7 uur op maandagochtend. Fijn dat je opstaat met Radio 10. Tijd om bij te praten over het laatste nieuws. Hier is Hanneke van Zessen.
2: Goedemorgen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren in Gelderland zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de bestuurders van 2 auto's die op elkaar botsten. De bijrijders raakten gewond en naar het ziekenhuis gebracht. De weg tussen de A15 en Kesteren was urenlang dicht voor onderzoek. De regels voor dierentuinen moeten anders, wil de staatssecretaris van Landbouw. In Nederland zijn 59 dierentuinen met een vergunning. Maar als ze de hokken en verblijven voor de dieren niet willen verbeteren, dan krijgen ze straks een boete. Of in het ergste geval moeten ze sluiten. Allemaal om zo goed mogelijk voor de dieren te zorgen. De staatssecretaris wil de regels voor parken die wel willen vernieuwen juist soepeler maken. En de helft van de jongeren geeft hun zelfverdiende geld uit aan eten, blijkt uit een peiling van onder meer UNICEF Nederland. Bijna 80% van wat ze dan kopen is ongezond. Frikandelbroodjes, croissantjes, chips, koek en cola. De meesten weten dat het ongezond is, maar 6 op de 10 jongeren wil helemaal geen gezond eten kopen.
3: Nou, hier had ik geen onderzoek voor nodig.
1: Maar dan zeg je, in al die jaren is er weinig veranderd.
3: Nee, goed. Ja.
2: Er komt nog wel een oproep om gezond eten goedkoper te maken en op school en daar in de buurt ook gezondere, lekkere alternatieven aan te bieden.
4: Ik wil niet cynisch doen, maar hoe lang toen ik 16 was, waren al dit soort oproepen.
1: Ja. Wij kochten altijd van die speculaaspoppen voor 35 cent.
4: Ik kocht altijd een appel.
2: Die is niet groot mee geworden.
1: Ik dacht dat jij alleen bananen kocht van je zakgeld.
2: Dan nog wat weer voor vandaag. De dag start op sommige plekken met mist, maar die lost geleidelijk op. Verder droog. Er zijn ook wat zonnige perioden. Het wordt een graad of 16.
1: Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
5: Het is al vroeg druk. Vooral bij Rotterdam problemen nu, vertel ik je zo. Eerst de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is net voorbij Barneveld een ongeluk gebeurd. De weg is daar wel weer vrij, maar je staat wel behoorlijk in de file. Vanaf Stroe bijna 3 kwartier vertraging. En de A15, ja, het is geen nieuws, hè. Van Rotterdam naar de Europoort. Daar is een ongeluk gebeurd bij Rozenburg. Dat zorgt nu voor een 30 minuten vertraging. En verderop kom je natuurlijk ook nog in de file voor de Zuurhofbrug. Allemaal behoorlijke ellende als je onderweg bent naar de Maasvlakte. Nu meer dan een 30 minuten extra reistijd daar.
1: Weet je wat ook lekker was op school altijd? Die rondo-koeken. Die gevulde speculaars dingen. Hadden jullie die met spijs erin? Die waren wel wat duur.
2: Kano's heette die, toch?
4: Kano's. Ja, kano. Dat zijn die rechthoeken.
1: Ja, precies. Maar dit waren dan, ja, dat zijn wel ronde kano's. Grote ronde kano's. Ja,
4: ronde kano.
1: Ja. Nou, goedemorgen.
6: De dobbelsteen.
1: Straks een goed gevulde dobbelsteen. Tenminste, ja, wat mij betreft wel. Maar jullie moeten nog wel even appen. Wat zou je graag willen horen? Plek voor 6 liedjes op de dobbelsteen. En die bepaalt welke de uitzending haalt. Dus jij denkt van, nou jongens, ik heb nog wel een leuk liedje in mijn hoofd. Laat me dan even weten via de Radio 10 app. Even een rondje te

0: situatie, Hanneke, de eerste die in je opkomt?
1: Pardon?
2: Leni uit de Takkenstraat van Tineke Schouten.
3: Zou dat kunnen?
2: Ja, tuurlijk kan dat.
0: Leni uit de Takkenstraat, hoe kom je daar nou bij?
2: Dat komt ineens in mijn hoofd. Kan je wel horen waar je het bandje hebt geplakt. Plak.
0: Nou. Weet je er alleen, Hanneke, of niet?
1: Ik moet een plaat noemen.
2: Ja, gewoon een liedje wat je leuk vindt.
0: Gewoon een lekker liedje. Gewoon het eerste wat in je opkomt.
1: Olivia Rodrigo heb ik de afgelopen weekend veel geluisterd. Dus iets van haar.
0: Van?
1: Olivia Rodrigo.
0: Oh, Olivia Rodrigo. Natuurlijk. Driver's license of iets anders.
4: De dobbelsteen.
0: Nou, zo zie je maar weer. Die vraag kan je behoorlijk overvallen zo'n ochtends vroeg. Maar app vooral even. Hè. Wat zou je graag willen horen? Plek voor 6 liedjes op de dobbelsteen. Tot zo.
5: Typisch Lea met haar herder Max. Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur? De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
6: Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram. 1+1 gratis. Alle Unox soep in zak. 1+1

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: En, al lang last?
5: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
4: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
5: Ik heb geen idee.
6: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
7: Hit it!

0: 18+. Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
4: Poeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
5: Ik ook niet.
6: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
7: We kunnen door.
6: Direct door. Allianz Direct.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
8: Deze week maak je kans op tickets van 10.

het gaat voorlopig even niet regenen, is de voorspelling. Je krijgt vandaag een mix van zon en wolken. Blijft dus droog. Vanavond wel kans op wat regen en bewolking. Al met al wordt het vandaag gemiddeld een graad of 15.

0: hele goede morgen. Je dag begon met de Weather Girls in Raining Man. Het is maandag 12 oktober. In Den Haag worden vandaag de belangrijkste cabaretprijzen van het land uitgereikt. De Polifinario en de Nederlands Hoop voor aanstormend talent. De Polifinario gaat naar de meest indrukwekkende voorstelling. Onder andere Ruud Smulder en Ryan Panday zijn daarvoor genomineerd. En de Nederlands Hoopprijs gaat naar het aanstormend talent dus. En nou ja, we wensen je een hele fijne avond als je erbij bent vanavond. En heel veel succes als je genomineerd bent.
1: Heel even goed om te weten dat er rondom Amersfoort Centraal gewerkt wordt aan het spoor. Als je bijvoorbeeld met de trein normaal gesproken naar Apeldoorn gaat, dan ben je langer onderweg dan anders. ProRail gaat daar de spoorstaven, dwarsliggers en delen van de bovenleiding vernieuwen. Dus ik zou vooral als advies mee willen geven, check je reis voordat je op pad gaat.
0: Klinkt toch wel heel erg aantrekkelijk, hè?
1: Wat?
0: Nou, delen van je bovenleiding kan vernieuwen.
1: Ja, en dwarsliggers.
0: Dat je op maandagochtend denkt van, nou, ik zou mijn bovenleiding wel eens even willen vernieuwen. Goedemorgen, over 4 weken begint het Sinterklaasjournaal.
1: Bovenleiding des levens.
0: Ja, precies. Ja. Het Sinterklaasjournaal. We hadden het er net al even over. Het best bewaarde geheim is nog altijd wie de nieuwe hulp Sinterklaas gaat worden op televisie. Bij het Sinterklaasjournaal. Gisteravond hadden ze het er zelfs bij RTL Boulevard over.
1: Ja.
0: Robert en Brink, die wist het mooi te omschrijven.
2: In Den Haag kunnen ze de miljoenennota geen dag geheim houden. En dit is al weken gewoon een mysterie. Dus ja, ik ben ook benieuwd.
0: Het is natuurlijk ook wel iets voor de Sint, om geheimen goed te kunnen bewaren.
1: Ja, misschien zullen we het wel weten als dat schip daar in Graven aanmeert straks. Dat we dan pas zien.
0: Ik heb hier nog wat opties. Aram Baden komen mee, ook collega van RTL Boulevard. Ja. Ramzi Nasser, Jeroen Spitzenberger, Leopold Witte, Roland Fernout. Hij heeft jou niet genoemd.
1: Hij heeft mij niet genoemd,
0: wat
1: nee.
0: Wat op zich een goed teken is.
1: Dat vind ik ook een tegenvaller. Maar nee, ja, wat een goed teken is.
0: Nou, dan kan je het goed
1: bewaren. Dan kan ik het goed bewaren. Ja, nee, er zitten er leuke bij. Maar dus de vraag is ook een beetje inderdaad, van moet je iemand hebben die al wat ouder is? Want Ramzi Nasser, die kwam ook voorbij. En toen dacht ik, oh ja, zou best wel kunnen. Maar dan zie je toch een beetje de rimpeltjes al in het gezicht.
0: Ja, het gaat natuurlijk ook een beetje om de stem. Maar ik zie ook, Hanneke, vind je dat Jeroen is toch een hele goede Sinterklaas?
3: Het zou een hele lieve Sinterklaas
1: lieve
3: zijn.
1: Lieve Sinterklaas. Ja. Ja, maar Sinterklaas is er ook lief. Het moet een beetje empathische Sinterklaas. Dat is altijd fijn.
0: We wachten het gewoon af.
1: Waar zit je nou weer te kijken met die blik? Alsof je denkt, je houdt hier dingen geheim voor mij.
0: Ik denk, wat gebeurt daar in die bovenleiding?
1: Met je dwarsligger. Dit is ook even leuk om te vertellen. Vogelaars, overal in Nederland, die zijn in de ban van de notenkraker. Dat vogeltje dat leeft normaal gesproken in Siberië. Maar omdat er daar veel te weinig te eten is voor die vogel gaan ze op zoek naar een andere plek. Nou, dat is in Nederland geworden.
0: Ik vind sowieso dat ze daar lang hebben volgehouden dan die notenkrakers.
1: In Siberië, dat
0: ik
1: je zou, daar voor je lol
0: sowieso gaan. Dan al eerder even meer richting het westen getrokken zijn.
1: Nou, in 2019 is hij voor het laatst gezien. En hij lijkt het hier hartstikke naar zijn haar hen zin te hebben. Want hij is al tientallen keren gespot. Het is een zwarte vogel met op zijn borst en nek witte vlekken. En als je hem wil lokken, dat je denkt, hey, notenkrakertje, kom eens hier, dan kan ik je lekker even op mijn Instagram zetten. Dan kun je hem het beste nadoen. Dat is dan hoe je hem zou kunnen lokken. En deze vogelaar, die doet het even voor. Oké.
0: Okay. Dit vindt een notenkraker heel aantrekkelijk. Oké, okay. Wie kan er het beste het notenkraker nadoen? Hanneke, jij?
1: Ik vind hem heel goed.
0: Helemaal niet slecht, jij?
1: Dan denk je ineens dat hij...
0: Oh, jij wordt een nieuwe notenkraker.
1: Oh, notenkraker, dat is die beesten vliegen om je oren.
0: Oké, zat ik kippen weer.
1: Nee. Ja, nee. Nee. Ja, goed. Als je hem tegenkomt, stuur even ook even een appje naar de Radio 10-app. Want we zijn natuurlijk zelf ook wel nieuwsgierig.
0: En houd in de gaten, deze week hebben we één regel. Simply Red horen is ticket scoren op 9... Dat zeg ik 19 juni. En 20 juni staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Hoor je een nummer voorbij komen van Simply Red, heb je ticket. En wie weet ben je er gewoon bij op 19 juni. Heel veel succes. Zo is het onderweg.
1: De A58 van Tilburg naar Breda. Daar is bij het knooppunt Galder. Bij Breda is dat een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf Tilburg sta je in de file. En de vertraging is behoorlijk. Nu al 3 kwartier. Dit is...

0: weet er ook nog wel een.
1: De dobbelsteen.
0: Dan moet je even snel appen, want we gaan de dobbelsteen vullen met 6 verzoekjes. Ilse, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen. Ja, het leuke is, het mag alles zijn, hè?
2: Ja.
3: Behalve rotmuziek.
0: Als jij rotmuziek wil horen, dan vinden wij dat ook goed, hè?
2: Ik hou zelf wel erg van metal, maar ik denk, dan zal ik maar niet mee inkomen bij Radio 10.
3: Klinkt een beetje
0: Een beetje als de notenkraker. die houdt ook van metal.
2: Ja.
0: Oh, maar wat grappig, joh. Maar is dat jouw harde kant? Heb je een harde en een zachte kant?
2: Ja, ik heb ook echt een zachte kant. Ik kan ook Barbara Streisand opzetten of wat dan ook, hoor. Dat vind ik prachtig.
3: Now we're talking.
0: Dat is toch wat mooie, Ilse. Kijk, je bent nooit maar één ding, hè? Dat is ook zo.
2: Nee, toch?
0: Ja, wat leuk. En wat is je favoriete metal-artiest?
2: Slayer.
3: Ik vind zeg maar de bandbreedte tussen Barbara Streisand en Slayer vind ik echt fascinerend.
2: Dat is toch geweldig?
0: Ja, dat is toch leuk? Ja, Jeroen is ook fan.
2: Mijn buren moeten dat ook heel raar vinden. Want die horen mij in de keuken als ik sta af te wassen. De ene keer Barbara Streisand te draaien. En de andere keer sta ik helemaal los te gaan op Slayer of Lamb of God.
0: Ja, Jeroen zegt ook altijd, meer Slayer.
3: Ja.
2: Meer.
0: Goh, ik ben zo benieuwd wat er gaat komen nu voor de dobbelsteen.
2: Ja. Nou, dat verwacht je niet.
3: Zeg het eens.
0: Wat wil je horen?
2: A Lovely Day van Bill Withers.
0: Hoe kom je daar dan bij? Want het zit er dan weer een beetje tussenin ergens.
2: Nou, ik kan nog wel eens een beetje down in mijn gemoed zijn.
0: Ja.
2: En dan is mijn vriend die dan gaat lopen zingen van A Lovely Day. En dan denk ik, je hebt ook helemaal gelijk.
3: Moet je gewoon minder Slayer draaien.
2: Ja, ook.
0: Ja, daar heeft Jeroen wel een punt misschien.
3: Ja, ja.
0: Nee, maar wat goed. En helpt het dan ook als hij dat zingt?
2: Jawel, want hij kan heel mooi zingen.
0: Ach, wat ontzettend lief van hem. Op welk plekje wil je hem?
2: 4.
0: Oké, zetten wij hem op 4. Ilse, ontzettend leuk je even gesproken te hebben.
2: Ja, nou, ontzettend leuk ook. Idem.
3: Maak mooie een mooie dag vandaag, lieve schat.
2: Mooie dag.
0: Yeah,
2: hoi. Doei.
3: Op 1 staat vandaag Ellen Erhard. Die wil graag Living Doll van Cliff Richard en The Young Ones horen.
0: Daar word ik zo vrolijk van. Mooi. Zal ik eens even kijken wat er net binnenkomt. Demis Roussos, heb je al echt een paar seconden geleden My Friend the Wind. Zullen we die dan op plekje 2 zetten?
3: Ja, van mij mag het. 3, heel graag The Cure van Olivia Rodrigo. Song en Album of the Year. Hartje Isabelle.
0: Ja, en op 4 Lieve Ilse van net, hè, met Lovely Day van Bill Withers.
3: 5. Nou, goedemorgen wens van Radio 10. Ik zou heel graag Rumors willen horen. Die heb ik al zo lang niet gehoord. Dus zet hem maar op een dobbelsteentje en gooi dan met het goede nummer. Groetjes van Astrid.
0: Even kijken welke Rumors zou dat zijn dan. Van Timex Social Club zou dat die zijn?
3: Ik heb geen idee. Dat
0: gaat gemakshalve dan maar even uit.
3: Ja, Astrid. Dat.
0: En op 6. Anita, Jimmy Bourne met Dance Across the Floor. Ook wel leuk. Mark, yes. Is vandaag onze invalfred. Ik gooi jouw kant op.
3: Ik vind het zo spannend altijd.
0: Hij vliegt. Door de studio, rolt over de grond. En de grote vraag is, welk nummertje is het geworden?
3: In ieder geval geen Slayer.
0: Mag ik?
4: Nummertje 6.
3: 6?
0: 6. Kijk, je kan iedere dag 6 gooien. Maar het is vandaag toch mooi weer gelukt, Anita. Hey, daar gaan we. Dansend over de vloer.

0: zo'n kort dansje. Waarom zou hij hem zo kort hebben gemaakt, die Jimmy Bjorn?
1: Omdat hij dacht, vanaf nu moet je het lekker zelf.
0: Ja, dat zou goed kunnen. Dance across the floor was het.
1: Ja.
0: Plekje 6 op de dobbelsteen. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Straks het nieuws van 7:30. Hanneke is vandaag onze invalhandeloren. Ik ben je Hanneke Loren in principe.
2: Hartstikke goed.
0: Ja. Heb je een onderzoekje gevonden?
2: In het NRC vandaag is een onderzoek wat kijkt naar het verband tussen intelligentie en eigenschappen. Kleine opmerkelijke eigenschappen van mensen. En ik kan er één alvast uit de doeken doen. Dat is veel koffie drinken. Dat doen mensen met een hogere intelligentie vaak.
0: Oh, wat een goed nieuws.
1: Jeetje, ja. Ik moet het even verwerken.
2: Maar het wil dus niet zeggen dat als je veel koffie drinkt, dat je dan
3: ook zo'n intelligent bent. De grootste is van Simply Red horen in de Ziggo Dome. Hey! Op 19 en 20 juni spelen ze live in Amsterdam. Luister deze week naar Radio 10 en maak kans om erbij te zijn. Want Simply Red horen is tickets scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.
4: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
14: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
13: Een initiatief van Pfizer.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huiscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
17: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Vandaag een mix van zon en wolken. Het blijft droog is de voorspelling, maar vanavond in het westen meer bewolking en kans op een buitje bij een graad of 15 vandaag in de dag. Hoe is onderweg?
1: Over het algemeen vrij gebruikelijke ochtendspits hoor. Maar door ongelukken staat het verkeer op sommige plekken wel behoorlijk vast. Onder andere op de A15 van Rotterdam naar de Europoort. Hij was bij Rozenburg eerder vanochtend een ongeluk. Nou, de weg is daar weer vrij, maar de file staat er nog wel. Vanaf Rotterdam Heijplaat een half uur in de file. De Kallandbrug is in beide richtingen dicht door technische problemen. En daardoor loopt het ook vast op de N57. Vanuit Zeeland naar Rotterdam. Vanaf Rokanje heb je nu een kwartier extra. En in Brabant de A58 van Tilburg naar Breda. Bij het knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstok is daar dicht. Gaat wel eventjes duren om daar de weg vrij te maken. Vanaf Tilburg Centrum sta je in de file met een uur vertraging.
0: Hannelore heeft een beetje vrij. Net als onze Alfred van de Weetjes, tegenregisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken. Hanneke, kun je een beetje wennen?
2: Gaat goed tot nu toe.
0: Ja,
18: ik vind het heel gezellig dat je er bent.
0: Ja, er was een slag om de arm nog.
2: Is gelijks. Een slag om de arm.
0: Ja, precies. Ja, je moest vanochtend ook even de noten kraken. Maar je had een goede notenkraak in huis, hè? Dat vogeltje. Dat kan je heel goed. Ik vind het wel opmerkelijk trouwens. Ik heb nog even afgevraagd. Als dit dan een lokroep is van een notenkraker. Wat zegt het dan over die dientjes? Het is dan best een gek geluidje.
2: Ja, en hoe klinkt die zelf?
1: Het is gewoon een aparte vogel.
0: Een hele rare vogel. Ja. Goed, eerst maar eens even het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
2: D66 wil dat hulpverleners sneller met kinderen kunnen praten bij ernstige vermoedens van kindermishandeling. Ook zonder toestemming van de ouders. Volgens de partij worden signalen van mishandeling nu nog te vaak gemist. Een van de vermoedelijke ronselaars achter de dodelijke aanslag in Overasselt, dat blijkt een voormalig Belgisch voetbaltalent te zijn. Joas N., hij is 26, hij werd eerder veroordeeld voor drugshandel en wapenbezit. Dat ontdekte onder meer RTL Nieuws. En in Vlaardingen was opnieuw een explosie bij een kapperszaak. Een winkelruit werd weggeblazen en de gevel raakte beschadigd. De politie kijkt of er verband is met de zogenoemde kappersoorlog in de stad. En dan een onderzoek waar ze in het NRC vandaag over schrijven. Onderzoekers die ontdekten dat bepaalde kleine opmerkelijke eigenschappen horen bij een groep mensen met een hogere intelligentie. Zij hebben bijvoorbeeld gezamenlijke eet- en drinkgewoonten als veel kaas, veel koffie, maar weinig thee. Ze kijken weinig televisie, ze doen geen dutjes, maar ze zitten wel veel achter hun laptop. Ze hebben als baby borstvoeding gehad en ze zijn nooit 2 dagen achter elkaar boos om iets. De ontdekking laat vooral zien.
18: Ik ben gefascineerd door dit verhaal.
0: Het is nogal een heel lijstje, hè?
2: Ja, de lijst is nog veel langer en ik heb hem met zeer veel plezier gelezen.
18: Want je herkende jezelf erin.
0: Nee, dat ben ik.
2: Nou, nee, bepaalde dingen.
18: Nee, want jij begon met thee vanochtend.
0: Nou, dus dat is niet zo intelligent.
2: Precies, veel koffie is dus inderdaad. Dat hoort bij intelligente mensen, ja. En het is natuurlijk een interessante eigenschap. Zo hebben ze bijvoorbeeld minstens 1 keer cannabis gebruikt, maar ze zijn alweer niet verslaafd.
0: 1 keer in hun leven cannabis gebruikt?
2: Minimaal 1 keer in hun leven.
0: Minimaal,
2: okay. Ja.
0: Heb jij wel eens cannabis gebruikt, Jeroen?
1: Ja, dat heb ik inderdaad 1 keer gedaan.
2: Nou,
1: dat was geen succes.
0: Ik heb dat ook 1 keer gedaan, vond het ook helemaal niet lekker.
1: Nee.
2: En weinig tv, geen dutjes, veel achter je laptop.
1: Sounds like me.
0: Dat klopt ook wel. Ja. Vooral veel dutjes dan. Dat heeft misschien meer met de ochtendshow te maken dan met de intelligentie.
18: Maar is er een soort verband tussen al die dingen gelegd?
2: Ja, dat is dus nu de vraag. Wat zegt dit over genen, gedrag, omgeving? In elk geval heeft het op allerlei ingewikkelde manieren met elkaar te maken, zeggen de onderzoekers. Maar ze kwamen erachter, dit komt wel bovengemiddeld vaak voor bij mensen met een hogere intelligentie.
0: Ik vind dit wel, zeg maar, voor een wetenschapper een hele slechte conclusie. Weet je wel, op een hele ingewikkelde manier heeft het toch allemaal
18: met elkaar te maken.
2: Maar hoe dan?
0: De notenkraker zou zeggen. Ja. Ken ik er nog wel een paar.

0: moet wat geweest zijn voor George Michael, hè? Perfectionist was het. Heb je die documentaire gezien? Over die Freddie Mercury tribute. Dat hij dan daar kwamen natuurlijk al die artiesten om een eerbetoon te brengen aan Freddie Mercury, die overleden was aan de gevolgen van de AIDS. En hij was daar al die dagen. Hij keek met alle repetities mee bij al zijn collega's. En nam het zo bloedserieus.
1: Ik vond
0: dat zo inspirerend.
1: En waarom vond je dit, zou dit dan een uitdaging voor hem geweest zijn?
0: Nou, omdat hij zo opkeek tegen Aretha Franklin. Dus ik kan me voorstellen dat het. Ja, daar was hem alles aan gelegen om dit helemaal goed te doen. En ja, dat is ook wel gelukt. Dit werd
1: zeker. Het soort van haar revival was.
0: Ja, dat klopt.
1: Een beetje in de vergetelheid geraakt.
0: Ja, dat is toch ook wel weer mooi. Ja. Ja, dat hij dan zo zenuwachtig was om met haar een duet op te nemen.
1: En dat zij dacht, nou, misschien wordt het nog wat.
2: Nieuwe muziek op Roodbeens Radar.
0: Binnengekomen op nummer 1. Anderhalve week geleden waren ze hier.
1: Ja. Ja,
0: ze hadden ons hart al gestolen. Dat hebben ze nog een keer gedaan. Suzanne en Freek, de nieuwe single op de radar. Pijnstiller.
3: De

0: ook indrukwekkend, 1,5 week geleden toen ze me hier deden.
1: Maar dat was heel bijzonder, want ze stonden hier te zingen. En ik kijk op me voorstel, als je zo'n liedje heel vaak doet, dat je op een gegeven moment, dan is het gewoon een liedje, zeg maar. Maar ze stonden hier te zingen en toen was het nog echt die boodschap. Het was nog echt het verhaal. En dat merkte je, dat ze dat zongen. En dat Suzanne met name daar heel erg in zat en heel erg het beleefde.
0: Ja, natuurlijk ook omdat het de eerste keer was dat ze hem op de radio speelde. Dus,
1: ja.
0: Dus het was, ze zei ook van, ik geef nu het liedje voor het eerst weg. Nu is het niet meer van mij.
1: Ja,
0: heel bijzonder dat het dan binnenkomt op nummer 1 in de hitparade. Maar ook niet onverwacht.
1: Omdat het zoveel mensen raakt, want dat zag je ook wel bij ons op de socials.
0: Nee, dat klopt. Daarom zeg ik niet onverwacht, want die is inmiddels bijna 1 miljoen keer bekeken.
2: Ja. Radio 10 staat op, intro rally.
0: Pascal, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Hoi, hoe staat het met de zenuwen?
3: Oh, valt wel mee,
0: ook. Oh, gelukkig. Je hebt je opgegeven voor de intro rally. Je wil spelen met de categorie jaren 80.
3: Ja.
0: Leuk.
3: Ja.
0: Zal ik nog een keer uitleggen hoe het ongeveer in zijn werk gaat?
3: Heel kort.
0: Oké. Ik zal het heel kort houden.
1: Nee, op man, alsjeblieft. Ja.
0: 5 rondes. Nee. 5 intro's. Ja. Steeds 2 seconden korter. Ronde 1, 10 seconden. Ronde 5, 2 seconden. Ieder goed antwoord is een prijs waard. Je mag passen wanneer je dat wil. Dan krijg je de prijzen die je tot dan toe hebt gewonnen. Als je doorspeelt en een fragment hoort, dan moet je hem ook spelen. En als het fout is, ben je alles kwijt. Daar komt het op neer. En als je ze alle 5 goed hebt, dan ben je niet alleen alle prijzen, maar ook nog eens de thermobok.
3: Oké, is goed.
0: Was het kort genoeg?
3: Ja, is goed voor jou.
0: Ja, oké, gelukkig. Pascal, jaren 80, dit is je eerste van 10 seconden. Ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Succes, hè.
3: Ja.

0: Ja, Walk of Life, Dire Straits.
1: Ja, helemaal goed. Ja, lekker hoor.
2: Jeetje Jan-Willem, wat maak je het makkelijk.
1: Nou. We hebben nog 4 rondes te gaan, hè. 8 seconden, ja. Ga je hem spelen?
0: Ja, tuurlijk. America.
1: Ik hoorde iets van America.
0: Oh, sorry, This is Not America, David Bowie.
1: This is Not America van David Bowie is het antwoord dat we zoeken.
3: Ronde 3.
1: Lekker bezig, Pascal, nog 3 te gaan. De volgende is weer 2 seconden korter, 6 seconden op jouw teken.
0: Yes.

0: Oh, ik weet het niet. Ja. Nee, ik weet het niet.
1: Oh, je bent er zo lekker aan het doorzingen in je hoofd.
0: Ja. Ik kom niet op de naam, ik weet het wel. Maar.
2: En als je het hardop probeert te zingen?
0: We don't have to take our clothes off.
1: Ja, we don't have to take our clothes off. Dat is hem.
0: Ja.
1: Zo, Jermaine Stewart.
0: Jermaine Stewart, ja.
1: Oh,
0: ja.
1: Nou.
0: Ja.
1: Vijf jaar ouder geworden in 2 seconden.
0: Ja.
3: Nou, Pascal, we hebben er nog 2 te gaan. De volgende is 4 seconden. Ga je hem doen?
0: Ja, doe maar. Ja, weet ik ook.
1: Nou, gelukkig. Welke is het dan?
0: Like a Virgin, Madonna.
1: Ja, die is goed. Ronde 5.
3: Heb ik nog 1 intro voor je van 2 seconden. Je mag lekker passen. Hoor. Heb je 4 prijzen gewonnen, speel je door. Moet je antwoord geven, maar maak je wel kans op die Thermomok natuurlijk.
0: Oké, doe maar verder.
3: Komt-ie.
0: ABC? Nee.
3: Oh, ja, ja, ja.
0: ABC. Ik weet het niet. Stop. Ja,
2: nog een keer probeer te zingen.
0: You see, look of love, poison arrow. Nee, ik weet het niet. Sorry.
1: Ga je de mokstuk gooien? Krijg je hem nog een keer te horen? Ja.
0: Doe maar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het is jammer, je was zo lekker bezig.
0: Ja, joh.
3: Komt hij nog een keertje, Pascal? Zet je schap.
0: Nee.
1: Nee?
0: Ik weet het niet.
1: Oh.
0: Nee.
1: Je was zo dichtbij. Je hebt een paar titels genoemd van ABC, maar we hadden When Smokey Sings willen horen.
0: Oh. Maakt niet uit.
1: Zit er iets bij wat we voor je kunnen draaien als een soort van troostliedje?
0: Madonna.
1: Madonna is altijd leuk, hè? Like a Virgin. Gaan we die voor je draaien? En we sturen je niet met lege handen weg?
2: Nee hoor, want hij komt naar Zoetermeer. Het prachtige Zoetermeer, de parel van Zuid-Holland natuurlijk. Die exclusieve en felbegeerde Radio 10 staat op sneutelhanger. Omdat we het ook wel sneu vinden eigenlijk.
0: Dankjewel.
1: Pascal, je was hartstikke lekker onderweg. Niet te lang mokken, hè?
0: Nee, tuurlijk niet. Nee, hoor.
1: En een mooie dag vandaag.
2: Nee hoor.
0: Ja, jullie ook.
1: Ja.

0: Als Kalle.
1: Oh, die was zo lekker onderweg. 80% goed.
0: Nou echt, het was zo vastberaden. Die gaat dat gewoon helemaal nailen. En dat ze dan net vastloopt.
1: Hij heeft wel een lekker nummer opgeleverd, Like a Virgin. En ze heeft de sneutelhanger gewonnen. We krijgen veel brieven binnen. Je hebt er ook nog wat brieven, hè? Van Johan volgens mij, van Erik. Die vragen van, ja, wij willen graag zo'n sneutelhanger winnen. Maar hebben jullie daar niet een manier voor? Kunnen jullie dat niet voor mij fixen?
0: Ja, veel mensen die daarom vragen. Ook mensen dat ik op straat loop, mensen zeggen, hoe zit dat?
1: Dus, wij hebben vanaf vandaag iets nieuws.
2: De 1 seconde ronde.
1: De 1 seconde ronde voor de sleutelhanger. Zometeen de eerste plaat. Je krijgt 1 seconde van het intro. En als je het goede antwoord weet, dan heb je het.
0: Oh! Ja!
1: Ja!
0: Nou ja.
1: Oh,
0: ja. Ja, ja!
1: Wil je kans maken op de sleutelhanger? Dan heb je de titel.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
6: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
8: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
11: Voor de makers.
9: Praxis.
8: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €4,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug. Maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
2: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en profiteer van fikse korting. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
7: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
8: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
9: 1 minuut over 8 inmiddels op maandagochtend. Tijd om je bij te praten over het laatste nieuws. Hier is Hanneke van Zessen.
10: Goedemorgen. D66 wil dat er sneller een gesprek is met kinderen bij ernstige vermoedens van mishandeling, ook zonder toestemming van de ouders. In een nieuw wetsvoorstel staat dat experts binnen 48 uur met een kind in gesprek moeten gaan en een plan moet maken voor bescherming en hulp. Aanleiding zijn onder meer de mishandelingszaken in Stadskanaal en Vlaardingen. In de Rotterdamse haven komt een enorme AI-fabriek. De bouw kost in eerste instantie 7 miljard euro. In de fabriek komen 100.000 krachtige computerchips. Die kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om slimme computerprogramma's te ontwikkelen en robots aan te sturen. Rond 2030 moet de fabriek klaar zijn. Die zou uiteindelijk miljarden euro's per jaar moeten opleveren. En moderne, goed geïsoleerde woningen kunnen onbedoeld slaapproblemen veroorzaken. Volgens onderzoek speelt niet alleen licht, maar ook nachtelijke afkoeling een belangrijke rol bij slaapritme. Doordat veel huizen 's nachts onvoldoende afkoelen, neemt de kans op slapeloosheid toe. Het weer, de dag start op sommige plekken mistig, maar die is geleidelijk aan het oplossen. Verder vandaag droog met zonnige periode. Het wordt een graad of 16.
9: Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
11: Het is druk, zoals gebruikelijk op een maandagochtend. Met name in Brabant zien we wat files in een file op de A1... die op zich niet heel ongebruikelijk is. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken nu een kwartier extra. Wat wel ongebruikelijk is, is dat de N303, dat is de weg van Harderwijk naar Barneveld, daardoor helemaal vast staat. Een uur vertraging daarvoor de aansluiting met de A1. De A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum nu een half uur extra. De A58 van Tilburg naar Breda. Ook daar file tussen Tilburg Centrum West en Bavel bij Breda. Is dat, daar was eerder vanochtend een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de file kost je nog steeds een half uur.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1,69 €. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: Onzekere energiemarkt?
14: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
13: Ik heb zoveel vragen.
15: Welk energiecontract is het beste?
16: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
2: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
9: Super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: De 1-seconde-ronde.
13: De 1-seconde-ronde van de Intro Rally. 1 seconde van de eerste plaat die we zo meteen gaan draaien. De grote vraag was, had je er genoeg aan? Veel antwoorden binnengekomen.
14: Ja.
13: Onder andere van Sonja. Zullen we er even bellen?
15: Goedemorgen, met Sonja.
13: Goedemorgen, Sonja. Hallo.
15: Hallo.
16: Wie denk je dat je aan de telefoon hebt?
15: Nou, er staat Hilversum op mijn
13: schermpje. Ja, maar goed, dan kan het nog iedereen zijn. Hè? Ja, Robert en Brinkie, nou, goedemorgen.
15: Oh, nee. Goedemorgen.
13: Hi, nee, het zijn je vrienden van Radio 10.
15: Nou, dat meen je.
13: Sonja, heb jij in 1 seconde genoeg? Dat is even de vraag. Komt ie aan? Voor een sleutelhanger.
15: Ja, ik denk Love and Pride.
13: Van?
15: Ja, de Blackout nu.
13: Maar dat maakt helemaal niks uit. Het gaat om de titel. Je hebt hem goed.
16: Nou ja,
13: je krijgt de sleutelhanger.
17: Deze week maak je kans op tickets van 10. Yeah.

Sonja, maak je niet gek. Die wist het, die had er 1 seconde genoeg. Love and Pride van King. Goedemorgen, welkom in de ochtendshow. Vandaag een mix van zon en wolken. Het blijft droog is de verwachting. Vanavond in het westen wat meer bewolking en kans op een buitje.

0: hebben Simply Red wel eens live gezien. Mark, inval Fred vandaag?
1: Nee, nog nooit.
0: Anneke?
2: Nee,
0: ook nooit.
3: Ik kan het ook niet. Nee. Wat erg eigenlijk, hè?
0: Ja, heel erg.
3: Maar we kunnen in de herkansing.
0: Ik wou net zeggen, want Simply Red horen is ticketscore. En ja, jullie zitten er bovenop wat dat betreft. 19 en 20 juni staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Hoor je deze week een nummer van Simply Red voorbij komen, dan heb je ticket. Want Simply Red horen is ticketscore via de Radio 10 app. En wie weet ben je er dan gewoon bij.
4: Ja, dit zijn ze. De drie. Vandaag.
0: En het is echt de moeite waard, hoor. Want je ziet wel eens bij die bands die dan langer meegaan, weet je wel, dat je dan denkt van, nou ja, weet je wel, vroeger was het beter. Maar ja. Die Mick Hucknall is nog zo goed bij stem. Dat je eigenlijk denkt van, ja, het is gewoon, je hoort de tand destijds niet terug op zijn stembanden. Dus dat is echt meer dan de moeite waard. Drie dingen waar het vandaag over gaat.
4: Nummer drie.
0: In volstrekt willekeurige volgorde met op drie Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Die hebben namelijk last van een grote storing deze ochtend. Ze zeggen zelf dat het om een IT-incident gaat, waardoor ze uit voorzorg zelf een aantal systemen plat hebben gelegd. Sinds gistermiddag liggen de websites en apps van de winkels eruit. Als je boodschappen had besteld, dan kunnen die vandaag dus niet bezorgd worden. Hou daar rekening mee. Ze zeggen dat ze druk bezig zijn om alles weer goed te krijgen, maar dat ze nog niet precies weten wanneer dat weer beschikbaar is en wanneer het allemaal weer werkt.
4: Nummer 2.
3: Op twee vandaag de Chevaux, de lelijke eend, de auto. Weet je wel, die van vroeger, die gaat een comeback maken. Er komt een elektrische versie van die auto. Deze week is het dé blikvanger op een autoshow in Parijs, waar merken hun nieuwste modellen presenteren. Hij heeft nog altijd het hele simpele interieur, vrolijke koplampen, dat bolle dak. Alleen, ja, dus geen brommend benzinemotor zit erin. En zelfs alle ochtendkranten besteden er aandacht aan vandaag. En ze zijn eigenlijk allemaal positief.
0: Opvallend, hè? Hoe positief die kranten zijn over het autootje.
3: Nou ja, ze zeggen, het AD zegt, het is een auto waar je blij van wordt. En ook de Telegraaf is helemaal positief. Nou, we moeten nog wel even wachten tot hij uitkomt. Over 2 jaar moet hij in de showroom staan.
4: Dit zijn de drie van vandaag met op nummer 1...
0: De notenkraker. We moeten er toch nog even op terugkomen. Het vogeltje is voor de eerste in 7 jaar weer gespot in Nederland. Ja, dus eerst bij de vogelaars. Geen griepje, maar een heuse notenkrakerkoorts.
5: Als je eenmaal met dat virus besmet bent als vogelaar, en je, ja, dan heb je er gewoon wel een uurtje rijden voor over om een bijzondere vogel te zien.
3: Ja, dat snap ik wel. Ja,
0: normaal gesproken leeft de notenkraker in Siberië, maar er is weinig voedsel te vinden, dus komen ze onze kant op. En hij lijkt het naar zijn zin te hebben in ons kikkerlandje. Want inmiddels is het vogeltje dus al tientallen keren gespot. Als je mee wil spotten, het is een zwarte vogel met witte vlekjes op zijn borst en hoofd. Je kunt hem het beste lokken door hem na te doen. Nou, vanochtend, Hanneke, hebben we al iets van het geluid laten
3: Hanneke
0: horen.
3: Hanneke kan het heel goed.
0: Je kan het heel goed. Kun je hem nog een keer nadoen?
2: Ik weet het nu niet meer. Het klinkt als een soort zaag.
3: Dat is het. Dit is hem.
0: Dit is de echte notenkraker.
3: Het lijkt wel het burgeralarm.
0: Ja, inderdaad, ja. NL-alert.
3: Ja, NL-alert.
0: En het geluid dat je vanochtend nadeed was deze.
2: Ja, precies.
3: Het lijkt er helemaal niet op.
0: Lijkt er niet op, hè? Maar goed, wil je de notenkraker lokken, dan moet je dus dit doen. Dat is heel belangrijk. Dat is een NL-alert met ochtendstress.

0: ons wel, de Nederlandse talenten.
1: Maar echt, hè?
0: Nou ja, dat zei inmiddels, ja, ik bedoel, het talent blijft natuurlijk voor het leven als je het zo goed kan als Douwe Bob. Maar die status is natuurlijk inmiddels ontgroeid, hè?
2: Ja.
0: Ja. Vaste waarde.
2: Ja.
0: Of als jij een beter woord.
1: Nee, helemaal niet. Maar ik zit dan te denken aan allemaal van die clichés. Als nou, we zullen hem straks kwijt aan Amerika.
0: Nou, zou goed kunnen. Ja, daar doet hij het natuurlijk ook wel heel erg goed met dit liedje. No to Self was het van Douwe Bob. Ja, we hadden het er net al even over. Sterker nog, we hebben het er de hele ochtend over. De Deux Chevaux, het lelijke eendje, gaat een comeback maken. De auto die werd voor het eerst in 1949 aan het publiek gepresenteerd. En die krijgt dus een tweede leven. En opvallend genoeg is iedereen een hartstikke enthousiast over.
1: Ja, allemaal alle kranten, ja, helemaal
0: die
1: liedjes.
0: Die buiten over elkaar heen, ja. Superlatieven. Dus wij dachten, het is hoog tijd om dat even te checken. En weer even met beide benen op de grond te komen. Dus wie kan je dan beter bellen dan Carlo Brandsen? Goedemorgen, Carlo.
3: Hallo, Carlo.
4: Goedemorgen, mannen.
3: Hallo.
0: Ben jij net zo enthousiast als de ochtendkranten?
4: Met een kleine slag om de arm.
0: En welke slag is dat?
4: Nou, dit trucje van die retro-modellen, hè, zoals wij ze noemen, die verwijzingen naar vroeger, zoals de Fiat 500 en de Volkswagen Kever destijds, en noem maar op. Je moet ontzettend uitkijken dat die auto's leuk blijven. Want nu vinden we ze natuurlijk heel snoeperig en leuk en ach, wat gezellig. En dat grijpt terug naar de auto's uit mijn jeugd. Maar vind je na een half jaar die auto ook nog steeds leuk? Daar heb ik met de Deux Chevaux, die nu is gepresenteerd, een beetje reserves.
1: Waar ben je bang voor dan? Waar gaat de klad in zitten dan na een half jaar?
4: Nou, je hebt ook met mensen die kopen een auto in het fel geel en dergelijke en zo. Die na een half jaar denken, zoals ze hem zien staan, nou weet ik het wel. En deze eend heeft natuurlijk allerlei kenmerken van de goede oude eend, hè, de Deux Chevaux. Ja, nogmaals, ik vind het een sympathiek iets. En het is heel belangrijk, want hij gaat maar 15.000 euro kosten. Dus hij is welkom, maar ik hou een slag om de arm of hij leuk blijft.
0: Het wordt wel een elektrisch eendje en superleuk. Ik kan me nog herinneren, de moeder van een vriendinnetje had vroeger ook zo'n lelijk eendje. En het charmante eraan was dat als het raampje open ging, moest je hem ook even vasthouden. Anders viel hij eruit. Ja. De achterbank kon je eruit tillen. Dus we tilden dan samen de achterbank uit het eendje en die zetten we dan in het park. En dan kon je lekker picknicken. Lijkt de nieuwe uitvoering in dat soort opzichten ook op de oude?
4: Nou, de auto die nu wordt getoond op Parijs, hè, of is getoond, die zit nog vol met dit soort aardigheidjes. Maar je kan vergeten dat dat in de productieversie terug gaat komen. Hè. De productieversie die komt over een anderhalf jaar ongeveer, wordt die verwacht. Dan moet die natuurlijk gaan voldoen aan allerlei wettelijke eisen. En dan, ja, weet je, een achterbank die je er zelf uit kan schroeven. Wens je heel veel succes, maar dat gaat in de werkelijkheid en in het definitieve model nooit lukken. Gezien alle veiligheidseisen.
0: Oh, moet je heel hard duwen.
4: De eisen maken een auto niet leuker. Wel veiliger, maar of milieuvriendelijker, maar nooit leuker.
1: Ik was juist zo blij, Carlo, want ik denk, ik vind alle auto's. Ik vind het zo saai wat er allemaal rijdt. Want ik heb laatst ook een auto gekocht en dan moet je kleur kiezen. Nou, dan kan je kiezen uit beige, licht beige, grijs en wit.
4: Het is, als je op parkeerplaatsen kijkt, gewoon dan denk je van, we zijn een land van doodgravers of zo.
0: Maar daarom is iedereen ook zo blij met het terugkeren van de Deux Chevaux. Ja, nou, mooi van lelijkheid.
4: Nou ja, maar denk je goed aan, al die auto's kun je ook leveren in leuke kleuren, maar wij Nederlanders doen dat niet om de een of andere reden. We doen maar
1: wat de buren ook doen.
4: Precies.
0: Ja. Nou, Jeroen, ik ga een geel Deux Chevaux bestellen. Ja, autojournalist Carlo Brandsen, dankjewel.
4: Yo.
0: Zien we voorlopig waarschijnlijk niet in een lelijk eentje, vermoed ik.

0: Goedemorgen. Welkom in de ochtend, Jan van Radio 10. Afgelopen minuten even Boogie Wonderland, Earth, Wind & Fire. Zometeen het nieuws van 8:30. Hanneke, wat zit erin?
1: Er belde dit weekend iemand aan bij het politiebureau in Den Bosch. En het was zo bijzonder dat de politie daarover een post heeft geplaatst.
2: Oh,
1: ja.
3: Dan wil ik ook wel weten wat dat is.
0: Nou, dat heb ik dus precies ook.
3: Ja.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
2: Chocomel. Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Geeft ruimte.
4: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
12: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
14: Wisselvallig dagje vandaag met af en toe ruimte voor de zon. Vanavond in het westen meer bewolking en kans op een bui bij een graad of 15. Is het druk?
15: Het ergste hebben we wel gehad, hoor. 350 kilometer aan files is er nu nog over. Onder andere op de ring van Amsterdam, de A10. Aan de zuidoostkant daar van de stad is het langzaam rijden. Vanaf de Zeeburgertunnel tot aan Amsterdam Buitenveldert, een kwartier in de file. Door een kapotte auto zijn er twee rijstroken dicht. De A15 is natuurlijk de hele dag huilen met de pet op. Nu ook tussen Gorkum en Rotterdam. Daar staat voor de Noordtunnel namelijk een te hoge wagen. Daardoor heb je een uur vertraging. En de hele ochtend al vertraging ook op de Veluwe. Op de A1 staat natuurlijk de dagelijkse file van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Barneveld 10 minuten extra. Maar het meeste in het oog springt de N303. Dat is de weg van Harderwijk naar Barneveld. Daar sta je voordat je de A1 opkomt ook nog drie kwartier in de file.
14: Het is 3:08 inmiddels. Hanneke van Zessen is aangeschoven. Een praatje bij over het laatste nieuws. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. In Capelle aan de IJssel zijn twee tankpiraten opgepakt. Ze gingen er met benzine vandoor zonder te betalen, maar werden door de politie klemgereden. De auto waarin ze zaten had valse kentekenplaten. De mannen zitten voorlopig vast. D66 wil dat kinderen bij vermoedens van mishandeling sneller worden gehoord, ook zonder toestemming van hun ouders. Een speciaal team moet dat binnen 48 uur dan aanhoren welke hulp er nodig is. Bij Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal zorgen IT-problemen.

0: nemen voor verstoringen. Websites en apps die zijn niet beschikbaar. Boodschappen worden vandaag niet bezorgd. En de prijzen in de winkel op de schapkaartjes die kunnen ook verkeerd staan. En een bijzonder moment na sluitingstijd bij het politiebureau van Den Bosch. Afgelopen weekend belt iemand aan. Het is een maaltijdbezorger. Maar niemand van de agenten die heeft wat besteld, blijkt al snel. En dan krijgen ze door. De maaltijd is voor iemand die bij hun in de cel zit.
1: Dat hebben zin in een broodje kebab.
0: Ja, is besteld namens de familie. En de politie post er een foto van op Insta. We zien een kartonnen doosje in een plastic tas met een sausje, colaatje, alles erop en eraan. Mocht je je afvragen, mag dit? Nee, want de arrestanten krijgen eten van de politie. Je verblijf is all-in, schrijft
2: ze. Nou, ik vind het wel heel, heel aandoenlijk dat de familie dan denkt, we moeten even voor hem zorgen.
0: Ja, eigenlijk is het wel heel
1: ja.
0: Ja.
1: Maar zat er een vuil in?
0: Dat is precies de reden waarom het dus niet naar de cel mag.
2: En wat is er gebeurd met het broodje kebab in kwestie?
0: Teruggestuurd.
3: Ja. Ja. Radio 10 staat op.
1: Nou, kun je dat de agenten niet hebben omgegeten.
3: Nou.

0: Heb je geappt of ben je het vergeten? Oh, je bent het vergeten. Nee. Oh, je bent het vergeten.
1: Voor Simply Red.
0: Ja.
2: Maar dat zou wat zijn dat je mij belt. Ja, hallo.
0: Nou, ik sluit het niet uit. Je was net heel enthousiast.
2: Ik vind het wel leuk. Ja, nou ja, ik zou er wel bij willen zijn.
0: Het is ook wel echt de moeite waard om erbij te zijn, hoor. Simply Red. 19 juni en 20 juni. In de Ziggo Dome op 19 juni kan je erbij zijn. Simply Red horen is tickets scoren. Maar dan moet je wel tickets appen als je Simply Red hoort. En dat is veel gedaan. We gaan eens even iemand bellen.
1: Ben benieuwd. Zal je gebeuren?
3: Katelijne.
0: Oh, hallo Katelijne.
3: Hallo.
0: Hi, goedemorgen.
3: Hallo.
0: Hallo. Ik spreek met Willem en Jeroen.
2: Hallo Katelijne.
3: Goedemorgen, Willem en Jeroen. Goedemorgen.
0: Hallo. Heb je enig idee wat dit kan betekenen?
3: Ik hoop het wel, ja. Ja, ik hoop het wel.
0: Wat zou je denken?
3: Nou, kaartjes voor Simply Red.
0: Kaartjes voor Simply Red. Dat zou wel waar zijn. Ja, je bent jij. Kaartjes voor Simply Red.
4: Is er gewoon bij.
0: Twee keer tickets voor 10. Zaterdag 19 juni in de Ziggo Dome. Heb je ook een idee wie je mee gaat nemen?
3: Ja, ik denk dat ik mijn dochter meeneem. Ja, ja.
0: Alleen als ze heel lief blijft.
3: Nee, die heeft mij vorig jaar ook geappt van... Mam, ik kan kaartjes krijgen voor Simply Red, ga je mee? En dat was zo geweldig. Dus,
2: maar dan heb je nu 4 kaartjes. Mee.
0: Nee, dit was vorig jaar.
3: Nee, was vorig jaar.
0: Oh, vorig jaar. Ja, maar wat leuk dat je nu de dienst terug kan bewijzen.
3: Ja, superleuk. Ja, ik vind het echt helemaal geweldig.
0: Nou, ga er snel appen. Je hebt 2 kaarten gewonnen van Simply Red, Katelijne. Gefeliciteerd.
3: Oh, wow, dankjewel. Geweldig. Dankjewel.

0: Je hebt een heel lekker gevoel in je lichaam. Je gaat gewoon een superuret. Dat is een lekker begin van je maandag. En het mooiste is, we hebben twee kaarten weggegeven. Het zijn zeker niet de laatste. Dus Simply Red horen is ticket scoren. Dit was Justin Timberlake.
1: Op het is 10 voor 9.
2: Ja.
1: Dit is het 10 voor 9. Breaking news. Nieuws.
0: Can't stop the feeling.
3: Ja, even een bakje koffie bij. En het belangrijkste nieuws van deze maandagochtend natuurlijk. Met veel filmnieuws. Want Digger, de nieuwste film met Tom Cruise, die dreigt de geschiedenisboeken in te gaan als de grootste flop aller tijden. En aan de andere kant draait er dan weer een film die het juist wel heel erg goed doet. Wende maar aan, de Nederlandse comedy. Hoog tijd natuurlijk om eventjes te bellen met de beste filmjournalist van heel Europa. En dat is Robert Blokland. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Hallo Robert.
0: Goedemorgen. Nou, laten we even beginnen met de flop. Digger van Tom Cruise. Waarom loopt hij niet?
4: Omdat mensen blijkbaar Tom Cruise niet in een dik maakpak willen zien, in een satire over de klimaatproblemen. Die film heeft 300 miljoen gekost als je alles bij elkaar optelt. Dus de productiekosten, de marketingkosten. En na 2 weken schurkt hij ergens tegen de 30 miljoen aan. En voorspellingen zijn dus dat het niet beter gaat worden. Dus dat wordt voor Warner Brothers een enorme flop van 250 miljoen.
0: Zo.
4: Als je dat
0: denk
4: ik doortelt.
0: Ja, ja, Tom Cruise.
4: Mensen hebben gezien, dit is een moeilijke film, ja.
0: Tom Cruise speelt een oliemagnaat, he, die een milieuramp veroorzaakt. En dat dan ook zelf wil oplossen. De boodschap die eronder ligt is van, nou ja, rijke mensen die komen overal mee weg. Je zou kunnen zeggen een kritische vergelijking met hoe het nu gaat in de wereld. Waarom zitten mensen daar niet op te wachten, denk je?
4: Ja, Tom Cruise heeft toch meer het imago van actieheld. Daar doet hij het wel goed in. Hij wil iets anders proberen. En misschien willen mensen het ook niet zien, omdat ze, ja, als je elke dag naar het journaal kijkt, dan zie je iets soortgelijks. Donald Trump kan je daarin zien uiteraard. En zijn hele kliek van machtige mannen. En het is ook een film die heel smaakgevoelig is. Er zijn een paar critici die het fantastisch vinden, maar er zijn evenveel critici die het verschrikkelijk vinden en niet vinden werken. Dus een film die zo controversieel ontvangen wordt. En dan denken mensen van, dan ga ik liever een kaartje kopen voor een film die ik wel snap en waarvan ik wel zeker weet dat ik een leuke avond heb.
0: Ja, dan ga je naar Wende Maran blijkbaar, want die gaat wel lekker, hè?
4: Ja, maar die is ook hartstikke leuk. En dat is een hartstikke leuke Nederlandse film. Maaike Meijer kennen we natuurlijk allemaal van Torre C. Zij heeft een paar jaar geleden een boek geschreven over de overgang. Dat was voor haar een hele moeilijke periode. De vrouwen rond de 50 kregen allerlei hormonale veranderingen. En dat heeft zij op een hele leuke, taboe doorbrekende, open manier beschreven. En daar heeft ze nu een film van gemaakt waarin ze zelf de hoofdrol speelt. Worstelt ze met dat seks moeilijker wordt en dat mannen anders tegen haar aan gaat kijken, dat ze wat dikker wordt. En dat slaat enorm aan bij vrouwen, maar ook bij mannen. Want vrouwen herkennen zichzelf erin, denken van, ja, ik heb die problemen ook, ik durf er niet over te praten. En mannen denken van, jeetje, als ik gewoon open tegen mijn vrouw over dat soort dingen praat, dan hebben we er allebei belang bij. Want je ontkomt er niet aan, namelijk die overgang. En dat slaat enorm aan. Binnen 4 dagen 100.000 mensen. Dat is 6 jaar geleden dat bij een Nederlandse film gebeurde. Dus die film, ja, de mond-to-mond reclame is goed. En ik denk dat die nog vele honderden duizenden mensen gaat trekken.
0: Ja, is de marketing gewoon heel goed of is de film ook echt leuk?
4: Nou, het is echt een film die van mond tot mond geklaagd moet hebben. En hij is ook echt heel leuk. Kijk, als je een film maakt en er hangt een hype omheen, en er gaan de eerste paar dagen veel mensen heen, dan zet dat niet door. Maar ik hoor in mijn omgeving ook iedereen daarover praten. Van, die moet je zien en dat is leuk en Mike is fantastisch. En dat is ook allemaal zo. En het is verder ook een pretentieloze film. Hij is niet meer dan die wil zijn. Terwijl met Digger dat wel echt een hele belangwekkende film zijn. En mensen hebben gewoon behoefte aan een leuke, eerlijke film. En dat is Wende Maran.
3: Nou, als je deze vakantie nog een leuk uitje zoekt, ga dan naar Digger. Nee, Wende Maran. Nou ja, of gewoon allebei. Allebei. En stuur een appje hoe het was. Robert Blokland, dankjewel.
4: Heel graag gedaan, vrienden.
3: Ja. Einde.

0: Bellen, maar liever appen, denk ik, Jeroen.
1: En maar bellen. Nee, ja, zometeen hebben we weer gewoon een heel ouderwets meezinguur.
0: Wat is het ouderwets aan? Oh, omdat het vorige week niet was.
1: Dat is alweer een aflevering.
0: Dat is alweer een week geleden.
1: 1328 of zo. En dat doen we met heel veel plezier. En als je denkt, van nou, ik heb lekker herfstvakantie en ik kan wel een leuk liedje gebruiken, omdat ik onderweg ben naar, weet ik veel, een leuk uitje om mee te bleren.
0: Moet ik toch weer denken aan de California Dreaming.
1: Nou ja, ik vind het leuk. Als je erop mee kan zingen, laat maar weten via de Radio 10 app. We beginnen zometeen. Word je al meteen gerickrolled. Potverdorie. Met Rick Astley.
0: Als je het weet, word je dan ook nog gerickrolled?
1: Wat?
0: Dat is alleen als je het van tevoren niet weet.
1: Oh.
0: Maar goed. Dat allemaal na het nieuws van 9 uur. Hanneke, wat zit daarin?
2: Allemaal. Wat zit erin? Oh, dat moet ik even nog vertellen.
0: Oh, nee, dat hoeft niet als je het geheim wil houden.
2: Ja, ik wil het geheim houden.
1: Ik zag je net heel druk typen. Oh.
3: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
8: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel, heel, heel, heel, heel, heel lang.
9: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
10: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
11: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
13: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evensbank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
14: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sickens.
14: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 MV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
19: Even bollen met Select.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
22: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Ook
0: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
2: Oh nee, verzekering...
1: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
2: Oh, wil ik wel.
1: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: 'Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
4: Goed voor het water.
3: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer. Hele goedemorgen, gezellig dat je erbij bent. Dit is Radio 10 met het belangrijkste nieuws van deze maandagochtend. Met Hanneke, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Klanten van de Albert Heijn kunnen voorlopig de app of de site van de supermarkt niet gebruiken. Dat zou een IT-storing zijn, maar of de boel is gehackt, dat is niet duidelijk. Ook de ethos in Gal en Gal zijn niet bereikbaar. Online bestelde boodschappen van Albert Heijn worden voorlopig niet bezorgd. Winkels zijn wel open, maar sommige prijzen kunnen niet kloppen. De oudste overdekte markt van Parijs is zwaar beschadigd door een grote brand. Het gaat om de Marché des Enfants Rouges, een historische markt in het centrum van de Franse hoofdstad, die al sinds de 17e eeuw bestaat. De brand brak afgelopen nacht uit en heeft de markt grotendeels verwoest. Het vuur is inmiddels wel onder controle. En een Amerikaanse rechter heeft reclamespotjes van president Trump verboden, omdat die met belastinggeld zijn betaald. De spotjes werden uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Het Witte Huis noemt de spotjes voorlichtingscampagnes, maar critici vinden dat ze vooral Trump promoten. Een burgerrechtenorganisatie had de zaak aangespannen. En het weer dan nog. Het is droog en er zijn zonnige perioden vandaag. Het wordt een graad of 16.
0: Dit is wat er nog over is van de maandagochtendspits. De A4 van Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam. Sta je 20 minuten in de file. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. De A15 van Gorkum naar Rotterdam. Daar vanaf Gorkum tot Papendrecht nog 11 kilometer in de file. Met bijna een uur vertraging. Daar stond een te hoge vrachtwagen voor de Noordtunnel. Die is daar weer weg, maar de file lost maar langzaam op. En de A50 van Os naar Arnhem tussen het knooppunt Ewijk en Renkum. Nu 20 minuten vertraging. Sowieso veel drukte rondom Arnhem deze ochtend.
2: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
3: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
2: Oei, ik voel de bui al hangen.
3: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
2: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
4: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart... en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
13: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.

0: zorgverzekeraars. Die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Deze week maak je kans op tickets van 10.

0: Nou, de toon is gezet. Never Gonna Give You Up van Rick Astley.
1: Radio 10 staat op.
0: Met Jeroens Amazing Uurtje. Dat is elke dag vast prik tussen 9 en 10 hier op Radio 10. En het format is eigenlijk heel simpel. Misschien dat je vandaag voor het eerst luistert. Als jij een leuk liedje weet waarop je mee kan zingen, dan laat je dat ons weten via de Radio 10 app. En misschien dat we hem zo meteen kan draaien. Dan kan heel Nederland meezingen. Nou, dat is toch wel te overzien. Dus spam ons helemaal de moeder op de Radio 10 app. Vind je leuk om van je te horen. Onder andere René, die meldde zich al in alle vroegte. Hi René.
2: Hey, goedemorgen Jeroen.
0: Hallo, hallo. Jij was vrijdag in de Ziggo Dome.
2: Dat klopt.
0: Bij Acta in de Munnik.
2: Ja, een geweldig concert.
0: Ja, want ik vond het zo grappig, want ik dacht ineens van hoe lang draaien die mannen al mee, ook in die samenstelling. Nou, ze zijn er heel even uit geweest, maar ze laten weer teruggekomen. En dat ze toch nog die magie hebben om zo'n hele Ziggo Dome dan helemaal te betoveren. Wat is dat?
2: Ja, dat is heel bijzonder, inderdaad. Die twee mannen die zijn heel dankbaar op een of andere manier.
0: Ja.
2: En dat laat dus heel erg merken aan het publiek ook. Maar ook in hun songs, denk ik. Heel bijzondere teksten, leuk.
0: Ja.
2: Vrolijkheid. Thomas Acta is natuurlijk heel grappig af en toe.
0: Ja.
2: Dus het is echt... En het was een beetje ander concert dan normaal. Hè? Dus wat minder de allergrote hits. Hmm. Af en toe wat nieuwe nummers ertussen. Echt prachtig. Ja.
0: Wat leuk, joh.
2: Ja, en samen met mijn vrouw, dus ja, Caroline. Dus dat was superleuk.
0: Ah, fijn, joh. En Lenny Ren is jouw record of choice, zeg maar, vandaag.
2: Absoluut.
0: Waarom deze? Wat vind je bijzonder aan deze van Acta in de Munnik?
2: Ja, het bijzondere dat het ook... iedereen herkent wel iets als hij iemand mist of zo. Van, nou, de wind, doe het maar. Ja. Zeg het maar.
0: Ja.
2: Ja.
0: Goed zo. Nou, lekker meeblijden, René. Dankjewel. Fijne maandag.
2: Hey, dankje. Hetzelfde, dankje.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi.

0: Nico, die hoorden wij vanochtend zeggen: vraag maar aan wat je wil waar je mee kan blaren. Die sloeg meteen aan. Hij zegt: omdat er maar één de boss is, dat is het lekkere weekstart op deze manier met Bruce Springsteen en Born in the USA.
1: Radio 10 staat op.
0: Dit is even een heel gek verhaal. Ruurt, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We kregen een appje binnen en ik dacht: oh, wat een leuk liedje wordt er aangevraagd. Die kunnen we wel eens even bellen. Toen belde onze Mark, belde jou op. En toen zei jij: nou, ik weet helemaal van niks van dit hele appje.
2: Nee, niet echt, nee.
0: Wat is er aan de hand? Want jij vroeg windsurfing van de surfers aan. Want jij had blijkbaar het hele weekend gesurfd bij de Brouwersdam en het Grevelingenmeer.
2: Ja. Nou, ik zal je straks wat leukers vertellen.
0: Ja.
2: De persoon die je aan heeft geschraapt, stapt nu toevallig binnen.
0: Oh.
2: Dus ik geef de telefoon even over.
0: Nou, doe maar. Ja, we hebben alle tijd van de wereld. Maakt allemaal niet uit.
2: Ja,
0: hallo, met Jeroen.
3: Hi, met Ruurtje.
0: Hey Ruurtje, hallo. Jij had een plaat aangevraagd voor jezelf of voor je man?
3: Nou, eigenlijk voor mijn man, want die is windsurfer.
0: Oh.
3: En we zijn het hele weekend hier op de, in Zeeland geweest, bij de Dam X.
0: Ja,
3: en, Dam X, een heel event voor surfers. Met wedstrijden en freestylers en nou ja, allerlei dingen.
0: Oh, het was wel een mooi weekend voor met al die wind.
3: Zeker, zeker. Dus ja, we hebben ook genoten vanaf de kant.
0: Oh, goed zo, ja.
3: Ja. Dus ik dacht windsurfers, surfers met windsurfing is wel een toepasselijk liedje.
0: Ja, heel goed. En jullie zijn nu nog daar?
3: Wij zijn nu nog daar, we blijven de hele week nog in Zeeland.
0: Oh, lekker man. Nou, een beetje, we gaan lekker de radio hard zetten. En voor iedereen die daar de plank in het water heeft en de zeil in de lucht, van jou Ruurtje. Dankjewel, man.
3: Oké, hoi. Fijne uitzending.
0: Ja, komt goed. Hoi, hoi.

0: Het komt allemaal door Dirk van Zomer uit Barneveld. Die vroeg me aan Simple Minds en Don't You Forget About Me. En daarvoor nog de Surfers en Windsurfing. Een beetje een soort, soort Beach Boys van de Temu. Dat was, ja, goed, Mark. Maar ja, het is wel uit een goed hart van Ruurtje. Die stuurde ook nog even een foto van dat ze zo lekker aan het surfen waren. Prachtig, met zo'n wolkenlucht en een zonnetje erbij. En onze Hanneke, die zit hier fris en fruitig als altijd klaar om zo meteen het belangrijkste nieuws voor je te brengen. Wat heb je erin?
1: Ik heb zo meteen wat er gebeurt als je zonder plan of boodschappenlijstje de supermarkt in gaat.
2: Hmm. Wil je de grootste hits van Simply Red horen in de Ziggo Dome? Hey! Op 19 en 20 juni spelen ze live in Amsterdam. Luister deze week naar Radio 10 en maak kans om erbij te zijn. Yes, that's good. Want Simply Red horen, yeah, is ticket scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
6: Onzekere energiemarkt?
7: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
6: Ik heb zoveel vragen.
8: Welk energiecontract is het beste?
9: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Nu bij Scapino op heel veel pantoffels. Tweede artikel, 50% korting.
10: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
11: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Hey, ander kleurtje op de muur?

0: Ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99. Fans van voordeel. Aldi.
1: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
2: Het is weer een rommelige dag vandaag als het gaat over het weer. Mix van zon en wolk, het blijft wel droog. Vanavond in het westen meer bewolking en kans op een bui. Het wordt een graad of 15. En dit staat er nog aan files op de weg. Het valt mee hoor. De A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam nog steeds 7 kilometer file. En een half uur vertraging door een ongeluk. Bergingswerkzaamheden zijn de twee rijstroken dicht. En de A50 van Arnhem naar Oss. Tussen Valburg en Ravenstein nu 10 kilometer file en een kwartier vertraging. Maakt het 2 minuten over 9:30. Nieuws met Hanneke. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. De storing bij Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal zorgt nog altijd voor problemen. Online bestellingen worden niet bezorgd en in de winkels kunnen de verkeerde prijzen op de schapkaartjes staan. Op een vliegveld in de Dominicaanse Republiek is een Nederlander van 34 opgepakt. In zijn koffer zat een grote partij drugs, 25 pakketten met coke, ingepakt met zwart tape en stickers erop. Vanwege de grote hoeveelheid kan hij tientallen jaren cel krijgen. Het kabinet wil strengere eisen voor dierentuinen. Parken die niet hun verouderde verblijven voor de dieren willen aanpassen, kunnen uiteindelijk zelfs hun vergunning verliezen. En nooit met trek boodschappen doen, dat is een bekend advies. Want dan gooi je je mandje vol met ongezonder impuls aankopen.
2: Marsen en
3: alles waar je maar zin in hebt. Maar nieuw onderzoek zet daar vraagtekens bij. Volgens hen is niet honger, maar het ontbreken van een boodschappenlijstje de grootste reden waarom er vooral chips en chocola in je mandje belanden. Consumenten die zonder lijstje of doel de winkel binnenliepen, deden in 69% van de gevallen een impuls aankoop. En bij mensen die een plan hadden, georganiseerde, gestructureerde mensen, lag dat op 25%. En honger was maar goed voor 9% kans.
2: Okay. En welke categorie, welk type ben jij?
3: Impuls.
2: Ja, echt?
3: Toch
2: wel. Heb je geen lijstje?
3: Een lijstje is wel het slimst, maar ik maak lijstjes in mijn hoofd. Heb jij dat niet?
2: Ja, dat doe ik ook.
3: Ik weet het wel een beetje.
2: Met als gevolg dat ik in de auto zit en denk van, oh, super tevreden over hoe goed ik alles onthoud. En dan denk, oh, kak, daar ben ik dat en dat puntje. Vat was tabletten vergeten.
3: Ja.
2: Maar goed, maak een plan. Dat is eigenlijk
3: altijd een goed idee. Ja.

0: Time van Britney Spears voor Cindy. Dus leuk dat je me aanvroeg. De Radio 10M staat open voor je. En Martin die liet ook van zich horen. Martin, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Jeroen.
0: Hallo, Martin Kijk in de Vechten.
1: Ja, klopt.
0: Ja, wat een rare achternaam. Wie heet er nou zo?
1: Ja, echt, hè?
0: Ja. Maar dat is grappig. Dat, zijn wij familie?
1: Ja, wij zijn familie. Van heel...
0: heel ver. Zijn familie van elkaar. Via onze oud-tante in Parijs.
1: Ja.
0: Ja, daar. Maar hoor je dat vaak? Moet je dat vaak uitleggen nog? Of valt het mee?
1: Ja, ik moet dat vaak uitleggen.
0: Oh ja, oké.
1: Okay. Dan vragen ze van, waar komt die naam vandaan? En dan zeggen ze, heb jij een beroemde neef? En dan zeg ik altijd van, ja, die werkt bij, die werkt bij de radio.
0: Ja, dat zeggen ze tegen mij ook altijd. Dan zeg ik altijd, ik wil er niks mee te maken hebben. Nou, leuk om je te spreken, neef. Ja, ja. Je kwam ook met een leuke plaat, want daar sloegen wij natuurlijk voornamelijk op aan.
1: Ja.
0: Nou, zeg het maar.
1: Ik heb een Modern Talking aangevraagd met You're My Heart, You're My Soul.
0: Goed zo. En kan je dan, heb je dan ook die soepele moves om er de dansje bij te doen?
1: Daar kan ik wel een klein beetje bewegen.
0: We kunnen het allicht proberen, ja precies.
1: Ja.
0: Goed zo, Martin, we gaan hem voor je draaien. Maak er een mooie dag van. Leuk om even van je te horen.
1: Ja, dankjewel.
0: Groetjes.
1: Hoi.
0: Wil je zelf ook iets horen? Lekker mee te blaren. De Radio 10 app is voor jou.

0: Bieber en Lady Gaga horen. Star is Born is mijn favoriete film. En dit is mijn favoriete nummer daaruit, zegt Juri Oostrom via de app van Radio 10.
1: Radio 10 staat op.
0: Ik kan heel erg met je meevoelen, Juri. Dat ben ik wel met je eens. En die Lady Gaga die zingt toch ook altijd recht je hart in, hè? Emma, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen, Jeroen.
0: Wat is er aan de hand? Je stuurt een appje en het gaat helemaal niet goed.
2: Ik kwam gisteravond achter dat ik mijn deadline van school heb gemist. En daar was ik best wel van streek over, dus ik wou graag een nummer aanvragen.
0: Wat is er wel heel eventjes, wat voor deadline moest je halen?
2: Nou ja, ik moest iets inleveren via een bepaalde website en ik was daar te laat mee.
0: En dus, hoe kan het dat je het gemist hebt?
2: Ik heb het op mijn agenda opgeschreven, maar ik heb het toch, niet gezien. Dus het was echt, ik had heel veel aan mijn hoofd, dus het was me echt even ontschoten, helaas.
0: Dat kan gebeuren. En nu?
2: Ja, en ik heb nu een mail gestuurd. Ik hoop dat het te repareren is. Dus we gaan het horen. Ja.
0: Als ze radio aan hebben, dan weten ze, ze kan er weinig aan doen. Maar ze had andere dingen aan haar hoofd.
2: Precies.
0: Je had wel een plaat om het zeg maar voor jezelf een beetje, al was het maar, om alle schrik en stress eraf te blaren.
2: Mm-hmm, klopt, direct inderdaad.
0: Direct, oh my god, it's happening. Ja, je bent fan van Direct, hè?
2: Ja, grote fan. Ja, ik ga nog even naar concert.
0: Ja.
2: Dus kijk heel erg naar huis.
0: Goed zo. Nou, succes ermee. Laat me even weten hoe het afgelopen is, Emma.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, mooie dag. Hoi.

0: Denk je wat welke plaat, maar het is een plaat over drugs.
1: Oh joh.
0: Eigenlijk.
1: Dat klinkt hartstikke gezellig.
0: Ja, maar dat is ook zo. Maar misschien dat het ook wel juist door de drugs extra gezellig werd.
1: Ik heb geen idee.
0: In de
1: nee, geen ervaring mee.
0: Ik ook niet. George Baker en The Little Green Bag. En daarvoor hadden we ook nog Direct. En Ingrid, die appte nog zo fijn deze. Leuk, nou, we hebben wel iedereen even blij gemaakt. Martijn Kolkman.
1: Ja, Jeroen, kijk in de vecht. Goedemorgen.
0: In de house. Wat gezellig dat je er bent. Zo meteen weer lekker jouw muziekjes. Wat heb je allemaal voor ons in petto?
1: Nou, je hoort hoe Bruno Mars vorige week zijn 41ste verjaardag heeft gevierd. En moet je nagaan, je zat er maar de regio Noord zitten nu. Hè, en nu vakantie.
0: Oh, heb je gewoon herfstvakantie?
1: Ja, met dat lekkere weer voor de komende week. Dat is toch heerlijk. En aan het zuiden van Nederland balen. Maar we gaan er toch wat van maken vandaag. Okay.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram. 1 plus 1 gratis. Alle Unox soep en zak. 1 plus 1 gratis.

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123.

0: winkel of naar Vodafone.nl.
1: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
9: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
10: Greet. We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Bijna 10 uur, goedemorgen op een prachtige maandagmorgen. Ik zou zeggen, pak er een spiegeltje bij. Zometeen kun je meezingen met Tina Turner en You're Simply the Best. Maar eerst Nicola, en die weet dat we voorlopig nog niet kunnen hamsteren. Goedemorgen.
4: Dat klopt, goedemorgen. Het is namelijk nog niet duidelijk hoe lang de storing bij Albert Heijn gaat duren. Sinds gisteravond liggen zowel de app als de site plat. Volgens moederbedrijf A-Hotel Herzen komt dat door een beveiligingsprobleem. Het zorgt er ook voor dat prijzen in de winkels nu niet kunnen kloppen en bonusartikelen voor de normale prijs worden verkocht. En ook bij Ethos en Gal en Gal ligt de boel plat. Schepen kunnen vanaf vandaag weer in beide richtingen over de IJssel varen tussen Arnhem en Zutphen. Door de hogere waterstand

0: Sinds eind september mochten schepen alleen richting Arnhem varen, omdat de vaargeul op sommige plekken te smal en te ondiep was. Schepen vanuit Duitsland moesten daardoor omvaren via Amsterdam en het IJsselmeer. In Italië wordt met man en macht gezocht naar een grotverkenner die vastzit in de Ursulijngrotten op Sardinië. Hij was net een grot ingegaan toen er een aardverschuiving was. De enige ingang werd daardoor geblokkeerd. Hulpdiensten proberen de man te bereiken, maar moeten met de hand het puin en de rotsen weghalen. En in Amersfoort kunnen zo'n 2000 nieuwbouwwoningen voorlopig niet worden aangesloten op het stroomnet. Netbeheerder Stedin heeft geen plek voor ze. Pas in 2030, dat is over 3 jaar en een beetje, als er een nieuw elektriciteitsstation is, dan pas kan ook in die huizen het licht aan.
1: Lekker goedkoop de elektriciteitsrekening daar de komende 4 jaar.
0: Zo heb ieder nadeel toch zijn voordeel.
1: Precies,
0: hè?
1: Ja.
0: Nou, maar dat slaat helemaal nergens op. Maar goed, het weer. Je hoeft vandaag gelukkig geen hete kachel aan te zetten op stroom. Het is droog, periode met zon. Morgen dan weer wel, dan is het bewolkt met af en toe motregen.
1: Flitsmeister met 6 vertragingen op de A-wegen. En dit zijn de 3 langste. A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Vertraging 54 minuten. A6 Emmeloord Lelystad voor de Ketelbrug 5. En de A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug. Een vertraging van 7 minuten.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram. Ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
6: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
7: Geeft ruimte.
8: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
11: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
12: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jaar...

0: van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Deze week maak je kans op tickets van 10. Voor Simply Red. Radio 10.

0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf

0: Bruno Mars en Just The Way You Are op Radio 10. En afgelopen donderdag vierde hij zijn 41ste verjaardag. En dat had hij natuurlijk kunnen doen in een stadion vol met gillende fans.
1: Ja, ja.
0: Nee, hij heeft het niet gedaan. Hij heeft 2 dagen vrijgepland van zijn romantic tour om zijn eigen romantic party te vieren. Samen met vrienden. Lekker met van die kaasblokjes erbij, leverworst en zilveruitjes. Je kent dat wel, zo'n kringgesprek. En het was een leuke avond, heeft hij gezegd. Ja, goedemorgen, het is 14 minuten over 10. Maandagochtend, de werkweek is begonnen. En fijn dat we weer samen zijn op deze maandag. En zit je nou in regio Noord? En mocht je vakantie hebben? Dan val je natuurlijk wel met je neus in de boter, om het zo maar te zeggen. Vandaag droog en 20 graden, terrasweer in oktober. Stond bij mij nog niet op de bingo-kaart, maar sinds vandaag wel. En zoals altijd, de grootste hits aller tijden op Radio 10. Waaronder muziek van Billy Joel zometeen. De Pianoman geeft door zijn slechte gezondheid geen concerten meer, maar verschijnt af en toe nog wel ergens op een podium. Zoals vanmorgen. Zometeen kruipt hij weer achter zijn piano en doet hij de Pianoman voor je. Maar eerst volle bak gezelligheid. Shiny, happy people, dit is R.E.M.

Lover, David Guetta en Kelly Rowland en de Franse DJ komt naar Nederland. Volgende week vind je hem op het Amsterdam Dance Event. Van clubs tot kroegen en zelfs in de tram vinden er feestjes plaats. En het hoogtepunt is het Amsterdam Music Festival op zaterdag 24 oktober in de Johan Cruijff Arena. En daar is David Guetta dan weer de headliner. Het is wel prijzig, zijn nog only VIP tickets te koop van meer dan €200. Access, maar niet voor VIP Premium. Dus een soort instap VIP kan je krijgen dan, tot het lijntje om het zo maar te zeggen. Maar goed, dat is ook het leven. Live is live, dit is Opus.

0: Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
8: Nee!
7: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
12: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het aller...

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam.

gewoon, hè, drie generaties Engelse pop-iconen op een rij. Je hoorde Harry Styles, daarvoor de Bee Gees en ook Robbie Williams. En Robbie was in Peru, in Lima, om daar op te treden. Maar op het laatste moment ging hij niet door, omdat de organisatie de eventuele evacuatie niet op orde had. Dus al die fans stonden voor de deur bij dat concert. En Robbie ging vervolgens op straat staan. En dit gebeurde er toen. Samen zingen op straat. Ja. Ik zou dit trouwens niet uitbrengen. Of misschien Madonna even bellen voor een autotune. Dan klinkt het nog misschien wat beter. Denk je wel eens na over waar we het meest over nadenken? Zometeen het verlossende antwoord. I've been thinking about you. Van de

0: zijn we met onze gedachten dan echt vaak bezig met onze partners. Inderdaad, dat klopt. I've been thinking about you. Vrouwen wat meer dan mannen. Maar goed, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen bij de mannen in dit geval. Deze week is het Simply Red horen. Tickets van 10 scoren. Even kijken als ik nu zeg hallo.
1: Hallo.
0: Nee, dat is geen Simply Red, maar wel Nico.
2: Elke dag het laatste nieuws met Nicola op Radio 10.
0: Wat een overgave, wat een extasie. Hij is binnen, de enige echte Nicola Ruijs. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo meteen het laatste nieuws om 11 uur. Waar ga je het over hebben?
1: Ja, ik ga even proberen om een soort imitatie te doen. Ja. Dag, lieve kijkbuiskindertjes. Zegt u dat wat?
0: Nou, dat zeggen we wel wat. Daar is nieuws over.
1: Ik heb daar heel erg...

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1

0: die de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
2: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
3: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
2: Oei, ik voel de bui al hangen.
3: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
2: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
4: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
1: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Gefeliciteerd, bij de verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want de verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
2: Greet. Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
3: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
4: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
5: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Variabel tarief, terugleverkosten, salteren. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik

0: naar independer.nl.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met vloeistof.

0: je hoort ze zometeen. 4 nummer 1 hits in 4x1. Met onder andere de band voor wie alles begon in Nederland. Ons eigen kikkerlandje. Maar eerst het laatste nieuws. Nicola Ruis. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja. Het Sociaal en Cultureel Planbureau vindt dat de overheid kwetsbare mensen beter moet ondersteunen. Volgens het SCP moet erbij niet alleen worden gekeken naar geldproblemen, maar ook naar gezondheid en sociale omstandigheden. Zo zou er een soort buurtverbinder in de wijk moeten zijn. Ook zouden ambtenaren vaker in contact moeten komen met inwoners, zodat problemen sneller worden herkend en ook worden opgelost. De olieprijs is licht gedaald na de dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland. President Trump hoopt daarmee de brandstofprijzen voor Amerikaanse automobilisten wat te verlagen. Op de afspraak met Moskou is veel kritiek omdat het de sancties tegen Rusland onderuit haalt.

0: Egypte zijn zo'n 70 deelnemers van een zogenoemde ultramarathon geëvacueerd na zware regenval. De lopers deden mee aan een wedstrijd waarbij je in totaal 389 kilometer moet hardlopen. Maar ze kwamen vast te zitten door overstromingen als gevolg van de resten van de tropische storm Rachel. En kijkbuiskindertjes, ik had het er net al even over. De Fabeltjeskrant.
1: Ik wilde het net zeggen.
0: De Fabeltjeskrant, het komt terug.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, voor de zoveelste keer, maar het komt nu weer terug. Niet met de bekende poppen, zoals vroeger, maar als animatieserie. Maar dat betekent niet dat bekende personages als meneer de Uil, Ed en Willem Bever en juffrouw Mier er niet bij zitten. Alleen in een modern jasje. De makers die hopen de serie uiteindelijk ook nog in tientallen landen op televisie en streamingsdiensten te kijken.
1: Ja, die stemmetjes waren fantastisch vroeger.
2: Oh, die barde wolf. Hij sloeg geheel in paniek.
1: Ik kon niet zo van genieten altijd.
0: Dat is toch leuk, mooi, ja. Wat was jouw favoriet, weet je dat nog?
1: Ik vond het allemaal wel leuk. Had niet echt een favoriet of zo. En jij?
0: Chicolama. Ja, die was een van de laatste. Chicolama uit de Andes. Nou goed.
1: Laten we snel doorgaan. Allemaal weer terug. We slaan door.
0: Het weer nog. Na frisse ochtend krijgen we vandaag geregeld zon. Blijft het ook droog. Het is 14 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Er staat weinig wind. Maar vanavond dan meer bewolking en kan er ook een buitje vallen.
1: Dit zijn geen berichten uit de Fabeltjeskrant, het is namelijk werkelijkheid. Vier vertragingen op de A-wegen. Dit zijn de drie langste. A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Hoevelaken. Een ongeluk, 40 minuten. A28 Zwolle Amersfoort voor Nijkerk. Ook een ongeluk, vertraging 11 minuten. En A29 Rotterdam Bergen op Zoom. Voor de Haringvlietbrug staat een vrachtauto met pannen. Vertraging 17 minuten.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei!

0: De Big Event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De Big Event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.

0: marketingmanager. Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
5: Deze week maak je kans op tickets van 10. Voor Simply Red. 10. Radio 10.

Alleen is Marca is ook maar alleen in dit geval. The Farm met All Together Now. En daarvoor Michael McDonald met Sweet Freedom. Het is maandagmorgen 11 minuten over 11 geweest. Dat betekent 4-1 in de digitale klok. En dan krijg je zoals elke dag 4 nummer 1 hits achter elkaar. Met zometeen een mooie samenwerking tussen de Pet Shop Boys en Dusty Springfield. Maar eerst een hit die zonder Ons Nederland misschien helemaal niet bestaan zou hebben. De band Train beleefde zijn eerste grote successen, namelijk bij ons in Nederland. En de zanger van de band Patrick heeft gezegd: ik wil dat Nederland weet dat wij en iedereen waar dan ook zullen blijven vertellen dat het allemaal begon in Nederland. Nou, bij deze. Verder stonden ze op 1 in België en Hongarije. Vandaag de eerste in 4x1 op Radio 10. Beste reizigers, dit is Train met Hey Soul Sister.

Wat een heerlijke samenwerking, hè? Dusty Springfield en de Pet Shop Boys samen. What Have I Done to Deserve This? Nummer 1 hit in 1987. En vandaag waren ze de tweede in 4x1... met elke dag 4 nummer 1 hits achter elkaar op Radio 10. Zometeen de eerste nummer 1 hit die Michael Jackson zelf schreef. Maar eerst gaan we naar de nummer 1. Onder andere in Canada en Nieuw-Zeeland. Er is geen twijfel over mogelijk. Dit is No Doubt en Don't Speak. Natuurlijk op Radio 10.

0: Michael Jackson heeft heel veel nummer 1 hits. Maar dit was echt de eerste die hij zelf schreef in 1979. Don't Stop Till You Get Enough was vandaag de laatste in 4 krenen. Morgen om 11 minuten over 11 gewoon weer opnieuw 4 nummer 1 hits achter elkaar. Ja, vorige week was de 80's top 810, dus heb je het een weekje moeten missen. Maar hij is zometeen terug, de enige echte Jeroen Nieuwenhuizen. In Alles Mag op maandag. En mocht je vorige week voor de eerste keer zijn gaan luisteren naar Radio 10... Jeroen heeft elke dag tussen 12 en 1 de mogelijkheid om jouw favoriete muziek te draaien. Ik zou zeggen, wacht niet, geef door wat je wil horen zometeen. Doe dat via de app van Radio 10, dat kan je intoetsen. Maar het allerleukste, even inspreken, dan kunnen we je stem horen in het hele land. En de eerste na 12 uur, dat is de Pammerammer, om de lunch lekker vrolijk mee te beginnen. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug een cadeautje. De Pammerammer broodtrommel.
1: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
7: What a walk!
6: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
9: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
12: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.

MC Hammer, You Can Touch This op Radio 10. Jeroen, als ik naar jou luister, hoor ik heel vaak... Boomertime. Ik pak hem er even bij. Hij is binnen de enige echte Jeroen Nieuwenhuizen. En dat betekent maar één ding, hoor. Daar gaan we.

0: genoten heeft van een heerlijke vakantie. Was het lekker de afgelopen week?
1: Nou, het was een klusweek. Moest een hoop dingen doen.
0: Oh, dat is vaak zo. Krijg je dan ook van je partner zo'n lijstje van dit moet je afronden?
1: Nou, nee. Ja, dat is gewoon blijven liggen. Klein kindje erbij gekregen, dus dan blijft er gewoon een hoop liggen. Dat moest even gebeuren. Dus daar heb ik gewoon een dag tijd voor. Dus
0: jouw tuin is mooi aangeharkt nu.
1: Ja, het ging niet eens om de tuin deze keer. Nee, dat komt nog.
0: Dat komt nog.
1: Dus binnenkort weer vrij. Het was een hartstikke goede week. Productieve week. Hier was het ook leuk, hè? Etenslijst.
0: Het was fantastisch. En hartstikke leuke muziek uit de jaren 80. Misschien zit er nog iets bij van vorige week, wat je gehoord hebt. Zou ik zo meteen weer willen horen bij Jeroen.
1: Natuurlijk. Je hoeft niet te zeggen, omdat we nu ethisch hebben gedraaid, hoeft het voorlopig niet meer. Natuurlijk, als je een lekkere plaat vindt, vraag hem lekker aan. We hebben de app van Radio 10 daarvoor nodig. En dan tik je de titel van de plaat in die je zo meteen zou willen horen na 12 uur. En heb je een heel erg lekker idee om de middag mee af te trappen. Hebben we het niet over een ballad. Hebben we het niet over iets heel relaxed, maar gewoon een knaller. Beetje energie erin. Ja, geef die ook even door. De bamrammer heb ik nodig via de app van Radio 10. Nu sturen, wees er op tijd bij.
0: En dan bel jij die persoon terug. En dan vraag je wat er op zijn of haar bammetje zit natuurlijk.
1: Zeker,
0: dan
1: krijg je de bamrammer broodtrommel voor terug. Hè? Ja.
0: Zometeen na 12 uur bij Jeroen. En dit is Somjeu.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
4: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
5: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
2: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
3: Slecht plan.
2: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: En, al lang last?
5: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
4: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
5: Ik heb geen idee.
6: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
7: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
6: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
8: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
10: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: De maandagmiddag is net begonnen. Welkom. Jeroen Efteroen gaat zo van start met een uur lang Alles Mag op Maandag. Doe lekker mee. Nu het nieuws. Hier is Nicola Ruis.
5: Goedemiddag. Het IT-incident waardoor de sites en apps van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal plat liggen is waarschijnlijk gewoon een hack. Dat zegt RTL-tech-redacteur Daniel Verlaan op RTL-Z.
6: Het neigt er natuurlijk enorm naar. Bedrijven noemen een hack eigenlijk altijd een IT-incident. Dat klinkt wat minder heftig dan een hack.
5: Ja, als een deel van de systemen besmet is met afperssoftware, dan is het volgens hem ook altijd verstandig om de rest plat te leggen. Zo kan je voorkomen dat de ransom software zich verder verspreidt. Overigens zijn beleggers niet echt blij met die IT-storing. Ahold Delhaize, dat is het moederbedrijf, behoort tot de verliezers op de beurs. Het staat inmiddels al 1,3% lager. Om zelfdodingen op het spoor te voorkomen zijn spoorbedrijven begonnen aan een grote campagne. Die heet Levens tot Stilstand en moet duidelijk maken hoe groot de impact is van een zelfdoding op het spoor. Het raakt niet alleen de nabestaanden, maar bijvoorbeeld ook de machinist en de medewerkers van de meldkamer. Onder meer met online filmpjes en een omroepbericht in de trein wordt opgeroepen meer naar elkaar om te kijken. De binnenvaart is blij dat ze weer twee kanten op over de IJssel kunnen. Het eenrichtingsverkeer tussen Arnhem en Zutphen is

0: onderzoekers van onder meer de Universiteit van Amsterdam vonden allerlei opvallende verbanden met een iets hogere intelligentie. Veel koffie drinken bijvoorbeeld, weinig tv kijken of een hele mooie binnenblijven als het koud is. De verschillen zijn wel heel klein en als jij denkt, oh, ik ga heel hard gas geven om wat slimmer te worden, dat werkt dus eventjes niet, dan weet je dat alvast.
1: Maar hoeveel kaas moet je dan eten?
0: Sowieso bij iedere lunch, want je weet het, kaas.
2: Kaas is de basis.
0: Ik bedoel maar. Goed, het weer na frisse ochtend. Vandaag geregeld zon, het blijft droog. 14 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Er staat weinig wind. Vanavond dan meer bewolking en dan kan er ook een buitje vallen.
1: Dank je, dan zijn er vertragingen op de volgende wegen. Natuurlijk, voor de Duitse grens, dagelijkse dingetjes. A6 ook. En Beloord-Lelystad voor de Ketelbrug 7 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum 5 op dit moment.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
11: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
12: De kers op jouw middag klinkt als... krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak... en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
13: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
15: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
16: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
17: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
18: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
19: Deze week maak je kans op tickets van 10. Voor yeah! Simply Red. Radio 10.
1: Jeroen Nieuwenhuizen.
10: De grootste hits aller tijden. Radio 10.
19: Radio 10. Bammenrammer.
1: Deze maandagmiddag gaan we beginnen met Marja.
9: Hallo Jeroen.
1: Goedemiddag. Hoe is het daar op zolder?
9: Nou, het was een rommeltje. Maar nou ja, dat heb ik even gelaten voor wat het is.
1: Ja, je bent niet bang voor spinnen?
9: Nee. Nee, daar ben ik niet bang voor. Gelukkig nee. Niet.
1: En wat zijn nou de dingen die je als eerste weggegooid hebt?
9: Spullen die ik al 10 jaar niet meer gebruikt heb. Potten die je dan

0: ooit als decoratie in je huiskamer had. En dan nu al heel lang op zolder staan. En dat kan gewoon weg.
1: Ja, je bewaart het even. Want je denkt, zonde om weg te gooien. Ja. Maar uiteindelijk gaan ze toch gewoon in de kliko.
0: Ja.
1: Ga je nog dingen naar de kringloop brengen?
0: Ja, of maar kijken of ze daar nog wat van willen hebben. Je weet het niet, hè?
1: Je bent er maar druk mee, Marja. De zolder opruimen, dat is vandaag aan de hand. En dat betekent natuurlijk dat je een hoop energie verbrand hebt. Daar mag wel even wat bij. We gaan eens wat eten.

0: Van de Slagert?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, oh, zeker.
0: Is het lekkerste, hè? Niet van de super, gewoon van de slager. Heerlijk.
1: Ja.
0: Nou, heerlijk. En er moet wel bij op de radio natuurlijk. Wat gaan we draaien?
1: Push It van Salt and Pepper.
0: Daar spicen we deze middag lekker mee op.
2: Radio 10, Bam en Rammer.

0: Zeg, goedemiddag, welkom. Het is de lunchshow van Radio 10 Jeroen Afternoon. Tot 2 uur bij je. En we hebben de 12e van oktober alweer op de agenda staan. Had je dit meegekregen? De politie heeft dit weekend een achtervolging ingezet toen een Mercedes met dik 180 km per uur voorbij kwam. Ze moesten flink gas geven om hem in te halen en staande te houden. En toen het raampje van de bestuurder naar beneden ging, zagen ze een jongen. Een jonge gast. Had net 2 dagen zijn rijbewijs. Een auto van zijn vader even geleend.
1: Oh, wat erg.
0: Ik ben zo terug, hè?
1: Ja.
0: Nou, het waren 2 fantastische dagen.
1: Oh, ja, wat was er gebeurd? Rijbewijs kwijt?
0: Nou, ik denk dat je je rijbewijs wel even in kan leveren. Ja, want het is als beginnende bestuurder extra zwaar bestraft, hè?
1: Oh, ben je extra hard op die neus.
0: Mm-hmm.
1: Oeh.
0: Nou ja, goed geleerd.
1: Ik hoop het voor de jongen.
0: Een smetje, of zeg maar gerust, smet op het cv van Tom Cruise. De actieheld van Hollywood is nu te zien in de bioscoop, met de satirische film Digger. En om daar nog een succes van te maken, lijkt een Mission Impossible. Heeft hij natuurlijk ook ingespeeld.
1: Ja, dat is ook zo.
0: 28 delen, ja. Nou goed, de studio is bang om dik 200 miljoen euro te gaan verliezen op de film. Cruise speelt de bad guy, een oliemagnaat en zijn bedrijf heeft een ecologische ramp veroorzaakt. Wat dat allemaal betekent natuurlijk voor de wereld.
1: Ja, want ik begrijp dat jij tot het selecte gezelschap behoort dat hem wel gezien heeft.
0: Ja, ik had afgelopen zaterdag hadden we eindelijk sinds de geboorte van mijn zoon hadden we date night.
1: Dus, oh, leuk.
0: Bij mijn Tesla ben ik even de stad ingegaan. Loki, gewoon even wat eten en een filmpje pakken. Dus ik zit in die bios en het is natuurlijk wel een zit. 3 uur.
1: Zo.
0: Ik had er heel veel zin in, want die Iñárritu, die regisseur, die heeft ook ooit Babel gemaakt. Vind ik een fantastische film. Dus wat ik ervan gezien heb, vond wel mooie beelden.
1: Ja, en Tom Cruise kan toch eigenlijk niet fout gaan, toch?
0: Ja, het speelt hartstikke goed.
1: Ja.
0: Maar je moet ervan houden.
1: Okay.
0: Het is een liefhebbersfilm, ik ga niks verklappen.
1: Nee, goed,
0: kijk er gewoon lekker naar. Ga gewoon erheen en kijk er eens naar. En oordeel zelf, zou ik zeggen. Want waar dit ook vandaan komt, het openingsweekend in Amerika was heel slecht. Het verhaal heeft ook flirts met het huidige Amerika.
1: Oh,
0: de manier hoe het gerund wordt en hoe ze met de wereld omspringen. En dat landt niet zo lekker daar natuurlijk.
1: Nee.
0: Dus, we zullen het zien wat het betekent voor de Oscars. Want daar gaat Tom voor met deze film. Natuurlijk, hij wil wel eens een keer een Oscar hebben als beste rol.
1: Maar die heeft hij niet.
0: Nee, heeft hij niet.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Een soort oeuvre-award elke keer gewonnen. Maar die gast in de jury van de Academy Awards, dat zijn toch wel een beetje aan de linkerkant van het spectrum zittende mensen. Die mogen het misschien wel eens heel erg waarderen.
1: Nou, slim van hem.
0: Ja, je weet het niet. Simply Red komt volgend jaar naar Nederland. De band staat 2 avonden in de Ziggo Dome met de Summer Funk 27 Tour. En we hebben natuurlijk weer voor jou tickets van 10. Tuurlijk regelen we dat voor je. Het concert van zaterdag 19 juni draait het om. En tot en met zondag maak je kans om erbij te zijn. Zodra je een plaatje hoort van Simply Red, dus echt muziek van Simply Red, niet een stukje, de hele plaat, stuur dan tickets via de gratis app van Radio 10. Kom je in de uitzending, heb jij de 2 te pakken. Zou dat maar even regelen. Wat? Heb je die app niet op je telefoon staan? Nou, zet dat er eens gauw op. Huppakee, aan de slag, anders win je niks. Je ook lekker meedoen met dit, hè? Leuke muziek aanvragen tot 1 uur. Freek?
2: Goedemiddag.
0: Hi.
2: Graag voor Alles Mag op Maandag. Vanessa met Upside Down. Fijne uitzending. Dag.
0: Dat is een klassiekertje. Gaan we eens even opzoeken voor je.
3: Upside Down.

0: Jeroen.
1: Hoi Jeroen Nieuwhuizen, een hele goede middag.
0: Hi.
1: Voor alles mag vandaag. De Stranglers, Skin Deep, dankjewel.
0: Oh, die is ook leuk zeg. Je hoort vaak Golden Brown natuurlijk. Dat is een van die grote knijpers van die gasten. Maar deze is ook zeker geinig. Ga ik even opzoeken voor je. Hey Greet.
2: Hey Jeroen de luisteraars. Goedemiddag. Op deze supermooie maandag graag status quo. En whatever you want.
0: Lekker rocken.

0: 19 en 20 juni spelen ze live in Amsterdam. Luister deze week naar Radio 10 en maak kans om erbij te zijn. Yes, I would. Want Simply Red horen is ticket scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Daar heb je Huub. Van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
5: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
8: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror gameshow. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
9: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
10: Thuisin, mooi wonen.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Aangenaam, fijn dat je erbij bent. Het is Jeroen Afternoon met alles mag op maandag. En deze kwam van Leon.

0: vrolijke duikletser. Dankjewel Tanja voor deze van CJ Lewis. Sweets for my sweets. Oh, kijk eens. Als je snel bent, vraag het even aan via de app van Radio 10. Wat moet ik draaien voor je?
1: Hey Jeroen, goedemiddag. Met Jan.
0: Hey.
1: Vaak zou te denken is aan The Wiz met Peace and Down the Road. Meestal hoor je Brand New Day, maar deze is ook erg leuk. Dus misschien voor een mooie maandagmiddag. Ik hoor hem graag. Hoi hoi.
0: Nou, dat is inderdaad een goed idee, want Gijs heeft vanmiddag die andere. Dus dan draaien wij maar Peace and Down the Road.

0: Lekker bezig aan deze gast. Gino Vanelli. People gotta move. Buddy, dankjewel.
1: Tickets van 10 voor Simply Red.
0: Hey, is daar Minke aan de lijn?
2: Ja.
0: Hey, Minke.
2: Hallo, goedemiddag. Hallo.
0: Beetje ontspannen?
2: Ja, zeker ontspannen. Ik zit in de auto, hij staat nu even aan de kant.
0: En je hond ook?
2: Ja, de hond is ook aanwezig.
0: Ja.
2: Die heeft meegewerkt. En die,
0: je hebt een praktijkhond. Vertel eens even, wat is dat voor een speciale hond?
2: Het is een Australian Labradoodle. En wij hebben een huisartsenpraktijk. En wij hebben altijd hond bij zich, ons. Dus dat is, die heeft een eigen plekje, maar die kan ook gewoon rondlopen. Dus we hebben een praktijkhond en dat is onwijs leuk.
0: Ja, vindt iedere patiënt dat leuk? Er zijn natuurlijk ook mensen die zijn allergisch voor honden. Dan komen ze binnen en denken ze, gadverdamme, wat is dit nou weer?
2: Ja, maar dit is een Australian en een Labradoodle. Daar kan je niet allergisch voor zijn.
0: Oh, kijk, dat weet jij dan weer.
2: Over nagedacht,
0: ja, natuurlijk.
2: Over nagedacht. Ja, eigenlijk vindt iedereen het leuk. En ze is ook zo lief, je moet er wel leuk vinden.
0: Hé, Minke, heb jij ook regelmatig wel een oppas voor de hond of zo?
2: Eigenlijk is ze altijd bij ons.
0: Ja?
2: Eigenlijk is ze altijd bij ons.
0: Ja, ik denk dat je toch dan wel een oppasje moet gaan regelen. Want in de Ziggo Dome zijn geen honden toegestaan op 19 juni. Oh. Je bent erbij, gefeliciteerd. Je hebt 2 tickets voor Simply Red.
2: Echt geweldig. Echt heel super gaaf. Goede herinneringen aan ooit Simply Red.
0: Ja, wat was het leukste concert waar je ooit naartoe geweest bent?
2: Nou, dat was in Londen, Royal Albert Hall. En dat zou de laatste zijn. Dus we waren helemaal naar Londen afgereisd voor de laatste concert.
0: Ja.
2: Nou, mooi, niet het laatste concert. En dat werd live opgenomen en dat wisten we. Dus daar hebben we doorheen gegild. Dus we staan op de cd. Dus dat is heel gaaf.
0: Wat grappig.
2: Maar het was echt heel gaaf. Maar dat we nog een keer gaan, echt super gaaf.
0: Ja, dat zeggen ze wel vaker. Ja, we houden ermee op. Nou, iedereen nog één keer kaartjes kopen natuurlijk.
2: Dat dacht wij
0: daar zijn we weer.
2: Nou,
0: gelukkig maar. Ja. Simply Red. Ze zijn
2: nog een keer.
0: Ja, nou, je gaat ook. Dus 19 juni 2027, Ziggo Dome Amsterdam. Heel erg veel plezier.
2: Super fijn, dank jullie wel.
0: En alweer de laatste voor vandaag. Hè, dat is ook jammer, zeg. Nou goed, we doen er nog één. Het is wel een lekkere volgens mij. Ja. Kijk eens eventjes wat hier binnengekomen is. Mike, dankjewel. Madcon en Becker.

0: Indipender.nl.
1: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
2: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
3: Slecht plan.
2: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
4: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Biodermal 1+1 gratis. Dat ziet er dubbel zo goed uit. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijd. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
12: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
12: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
15: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Nog een uur, Jeroen Afternoon op Radio 10. Wat fijn dat je erbij bent. Je bent van harte welkom om mee te spelen met de Top 4000 quiz. Zo meteen, maar eerst de nieuws. Je wordt erbij gepraat door Nicola Ruis.
17: Goedemiddag. Een man van 68 die kinderen zou hebben aangerand in Utrecht en Meern hangt TBS boven het hoofd. Dat eist justitie en ook 4 maanden cel, maar die heeft de man al in voorarrest gezeten. Volgens justitie heeft hij de afgelopen jaren zeker 3 kinderen onder de 12 betast, maar ook een meisje van 15 en een vrouw in een bushokje. Bijna de helft van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar iets van een noodpakket aangelegd. En dat aantal is in 4 jaar tijd niet zo hoog geweest. Dat blijkt uit een enquête van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Mensen hebben vooral drinkwater ingeslagen, maar ook geld en batterijen. 60% van de gemeente heeft tot nu toe besloten dat niemand daar met oud en nieuw vuurwerk af mag steken. Er is een vuurwerkverbod, maar er mogen uitzonderingen worden gemaakt voor verenigingen. Meer dan 200 gemeentes maken die uitzondering dus niet. 27 wel, maar daar is maar de vraag of er ook animo voor is. En ook de laatste Nobelprijs is toegekend, die voor de economie. De prijs gaat naar 2 Amerikaanse wetenschappers. Ze krijgen de Nobelprijs omdat ze modellen hebben bedacht waardoor centrale banken en regeringen beter beslissingen kunnen nemen, zodat er minder

0: Radioteam weer nog. Vanmiddag geregeld zon en droog vanmiddag, wou ik zeggen. Het wordt zo'n 13 graden tot 16 in het zuiden. Vanavond meer bewolking, dan kan er wat regen vallen. Morgen veel wolken, af en toe regen en dan 18 graden.
1: Daar gaan we eens naar de weg kijken. Natuurlijk de dagelijkse files voor de grens met Duitsland. En ook de A2 Utrecht naar Bos voor Culemborg, 5 minuten. De A32 Meppel-Heerenveen voor Heerenveen-Zuid, 7 op dit moment.
2: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer van minder. Simpel.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
10: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
11: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
10: Voor pallets van 100 kilo?
11: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf €24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
19: Voor de makers.
17: Praxis.
16: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen. 400 gram voor maar €2,79. En ook heel goedkoop. Kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €4,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
20: Deze week maak je kans op tickets van 10. Voor Simply Red.

0: Doors, Old Town. Ja, leuke uitvoering is het wel, hè. Het komt uit de Zero's, 2000 om precies te zijn. Dat was natuurlijk een oudje van Phil Lynott, maar dat wist je al lang. Dat wist jij al lang. Hou een popkenner van me. En wat weet jij allemaal van de top 4000? Laat dat maar eens even zien in...
1: De top 4000 quiz.
0: Die gaan we zo meteen spelen. Vier vragen over de lijst van het afgelopen jaar. Ja, het kan van alles zijn. Allerlei decennia vertegenwoordigd. En ook natuurlijk alle soorten muziek ook. Dus ja, wat weet je ervan? Je kan het testen zo meteen. Natuurlijk naast de radio, maar je kan ook op de radio meespelen. Bij mij, hier in de uitzending. En daar prijzen mee verdienen. Even een oefenvraag. Als je die eerst beantwoordt via de app van Radio 10, dan weet ik dat je mee wil spelen. Goed nieuws voor de liefhebbers van de Haagse rock. Direct komt met een nieuw album. I Keep the Fire On. Het is het eerste deel van een groter project. Dus de komende jaren zitten de fans helemaal geramd. En hoe heet ook alweer de gitarist van Direct? De bijnaam is voldoende, dus...
2: Niet de echte naam.
0: Mag ook. Als je leuk is, tenminste. Dus hoe heet de gitarist van Direct ook weer? Laat het weten via de app van Radio 10. Kom maar door en speel mee zometeen op de radio voor echte prijzen. Dat doen we over ongeveer 7 minuten. Naar beneden van Julien Klein.

0: Mary J. Blige in de wet met George Michael. Ass hoort hier op Radio 10. En daar gaan we. We pakken er bij de...
1: Top 4000.
0: En we spelen...
1: De Top 4000 quiz.
0: En dat gaan wij doen met Yvonne vandaag. Dag Yvonne.
2: Goedemorgen, middag.
0: Goedemorgen, middag, avond, maakt mij niet uit. Maar dat doe je je volte, schat.
2: Ja, precies.
0: Ja, nou, je was op de site aan het kijken hoe je kaarten voor Simply Red kon winnen. Krijg ik
2: nou,
0: door.
2: Ja, ik ben al 3 keer geweest, dus ik dacht, waarom niet? Ik ga het gewoon proberen.
0: Ja, ja. Ja, dat is dan het verkeerde spelletje. Daar zit je dan
2: niet
0: in, hè?
2: Ja, maakt niet uit.
0: Vorig uur heb ik al kaarten weggegeven, dus het gaat bij mij niet meer gebeuren. Maar hou Simply Red in de gaten, hoor je een plaatje deze week. Tot en met zondag, hier op Radio 10 van die band. Dan kun je zomaar eens kaarten winnen voor het concert volgend jaar juni. Maar dat is een heel ander verhaal. We gaan nu spelen voor andere prijzen. Het is een leuk pakket, gaat niet om. Maar het gaat vooral om de eer ook, hè? Het is belangrijk, hè?
2: Okay.
0: Een beetje eer is lekker. En we gaan eens wat muziek erbij pakken uit de Top 4000. Wat vragen erover stellen. Eerst even die oefenvraag. Die had je wel goed. Hoe heet de gitarist van Direct?
2: Frans van Soest.
0: Ja, en dat is ook als bijnaam?
2: Spike.
0: Juist. Nou, dan weten we dat in ieder geval. En dan gaan we nu voor het echtje. Als je alle vier de vragen goed beantwoordt, krijg je het hele prijzenpakket. Zo niet, dan kijken we naar wat je wel wist te beantwoorden. En dan delen we die prijzen aan je uit. Ja?
2: Ja, is goed.
0: Oké, okay, luister goed. Komt die van...
1: Vraag 1.
0: Nou, we beginnen meteen met het raden van een intro. Welke Top 4000 klapper is dit?
2: La, la, la. Ja. Sweet Dreams.
0: Ja.
2: Sweet Dreams van Eurythmics.
0: Ja. Ja. Lekker, hè? Poppy is eraf.
1: Vraag 2.
0: Ik ga een hit omschrijven en aan jou om te raden over welke klapper uit de Top 4000 ik het heb. Het was de zomerhit van 1993. Stond hier in Nederland 4 weken op nummer 1. De hele wereld deed dat jaar hetzelfde heupwiegende dansje. Je kan het vast ook nog. Het liedje is van een Spaans duo, maar het is geremixed om het een beetje op te spijzen naar die tijd. En het gaat over een vrouw die haar vriend Vitorino bedreigt wanneer hij het leger ingaat. En niet zomaar, ze gaat vreemd met zijn 2 beste vrienden. Nasty. Nou, hoe heet dit nummer? En dat dansje ken jij, dus die handen aan de voorkant. En dan halverwege draaien aan de zijkant. Nee, maar je kent het allemaal wel.
2: Macarena?
0: Macarena, zegt ze twijfelen. Ja, maar het is wel goed. De Macarena van Los del Rio, die zochten wij.
1: Vraag 3.
0: Het intreden van de herfst komt de volgende editie van de Top 4000 in zicht. En dan heb ik het altijd wel naar mijn zin, want dan ga ik even kijken in die lijst. Wat voor bijzonder hebben wij ook weer het afgelopen jaar gehad. En we moeten er zeker ook weer in. Nou, ik heb er eentje gevonden.

0: Oké, nou kijken of hij dit jaar weer in de lijst komt. Dat weet ik natuurlijk niet, hè, want dat is aan iedereen zit te luisteren. Je stelt zelf de lijst samen. Nou was dit The One and Only, maar van welke zanger is dat ook alweer? A. Owen Paul, B. Brian Adams of C. Chesney Hawks?
1: Ah, dit is echt een gok. Doe maar B. Ik weet echt niet.
0: Brian Adams, vul hem voor je in. Dat is dus niet goed. Nee. Wij zochten Chesney Hawks.
2: Vraag 4. Okay.
0: En daarvoor schakelen we live over naar de nieuwsdesk. Daar zit onze Nicola Ruijs.
3: Ja, dat klopt. De hulpdienst die werd gisteren verrast door een telefoontje van een jongen van 10 in Brabant was dat. Volgens de Telegraaf belde hij met 112... omdat hij ruzie had met wat kinderen in een speeltuin. Maar ja, je weet het, hè, bellen zonder dat het een levensbedreigende situatie is, dat is strafbaar. Daarop besloot de wijkagent opvoedkundig gesprek te voeren met de moeder van de jongen. En uiteindelijk is eruit gekomen dat het belletje geen gevolgen heeft, maar hij zal het nooit meer doen.
0: Zeg je 112, dan zeg je natuurlijk ook politie. Oftewel, the police. Heel flinterdun bruggetje dit, maar goed. Laat er nou een band met 10 namen in de top 4000 staan. En wat is nou geen nummer van the police? A. Every breath you take. B. With or without you. Of C. Don't stand so close to me.
1: Every breath you
0: take is niet van de police, zeg jij. Vullen we dat voor je in? En dat niet goed. Nee, dat is een van hun allergrootste, joh.
1: Oh, ja, sorry.
0: Ja, heel vernuftig in elkaar gezet ook. Met een baslijntje en een beetje drums en te zetten. Heel flinterdun hoe ze dat in elkaar hebben gezet. Maar het is precies de juiste keuze.
3: Net zo dun als de vraag, wil je zeggen.
0: Ja. Maar goed, dan gaan we afrekenen en dan kijken wij. Dan heb je de 2 goed. En dan krijg je van onze Radio 10 zonnebril en de Radio 10 pet. En je kunt zeggen dat je de helft goed had. Dat is toch ook mooi?
1: Ja, precies.
0: Oké, Yvonne. Leuk dat je meedeed en succes met de jacht op zoek naar de kaarten van Simply Red, hè?
1: Yo,
0: houdoe. Doei. Het is Radio 10. Carly Rae Jepsen hier.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
2: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
1: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches on the look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Jeroen Nieuwenhuizen.
12: Met de grote vraag wie er vandaag een dikke 10 verdient. Volgens jou. Die gaan we straks

doet u maar. Pak de app van Radio 10 en laat mij weten wie er vandaag even op dat podium moet, virtueel. En die gaan we dan even toe schreeuwen dat hij een dikke 10 krijgt van ons. Is dat leuk? Dat is leuk. Nou, heb je iemand in gedachten? Pak dan nu de app van Radio 10. Tik even de naam in, de reden waarom die persoon een dikke 10 verdient en hoe je zelf heet. En als je het in wilt spreken, vind ik het nog veel leuker. Dan hoor ik je stem er ook nog bij zometeen. Dus maak een leuk berichtje, stuur het snel, want voor je het weet is de show weer voorbij. Dan kan het niet meer, hè. Nicolaou.

0: precies. Ja, ja, ja. Alles wordt duurder.
1: Ja.
0: Maar ik heb vandaag iets gevonden dat ze tegenovergesteld.
1: Oh. Sommige dingen juist goedkoper. Oh, nou, benieuwd.
0: Ik heb iets gevonden wat goedkoper is.
1: Jingles maken is sowieso goedkoper geworden.
0: Dat kost helemaal niks.
1: Dankjewel, AI.
0: Nee, ik weet niet of jij wel eens stroopwafels koopt in de supermarkt.
1: Ja, vind ik lekker.
0: Ja, is het jou dan ook opgevallen dat ze bijna niks meer kosten tegenwoordig?
1: Ja, dan heb je het dan over huismerken of echt nog gerenommeerde dingen?
0: Nee, gewoon de huismerken. Want de gewone rondboterstroopwafels zijn nog €2,20 ongeveer bij de Appie.
1: Ja.
0: Maar als jij dus nu bijvoorbeeld bij de Jumbo, daar koop je een bakker Joop. Dat is een huismerk stroopwafels.
1: Ja.
0: €42. Doe je dat bij de Dirk, betaal je slechts €38 daarvoor.
1: Wat?
0: Ja, en dat, waarom ze dat precies doen, dat is een beetje een mysterie. Zo grappig. Ze denken, het is een soort stilzwijgende afspraak, om dus klanten te lokken. Want het kost hoe dan ook geld om dat te maken.
1: Ja, ja.
0: Dus ze leveren erbij in.
1: Zit hier ook suikertax op? Want dan zijn ze eigenlijk nog goedkoper aangeboden.
0: Zeggen, dan zijn ze ongeveer gratis, ja, normaal gesproken. Ja, nee, het is wel zo. Als je dan denkt van, oh, alles wordt goedkoper. De rest van de boodschap blijft gewoon iedere dag een stuk duurder. Dus
1: Ja. Oké. Okay. Je moet natuurlijk niet de supermarkt verwarren met de Kalverstraat. Want dan heb je voor €18 één stroopwafel.
0: Bizar is dat, hè?
1: Ja, zo'n TikTok-rij heb je daar nog, toch?
0: Maar dat lijkt me zo mooi als je die winkel hebt. Dat je denkt van, ach, weer zo'n rij met gekken die het
1: ervoor betalen. Het was in de pijp in Amsterdam. Dat je dacht, oh, leuk, ga ik naar die markt, weet je wel. Gezellig, leuk. En er staat inderdaad gewoon een rij dan voor de stroopwafels. Ja. Amerikanen en Japanners.
0: Er staan er ook van die paaltjes en beveiligers bij. Van, zo moet je staan en zo. Is echt heel grappig.
1: Echt. Heel grappig.
0: Nee, maar dus goedkope stroopwafels gaan naar de supermarkt. €38 heb je er 12.
1: Ja, daar ben jij dus blij mee. Hè? Dan geef
0: ik
1: je
0: ben een
1: mensen
0: stroopwafel. 10 voor.
1: Ja. Heerlijk. Nou goed, bij deze dikke 10 voor de makers van de goedkoopste stroopwafel ter wereld. En wie moet er nog meer op het podium? Laten we dat nu weten. Pak die app en stuur het snel, hè. Dit is ABBA. No.

0: Lotte is dus net begonnen bij ons. Doet het al heel erg goed. Een topper in wording. Dikke tien voor mijn vriendinnen Maartje en Helene. Wat heb ik gelachen dit weekend. Op naar de volgende verjaardag. Groetjes van Judith. Hey Jeroen, ik wil graag een 10 geven aan het meisje bij de benzinepomp. SOA1. Voor het bijvullen van de koelvloeistof. Thanks, Kim.
1: Dat is lief.
0: Dat is zeker lief. Dikke tien voor mijn collega Martin. Hij maakt de maandag iets minder zwaar. Ietsje, moet ook niet overdrijven. Hè? Groetjes, Henry. Laten we even kijken wat hier bij de microfoon staat. Is dat Bjorn?
2: Goeiedag, Jeroen.
0: Hi.
2: Hey, hier weer een berichtje van de harde werkers uit Vlissingen. Ik zou graag 2 tienen willen uitdelen vandaag.
0: Oh.
2: Ja, want er is een heugelijk feit. Ja. Tom en Leon, onze fijne, grote collega's, die zijn vandaag jarig. Of van het weekend in ieder geval. Hè.
0: Oh, ja.
2: Dus ik wil de jongens even toch wel even feliciteren. En dan ook allebei maar een 10 geven.
0: Oké.
2: Wat vind je daar dan eens van?
0: Nou, prima.
2: Hey, werk ze nog verder. Ciao.
0: Ja, dankjewel. En smakelijk hebben de taart. Wat hebben we hier? Is dat Peter?
3: De logistieke afdeling van Arasco Food wil heel graag een dikke 10 geven aan Bij Rambo. Omdat hij als geen andere labels kan maken voor de koffiemonsters die elke dag verstuurd moeten worden. Hij doet dit altijd met volle overgave en enthousiasme.
0: Okay.
3: Zeer bewonderenswaardig. Je bent een topper en onze sample koning.
0: Nou, zal je gezegd worden, hè? Dan nog Sean, Daniel.
4: Ik wil Melissa van Noord een dikke 10 geven. Die verdient ze, omdat ze vol weet houden in de ontzettende moeilijke tijd die ze nu heeft.
0: Oké, nou, dankjewel.

0: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
9: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Een lekkere maandagmiddag. Hoe was je lunch? Hou me nog even binnen, dat heb ik zo. Don't leave me this way van de Communards voor je. Na het nieuws met Nicola Ruijs.
12: Goedemiddag. Het aantal abortussen onder tienermeisjes neemt toe. Vorig jaar lieten ruim 160 meisjes hun zwangerschap afbreken, terwijl ze nog geen 15 waren. En dat is ruim het dubbele van het jaar ervoor. De inspectie weet niet waardoor dit in één keer zo komt. De binnenvaart is blij dat ze weer twee kanten op over de IJssel kunnen varen. Het eenrichtingsverkeer tussen Arnhem en Zutphen is opgeheven, nu het waterpeil weer iets is gestegen. En dat scheelt honderden kilometers omvaren. En dat maakt het puzzel een stukje makkelijker, zegt de binnenvaart. Maar de laagwaterproblemen die zijn daarmee nog lang niet voorbij. Een taxichauffeur die vorig jaar een dodelijk ongeluk veroorzaakte tussen Hoorn en Enkhuizen heeft een taakstraf gekregen. Hij reed op een kruising door rood en botst op een auto die groen had. Zijn twee passagiers kwamen daarbij om het leven. Hij krijgt een werkstraf van 120 uur en dat is maar de helft van wat geëist was. En in Frankrijk hebben hackers in honderden supermarkten de vriezers laten ontdooien en de koelers zijn ook uitgezet. Hun voorraden, de diepvries en koeling, kunnen ze nu dus weggooien. De schade in de Franse supermarkten loopt in de miljoenen. En in ons land lijkt Albert Heijn vandaag getroffen door een hack en daardoor liggen de sites en de apps plat. Goed, het radioteam weer geregeld zon en droog bij 13 tot 16 graden. Vanavond meer bewolking en dan kan er wat regen vallen. Morgen veel wolken, af en toe regen en dan een graad of 18.
13: Heb ik maar vragen, hè?
12: Nou.
13: Hoe lang denk jij dat het internet gaat bestaan?
12: Ja, dat is een goeie. Ze zijn dat behoorlijk hard aan het slopen met z'n allen.
13: Ja, toch? De files, het zijn er 4 op dit moment. Ik neem ze even met je door. A4 Antwerpen-Dinteloord bij Zoomland. Heb je 8 minuten vertraging. Nog een keer de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Rijzenhout. Na een eerder ongeluk. 8 ook. A16 Breda richting Rotterdam voor Prins Alexander. Door pech onderweg. 9 minuten. En de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Bij Zoomland. 8 minuten.
14: Onzekere energiemarkt?
15: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
14: Ik heb zoveel vragen.
16: Welk energiecontract is het beste?
17: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Vaarwel, zal de ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
5: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
6: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Ba-ba-da-ba-ba.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: De Big Event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De Big Event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl.

Fairground. Iets van Simply Red hoor je tickets scoren voor een optreden op 19 juni in de Ziggo Dome hier bij Radio 10. En dit is Lionel Richie. Do it to me one more time.

0: stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
1: Balen zeg. Koffie?
0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelbandje. Pak je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Van minder. Simpel.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
3: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
2: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
3: Wow.
4: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
5: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
7: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €4,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Gefeliciteerd, bijna verjaardag, Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
13: Greet. Hey, aan de kleurtje op de muur.

0: Voor jou.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
5: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals alle Solgar 15% korting. Dat is mooi meegenomen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Yo, is dat weer zo laat? Jazeker, het is 3 uur. Het laatste deel van je werkdag is ingegaan. En je krijgt het laatste nieuws van Martijn Nijhuis.
7: Vlakbij Schiphol staat een loods in brand. En dat leidt tot vertragingen. Er trekken dikke zwarte rookwolken over. Vliegtuigen kunnen daardoor een startbaan minder gebruiken. Normaal zijn dat er 2. In de brandende loods in Almere lagen waarschijnlijk meubels opgeslagen. Als een NAVO-land wordt aangevallen, dan zal de NAVO die aanval blokkeren, afzwakken en breken. Dat is de overwinningsstrategie die de hoogste commandant van de NAVO heeft gepresenteerd in Polen. Zo is elke aanval op een bondgenoot zinloos, zegt hij. Conflicten zijn niet onvermijdelijk, zegt de Amerikaanse generaal, die benadrukt dat de NAVO er alleen is voor verdediging. Wie ernstige milieuschade veroorzaakt, kan daar in de toekomst een straf voor krijgen. Ook als de gezondheid van mensen niet direct in gevaar komt. De Tweede Kamer is nu bezig met een wet erover. Die moet er sowieso komen door Europese afspraken. Er is onder Kamerleden nog wel discussie. Want mag een ondernemer die schade veroorzaakt bijvoorbeeld ook een straf krijgen als die zich gewoon aan de vergunning houdt? En vrouwen die naar de dokter gaan vinden dat de dokter vaak slecht luistert. Ze voelen zich nogal eens onbegrepen. Ook op het werk vindt 2/3 van de vrouwen het lastig om gezondheidsklachten te bespreken. Een kwart stopt daarom eerder met werken dan ze eigenlijk zouden willen. Het radioteam weer, flink wat zon, maar vanavond geleidelijk meer bewolking en wat regen. Ook morgen wat regen en zacht voor de tijd van het jaar.
6: Dankjewel.
7: Een graad of 18.
6: Oké, okay. Ja, dat hoort er wel bij.
7: Ja.
6: Tot zover het nieuws en het weer. En dan de files nu, 8 stuks op dit moment. En dit zijn de 3 met de meeste vertraging.

0: Rotterdam voor Ridderkerk Zuid. Ongeluk gebeurt daar, 18 minuten extra reistijd.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou.

0: Markt.
1: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
2: Greets. Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet voor jou.
3: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het aller...

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En trade Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Deze week maak je kans op tickets van 10. Yeah! Voor Simply Red.
5: 10.
4: Radio 10.
5: Edwin Diergaard.

Radio 10 en Sweet Home Alabama. Dat is best apart. Drie mannen die een wereldberoemd eerbetoon aan Alabama schrijven, terwijl geen van drie er vandaan komt. En de vraag is zelfs of ze er ooit geweest zijn. Lynyrd Skynyrd als ze Sweet Home Alabama schrijven. Het is ongeveer alsof drie jongens uit Rotterdam een nummer schrijven met de titel Er gaat niets boven Groningen. Waar natuurlijk niets aan gelogen is.

0: 19 en 20 juni spelen ze live in Amsterdam. Luister deze week naar Radio 10 en maak kans om erbij te zijn. Yes, want Simply Red horen is tickets scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Nu bij Spar in de Buurt. Alle Knorr kuppensoep en Good Snacks. 2 plus 3 gratis. Dus even een momentje voor jezelf. Even sparren.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Edwin Diergaarden.
14: Waar zouden we zijn zonder John Mayer en Kylie Minogue? Ja, en de trein.

is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In De Doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Begin jaren 90. Vier jonge Britse muzikanten hebben maar één droom: de wereld veroveren met hun muziek. En aanvankelijk lijkt die droom ook uit te komen. Maar het succes is van korte duur. De platen verkopen steeds minder, de muziekpers maakt ze met de grond gelijk en tijdens een eindeloze tournee door Amerika verdwijnt langzaam het plezier. Vooral de zanger vraagt zich af of het allemaal nog wel zin heeft. Maar duizenden kilometers verderop, op een zwoel Spaans eiland, gebeurt er iets bijzonders. Het is diep in de nacht. De lucht is warm, de drank vloeit rijkelijk en uit een discotheek klinkt een dreunende beat. Binnen dansen jonge vakantiegangers alsof de wereld morgen vergaat. Er wordt geflirt, gekust en de liefde bedreven. Al is die liefde soms alweer voorbij voordat de zon opkomt. De zanger kijkt ernaar, gefascineerd, maar ook met enige afkeer. En ergens tussen de vluchtige vakantieliefdes en de laatste glazen drank wordt een idee geboren. Een liedje over liefde. Of eigenlijk over hoe weinig liefde er soms bij komt kijken. Terug in Engeland verandert die ene nachtelijke observatie in een onweerstaanbare dansplaat, waarmee de band alsnog de hitlijsten verovert. Blur met Girls and Boys.

0: Monika. Kaching, dan zeg je kaching. Gijs, kom erbij.
1: Ah, is dat zo? Ja, als je mij ziet, dan hoor je kting, hoor je kassa's rinkelen. Dat is ook een beetje raar, heb ik, toch?
0: Ja. Wat zit er zometeen in, Gijs?
1: Nou, we hebben straks weer een nieuwe aflevering, want de week is weer begonnen. En Rob Jansen, hij presenteert Prijzenslag. Hij gaat hier live met mij een prijzenslagje doen.
0: Oh, leuk.
1: Ja, dat is een wens die in vervulling gaat. En Kees van der Spek, die heb ik ook aan de telefoon. Hij gaat een nieuwe aflevering maken van alle mensen al die boefjes die hij gaat opzoeken. Maar dat doet hij dan in het buitenland, samen met zijn zoon. En daar hebben ze ook een podcast van gemaakt. Dus dat wordt ook heel spannend.
0: Dat zometeen en meer gelijk naar

0: is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 MV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
1: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Greets.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
3: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
4: Oh nee, verzekering...
3: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
4: Oh, wil ik wel.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer. Simpel.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: En, al lang last?
9: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
10: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
9: Ik heb geen idee.
11: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
12: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
11: Dan is er Mensis, de zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
13: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
14: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
15: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
20: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
21: En als je huur verandert?
20: Pas het zelf aan.
22: En als je gaat samenwonen?
20: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
23: Goedemiddag, het is alweer 1 minuut na 4 uur. Het gaat supersnel. Hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
24: Goedemiddag Gijs. Schiphol kan nog maar 1 startbaan gebruiken door een loodsbrand in de buurt in Alsmeer. Er trekken dikke rookwolken over. De buitenveldertbaan is vanwege de rook gesloten. Maar tot nu toe valt het met vertragingen op Schiphol nog mee. Een kapperszaak in Vlaardingen moet in elk geval de komende 2 weken dicht blijven. Gisteravond was daar een explosie. Het gebouw was vorig jaar al herhaaldelijk beschadigd. De burgemeester van Vlaardingen zegt dat de sluiting de veiligheid van mensen in de buurt moet beschermen en om nieuwe incidenten te voorkomen. Regionale media hebben het over een kappersoorlog in Vlaardingen. Voor de schietpartij bij de Nijmeegse Vierdaagse Feesten zijn 2 jongeren opgepakt. Op straat werd toen een Rotterdammer van 18 doodgeschoten. De verdachten zijn een Amsterdammer van 19 en iemand van 21 uit Hoorn. Bij de Vierdaagse Feesten werd ook een Rotterdammer opgepakt, maar die is geen verdachte meer. En de hek bij Albert Heijn is soort van goed nieuws voor de concurrentie.
0: Oh.
24: Ja, die heeft de druk nu dat Albert Heijn geen boodschappen kan bezorgen.
0: Oh ja.
24: Officieel hebben ze met Albert Heijn een cybersecurity incident. Wat waarschijnlijk betekent dat ze gehackt zijn, zegt een expert bij Hart van Nederland.
1: Als je gehackt wordt, dan haal je systemen offline. En aangezien er zoveel systemen offline gehaald zijn dat heel veel niet meer werkt, is het een heel serieus incident. En dit doe je eigenlijk alleen als je te maken hebt met een serieus hackincident.
24: Ja, bezorger Picnic krijgt ineens veel meer bestellingen. Je verwacht het niet en heeft extra bezorgers ingeschakeld.
0: Oh.
24: Ook Jumbo heeft het nu drukker dan anders.
0: Zou je dan misschien kunnen denken dat de Picnic of Jumbo hier misschien wel achter zit?
24: Nee, want daar heb je maar heel even lol van.
0: Oh, oké. Okay.
24: Ik denk dat dat niet waar is. Zijn ook niet collega's.
0: Zijn er gegevens gejat of is dat nog niet duidelijk?
24: Dat weten we allemaal nog niet.
0: Oké, okay. Nee. Spannend hoor.
24: Het radioteam weer vanavond en vannacht neemt bewolking toe. Kan er wat regen vallen. Aan de kust waait het af en toe flink. Ook morgen regent het af en toe, maar dan is het wel vrij zacht. Een graad 18.
0: Het wordt nog een mooie nazomer hè, deze week.
24: Nee, dat niet, want het regent heel veel.
0: Oh, maar ik hoorde dat 20 graden en het blijft droog.
24: Nee, het is 18 graden met regen.
0: Jij hebt toch echt een andere bol dan ik, hoor. Nou, daar gaan we het straks wel even over hebben. We gaan eerst even naar Robin van de regie om te kijken of het druk is op deze maandag. Waar staan de files, dat weet hij. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, al op 46 plekken. Behoorlijk druk al voor dit tijdstip. Op de A2 Utrecht Den Bosch bijvoorbeeld een kwartier vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Op de A16 richting Rotterdam sta je tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk een uur stil door een politieonderzoek na een dodelijk ongeluk met 3 voertuigen. Die waarschijnlijk nog tot 6 uur vanavond om de weg weer vrij te kunnen geven. Dus je kan beter omrijden via Zevenberg en Haarlem.

0: Allemaal binnen een paar minuten.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
3: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
5: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen?
8: Drakentemmen in het Verre Oosten?
9: Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Hey, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen. Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Deze week maak je kans op tickets van 10.

0: snap het wel een beetje hoor. Dat...
1: Ja, dat mensen denken van... Hey, Elton John of Dua Lipa. Die lijkt een beetje op Mick Hucknall tegenwoordig. En dat we nu al appjes krijgen met tickets voor de Simply Red. Nee, no. Het was geen...

0: deze maandag gewoon lekker bij je. En ja, ik moet even een momentje met je doornemen. Dat is een bijzonder moment aan de deur van het politiebureau van Den Bosch dit weekend. Daar belde namelijk een bezorger aan met een maaltijd voor een gevangene in het cellencomplex. Ja, het was besteld door de familie van de gevangenen. En die vonden dat de familielid wel een goede maaltijd met shawarma en friet en salade en een colaatje kon gebruiken. Ja, helaas werd het eten natuurlijk volgens het protocol vernietigd. Want ja, mensen in het cellencomplex die worden al goed verzorgd. Tenminste, dat vindt de politie in elk geval. Dat is toch een bijzondere bestelling. En dan ben ik ook heel benieuwd hoe die bestelling ging aan de telefoon. Want ja, als je iets bestelt aan de telefoon, dat is best wel ingewikkeld of verwarrend.
1: Pizzeria San Francisco met Jordi. Pizza prosciutto zonder ham. Ja, dat is dan in principe een pizza margherita. Waarom niet? Uw ex-vrouw heette Margherita. Oké, nou, doen we pizza prosciutto zonder ham. Verder nog? Pizza prosciutto met ananas. Ja, dat is dan een pizza Hawaii. Oh, ze heeft het uitgemaakt op Hawaii. Dan doen we pizza prosciutto met ananas. Verder nog? Pasta puttanesca. Oh ja, want uw ex-vrouw was natuurlijk een... Oh, uw nieuwe vriendin is een dikke hoer. Oh, die zag ik even niet aankomen. Nou, dan is die voor haar. Dat was het, hè? Oké, half uurtje afhalen. Doei, doei.
2: Gijs op 10. De meeste muziek in de middag. Radio 10.
3: Radio.
2: Radio. Radio.

0: FIFA game. Ja, FIFA 2000. Maar Martijn, speel je dat wel eens? Speel jij überhaupt wel eens op de PlayStation?
1: Ja, wel eens, maar ik ben niet zo goed in.
0: Nee? Nee, dat snap ik. Omdat ja, die joystick is, moet je
1: heb
0: toch
1: gewoon vallen.
0: Ja, dan moet je toch vasthouden. Maar in dat voetbalspel kun je ook met Robbie Williams spelen. Dat is misschien wel leuk. Misschien ken je met hem, misschien voor
1: Mika. Zo, die speelt.
0: Ja, je kan dus tegen Robbie Williams spelen. Hij zit in een speciaal team met allerlei bijzondere spelers. Dan moet je even tegen Mika zeggen: hey, wil jij nog eens een spelletje spelen met Robbie Williams?
1: Dat is voor hem een heel oude man, die kent het niet eens, denk ik.
0: Het eerste wat hij dan vraagt, wie?
1: Wie?
0: Oké, maar dan moet je wel op zoek gaan naar een exemplaar van FIFA 2000. The Wizards en A Brand New Day. Die zat in Stavons Disco en hoorde je daarvoor. En straks hebben we het nieuws. Wat zit erin dan, Martijn?
1: Nou, de problemen bij Albert Heijn zijn nog groter dan gedacht na die hack.
0: Oh, oh.
1: En twee deelnemers al lang levende liefde gaan trouwen. Maar was het nou liefde of toch alleen pure lust? Hoor je zo meteen.
0: Oké.

0: ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
1: Allsafe geeft ruimte.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
6: What a lot! And give you a lot!
5: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas. Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar €4,99.
8: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
10: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
11: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht is bewolkt. Misschien een klein beetje regen. Ook morgen af en toe nat en vrij zacht voor de tijd van het jaar. Het wordt zo'n graad of 18. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Want die weet immers elke dag waar het stil staat. Behalve in het weekend, want dan zit hij thuis. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
11: Hallo.
12: Hallo. Op de A2 Belgische grens richting Eindhoven sta je 3 kwartier stil tussen Maastricht Centrum Noord en Maastricht Airport. Op de A16 richting Rotterdam sta je tussen Zevenbergse Hoek en Knoopend Ridderkerk een uur stil door een politieonderzoek na een dodelijk ongeluk. En op de A28 Utrecht Zwolle, 3 kwartier vertraging om ongeluk tussen Leusden en Nijkerk.
11: Oké, nou heel veel sterkte. We gaan straks lekker een spelletje spelen op de radio. Dat is een spelletje wat op tv heel populair is. Rob van de radio is Rob van de tv. Rob Jansen, en die presenteert het en die gaat dat met mij doen. Nou, dat vind ik echt, dat is een dream come true. En we hebben muziek van Cool in the Gang en Melanie C. Maar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
13: Goedemiddag Gijs. Het probleem bij de Albert Heijn is nog groter dan gedacht, zegt de NOS. Door de hek ligt ook het werk en meerdere distributiecentra stil. Daardoor is er grote kans op lege schappen, vooral bij verse producten. Eerder vandaag werd al bekend dat je bijvoorbeeld geen bonuskorting kunt krijgen en dat je niet online kunt bestellen bij Albert Heijn. Elon Musk heeft een waanzinnig bedrag gegeven voor de tussentijdse verkiezingen in Amerika. Sinds juli heeft hij meer dan $276 miljoen gegeven aan de Republikeinen. Daarmee is hij de grootste donateur voor die tussentijdse verkiezingen ooit.
11: Maar betekent dat ze weer vrienden zijn? Dat Trump...
13: Nee hoor, dat hij een belang heeft.
11: Oh.
13: Want dit heeft hem al miljarden opgeleverd.
11: Okay.
13: De felle brand in een rijtjeshuis in Ede is onder controle. De brand was zo hevig dat alleen de muren van die woning er nog staan.
11: Mm-hmm.
13: Om verspreiding naar huizen ernaast te voorkomen werden daar de daken door de brandweer van Ede deels afgebroken.
11: Oh ja. Ja, dan komen de kleine vlammetjes naar boven toe en dan kunnen ze dan nog... Ik heb net zo'n... Er was een documentaire afgelopen week.
13: Dat je Pet van de Pettenflat had gelezen. Dat kan
11: nee,
13: ook
11: dat,
13: voor.
11: Nee, nee. Dat zal ongetwijfeld ook weer voorkomen. Maar ik zag een documentaire op RTL 19. Dat moeten we ook vullen. Daar moeten we wat op uitzenden.
13: Documentaire 1986 met guldenprijzen. Ja, precies, ja.
11: Maar goed, dan weet ik wat meer over.
13: Zeg Gijs, er is nieuws over Lang Leven de Liefde.
11: Oh ja. Oh,
13: dat wil zeggen over twee oud-deelnemers. Mm-hmm. Christy en Jerry deden 2 jaar geleden mee aan het datingprogramma. En gisteren, ja hoor, toen gebeurde dit.
14: Wil je me trouwen?
15: Ja!
14: Ja!
13: Het was op een festival dat hij zelf had
11: georganiseerd. Ik wil zeggen, welk festival was dit?
13: Ja, dat had hij zelf georganiseerd. Hartstikke handig.
12: Slechte speakers of zo.
13: Ja, jongens.
11: Dit is een heel lief bericht en we lopen het meteen weer af te kraken ook.
13: Maar het was geen verrassing dat aanzoek, want ja, mensen die het programma hebben gezien, ik ben trouwkijker, dit was liefde op het eerste gezicht.
14: Dat niet enkel de snelste mensen, ja, de 1%
13: nou,
14: van de
13: deelnemers. Is het weer zo'n dag, jongens?
11: Ja, dit was wel liefde op het eerste gezicht.
13: Dit was liefde op het eerste gezicht.
15: Leuk je te ontmoeten.
16: Nou, leuk om jou te ontmoeten. En wat ziet er mooi uit?
15: Jij ziet er ook goed uit.
16: Nou, dankjewel.
13: Ja, ze zien er vooral heel lekker uit.
11: Als dit geen liefde is, dan weet ik het niet meer.
13: Nou, ik weet niet, het ging alleen maar over uiterlijk.
15: Oh. En ook aan het sporten zo te zien.
16: Ja, jij ook volgens mij.
15: Ja, dat klopt.
13: Ja, en ook de vragen gingen alleen maar over lichamelijke aantrekkingskracht.
15: Als mijn partner 15 kilo aankomt, dan...
16: Dan moet je gaan afvallen.
13: Ja, hij wil dus geen dikkere vrouw, want die moet dan heel veel gaan afvallen.
11: Ja, maar dan zeg je niet dat je een dikkere vrouw bent, maar het is beter voor je
13: gezondheid.
11: Voor je algeheel gestel.
13: Er was trouwens nog wel iets waar de tortelduifjes het totaal niet over eens waren. Goed opletten.
15: Oké, innerlijk of uiterlijk?
16: Innerlijk is het allerbelangrijkste.
15: Oh, oké, goed.
13: Oh, ja. Oké.

0: weer voor. Ja, weinig mensen weten dit, maar elke avond als mijn show is afgelopen, dan ren ik naar de Eerste Beste Televisie hier in de Talpa-pand. Want van 7 tot 7:30 gaan we weer op prijzen. Ja!
1: Geloof er helemaal niks van.
0: Nee, maar dat is een stukje tekst wat ik heb ingestudeerd.
1: Oh ja, heel goed.
0: Maar dat klinkt

0: nieuws.
1: Want hij is hier, de man voor wie elke prijs bekend is en elke slag geslagen wordt. Dames en heren, Rob Jansen!
2: Hallo!
1: Nou, wat gezellig, welkom. Een beetje bij de concurrent natuurlijk qua radio.
2: Ja, ach, ja. We zijn allemaal voor iedereen als wat wils, toch?
1: Dat vind ik ook, dat heb je heel mooi diplomatiek.
2: Ja, maar bij 3FM drijven we niet zoveel klassisch als hier en andersom, hoop ik.
1: Nee, dat is waar. Nou, bestaat 3FM nog?
2: Zeker.
1: Oh, oké.
2: Moest nog de groeten hebben.
1: Nou, van
2: de publieke omroep.
1: Van de twee mensen die daar rondlopen. Nee. Nee, dat is heel lullig. Ik heb dat al hartstikke leuk. Ik ben nooit bij 3FM geweest, maar wel. Ik heb het heel leuk gehad. Ben ik een enorme fan, want we gaan het even over prijzenjacht. Ja. Ik weet alles over prijzenjacht, maar voor de luisteraars die het nou niet kennen, zou je het kunnen uitleggen? Wat betekent het? Wat houdt het in?
2: Het is een gezellige gameshow en als je raadt wat een product kost, dan mag je het hebben.
1: Oké, okay. Nou, zo
2: in allemaal verschillende soorten spellen die daarmee te maken hebben. Dus soms staan er vijf items in het winkeltje. Ja. Echt met ouderwetse winkels die openschuiven. Ja. En wat zijn de prijzen en licht uit spot aan.
1: Want dat kennen we nog van programma's van vroeger. Hè?
2: Zeker.
1: Was dat de normaalste zaak van de wereld. Ja. En dan had je een zwart-wit...
2: Een
1: radio.
2: Kleurentelevisie.
1: Of een kleurentelevisie.
2: Ja, een
1: radio. Ja, die had je vroeger.
2: Ja. En bijvoorbeeld nu staan er dan bijvoorbeeld 5 prijzen. En dan moet je er... zijn twee duo's die strijden tegen elkaar. En dan mag je bijvoorbeeld moet je een prijs kiezen die onder de 100 kost. Want er is er eentje tussen die boven de 100 kost. En als je die hebt, dan is het mis, dan is het fout. En die wisselen iedere dag. Dus soms moet je tegen elkaar bieden. Nou, het is van alles.
1: Ja, het is echt een leuk spel. Want jij gelooft niet dat ik zit te kijken. Maar ik heb het echt regelmatig gezien.
2: Nou, leuk. Het is vanaf maandag is het er weer. Afgelopen maandag vanaf 7 uur tot 7:30.
1: Ja.
2: En de finale is, dan draaien we aan het rad, dan komt er een marge uit. En als je de grote marge hebt, dan heb je geluk. Want dan mag je 1500 euro bijvoorbeeld, of 2000 is dan je marge. En dan mag je producten raden tot die marge leeg is.
1: Ja.
2: En soms, ik heb echt gisteren nog opnames gehad. Staat er nog 26 euro marge in de finale.
1: Oh,
2: en dan is er een reis naar Curaçao en dan gaat het net goed.
1: Erg,
2: of niet. Ja, dat is
1: en
2: wel
1: het leukste moment is dat dan die kandidaten, die gaan met het publiek overleggen.
2: Ja.
1: Alsof die enigszins weten wat de marge zou moeten zijn.
2: Soms werkt er toevallig iemand bij een koffieautomatenbedrijf. En dan weet je
1: dat
2: toevallig.
1: Dat zou kunnen, natuurlijk.
2: Ja, dat is zo.
1: En ben jij zelf heel prijsbewust?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee, niet echt, nee.
1: Jij gelooft het wel. Als iets als er 100 euro op het kaartje staat, dan geloof je dat.
2: Nee, ik weet net zoveel als die mensen zelf ook. Dus ze denken ook altijd dat ik de prijzen weet of dat ik ze ergens een kant op kan sturen, maar nee.
1: Ja.
2: Nee, maar het zijn ook zoveel afleveringen en prijzen. Dus Bas Menten, die doet er voor je over.
1: Mm-hmm.
2: Die is dan weer hier, de buurman bij de Groenpaarse. En die weet het allemaal en die heeft het op een briefje staan. En die leest het dan voor. En dat doen we echt zo. Wat zijn de prijzen? Ik heb echt zinnen uitgesproken die sinds de jaren 80 niet meer op televisie zijn.
1: Zoals?
2: Ja, iemand kwam uit de reclame. Toen gingen mensen letterlijk door voor de koelkast. Het is echt heerlijk. Het is genieten. Echt, Eddie en Ria uit Enschede. Jullie gaan door voor de koelkast. Het is toch geweldig.
1: Ja, het is echt heerlijke televisie.
2: Ja, smullen.
1: Nou heb ik altijd de droom om een keertje mee te doen, maar dat is qua tijd een beetje lastig te combineren, want jullie nemen het van tevoren op.
2: Ja.
1: En ik heb natuurlijk mijn programma.
2: Ja.
1: Maar om 7 uur kan ik het wel even meepikken, want het stikt hier van de televisies natuurlijk in de talpa.
2: Ja, het is één
1: maar
2: grote...
1: zullen we het een keer spelen gewoon hier op de radio?
2: Natuurlijk.
1: Dat nu gewoon een keer, zullen we dat doen?
2: Oh, dat is goed.
1: Nou, dan lijkt
2: dan moet ik even... Ja. Wie is dan de voice-over? Is dat dan Martijn?
1: Is Martijn?
2: Ja,
1: is
2: jij even de kandidaten voorstellen, Martijn?
1: Stel even de kandidaat
3: En onze kandidaat is de 65-jarige Gijs Staverman, radio-disjockey.
2: En dan moet je nu mij aankondigen.
1: Oh.
3: En part-time kippenroosteraar. En de presentator van vandaag is net als gisteren en de dagen daarvoor Rob Jansen.
2: Yeah. Hallo. Ik kom nog even van de showtrap en heb je het einde van het muziekje.
1: Oké. Okay.
2: Nou!
1: Einde van het muziekje.
2: Leuk zeg. Nee, dit was het einde
1: van het muziekje.
2: Nou gaan we beginnen. Zeg, Gijs,
1: hallo,
2: welkom.
1: Ik kijk altijd naar je op
2: TV. Waar kom je vandaan?
1: Succes met je programma.
2: Dankjewel. Wat? Jij ook succes met het programma.
1: Ja,
2: wat doe je in het dagelijks leven?
1: Ik kom uit Noord-Holland en ik werk als discjockey bij een van de meest populaire radiostations binnenkort.
2: Ja. Binnenkort. We gaan beginnen. We hebben een prijs voor je. Martijn, heb jij hetzelfde briefje als ik?
3: Ja, ik heb hetzelfde briefje. Daar komt
2: Martijn, wat is de prijs?

0: Wat?
1: Oh, ja, helemaal mooi.
2: Oké, dan moet je nu de muziek. Ja. Stop de muziek. Dat zijn ook teksten die voorbij komen. Stop de muziek. Licht uit, spot aan.
3: Hij is echt de slechtste voice over.
2: Ja, nou, dat gaat wel goed. Ja, dat gaat wel goed. Alleen muziekjes moet je nog.
3: Oh, de muziekjes. Komt allemaal goed. De muziek in.
2: Deze Philips Airfryer. Wat denk jij? Stoomfunctie erbij.
3: XL 3000. Daar heb ik al eens keertje naar gekeken. Ik denk dat hij €320 kost.
2: Ja, nu weten we eigenlijk nog niet welk spel we doen. Doen we met marges of zo? Of wat doen we?
0: €20 marge.
2: Laten we zeggen dat we jou €100. We hebben de vier prijs en dat we jou de €300 marge geven in totaal.
3: Gaat dit altijd zo?
2: Nee, maar doen we nu even.
3: Het is fijn dat je het opneemt. Dan kun je nog heel veel eruit knippen.
2: Bij deze. Vind je het chaotisch? €300 is de marge. Waar ga jij voor? Waar speel je voor?
3: €320.
2: Voor €320?
3: Philips Airfryer XL. Ja,
2: hij kostte €121. Dus dan heb je...
3: Ja, dat kan helemaal niet. Dan heb je verkeerde foto heb je erbij. Nee, 121?
2: De uitslag kan nooit worden
3: gecorrespondeerd. Dan zit ik al bijna tegen de marge aan.
2: Dan heb je al €200 van de marge weggespeeld. Dan is hij wel goed nog, Martijn. Dan heb je het verkeerde geluid. Die is goed.
0: Oh, natuurlijk. Dan heeft hij gewoon er niks meer over. Oké, sorry.
2: Dus dat is goed. Kijk. Hou je nog €100 marge over? Want volgens mij zet je er €200 naast. Ik kan ook hoofdrekenen.
3: Je weet dat John de Bond het meeluistert.
2: Ja, maar wij hebben gelukkig in de televisiestudio iemand die doet de speltechniek. Is een computergast.
3: Oh, oké.
2: Die heeft het allemaal ingevuld.
3: Nou,
2: dit is
3: nog
2: een heel slecht spel voor op de radio, want niemand weet hoe die airfryer eruit ziet.
3: We gaan er nog eentje doen.
0: Ja. Ik vind het rommelig. Oké. Okay. Ja.
2: Doe die Zitmaier dan, Martijn.
0: Oh ja, de FluxTech Zitmaier, de FX-RMT 92A. 92 centimeter breed. En maar liefst 452 cc motor.
3: Ja.
0: Handig als je groot landgoed hebt.
2: Mm-hmm.
0: Ja, wat kost die?
2: Nou,
3: wat ik
2: stop even, de muziek, Martijn!
3: Mag ik een vraag stellen erover?
2: Ja,
3: zit er een Kawasaki motor in?
2: Oeh, Martijn?
3: Ja, dat moet ik even weten.
0: Nee.
3: Nee? Oké, okay,
2: dan is hij dus goedkoop. Nu heb je nog €100 marge.
3: Dan is hij €2290.
2: Even kijken, wij kijken. In de, weet je het zeker?
3: Ik weet het zeker, €2290
2: vullen we in. We hebben €100 marge. Dat wil zeggen dat hij dus 23 of 22 mag kosten. Alles wat er tussenin zit.
3: Ja.
2: Ik kijk even op het kaartje. Hij kost €2900. Hij net niet. Als je een grotere marge had gehad, had je het gewonnen.
3: Ja, dat is waar.
2: Nou, dit is.
3: Elke dag is het te zien. 7 uur op SBS6. Ik vond het een eer om het een keer met jou te spelen.
2: Leuk om hier te zijn.
3: En, je bent altijd welkom, hè?
2: Dankjewel.
3: Ook, Okay.
2: Ook?
3: Nee, ik wilde iets zeggen, maar dat...
2: Zo bedoel je.
3: Ja.
2: Ja. Nee, goed. Dat kan ik niet.
3: En Queen hoor je ook op 10.

0: beetje een drukke man. Die,
1: we nog aan het bijkomen.
0: Presentator van Prijzenjacht. Elke dag wordt dat uitgezonden. Ja, ik vind het dus echt een superleuk programma. Ja. En ik vind het ook hartstikke moeilijk. En we hebben het net een beetje gespeeld. En dan blijkt dat je er toch, heel snel naast zit. Terwijl je denkt, dit weet ik wel. Maar goed. Op de radio trouwens Sam Vedder en Olivia Dean en Rain in Me en Queen en Don't Stop Me. Nou, we hebben straks het nieuws. Het nieuws van 5 uur. Wat zit erin, Martijn?
1: Nou, er dreigen lege schappen bij Albert Heijn door de hek die daar is. Mm-hmm. En in Maastricht kun je een hardloopwedstrijd winnen zonder dat je de snelste bent.
0: Oh.
1: Hoor je over een paar minuten.
0: Oké. Okay.
2: Radio 10.
3: Reis op 10.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Ba-ba-da-ba-ba.
4: Greet. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
3: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet. Voor jou.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Relaxed?
8: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Wil je ook thee?
14: Och ja, lekker.
15: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
14: Oh, wat een goede vraag.
16: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
17: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf 455 euro per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
18: Goedemiddag, het is alweer 2 minuten na 5 uur. Het is hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
19: Goedemiddag Gijs. Bij Albert Heijn is kans op lege schappen, vooral bij verse producten. Want door de hek bij die supermarktketen ligt volgens verschillende media ook het werk in bijna alle distributiecentra stil. De site en de app van Albert Heijn liggen eruit en ook boodschappen bezorgen gaat nog steeds niet. Een kapperszaak in Vlaardingen is door de burgemeester voor 2 weken gesloten. Gisteravond was er een explosie en het is niet de eerste keer dat er iets is gebeurd. De eigenaar weet ook niet waarom, zegt hij aan een ploeg bij Hart van Nederland.
20: We hebben de eigenaar van de kapperszaak gesproken. Dat wilde hij niet op camera doen. Maar hij is flink geschrokken en wil wel kwijt dat hij geen vijanden heeft.
19: Ja, regionale media hebben het over een kappersoorlog in Vlaardingen. Ik zag Gijs net zo'n denkbrauw optrekken.
18: Nou ja, hoe werkt dat dan? De ene kapper die rekent meer dan de andere kapper? Of de ene knipt scherper?
19: Als het hetzelfde is als de mensen die de ramen lappen, dan heeft het waarschijnlijk mee te maken dat ze elkaar proberen dwars te zitten of elkaars
18: echt klanten. Concurrentiestrijd.
19: Ja, dat ze elkaar klanten proberen af te pakken.
18: Beetje.
19: Op de A16 is een dode gevallen bij een botsing met 3 voertuigen. Er zijn ook 2 zwaar gewonden. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hendrik Ido Ambacht bij het knooppunt Ridderkerk in de richting van Rotterdam. Er zijn nu maar 2 rijstroken open in de richting van Rotterdam. In de andere richting zijn de rijstroken wel gewoon open. Maar dat checken we zo even bij Robin. Een absurd evenement in Maastricht, een hardloopwedstrijd waarbij je ook kunt winnen als je niet de snelste bent.
18: Wat een heerlijke wedstrijd, ja, vind ik dat.
19: Iets voor mij. Het is heel simpel. Je rent 5 kilometer lang,
18: ja.
19: Niet tegen anderen, maar tegen jezelf.
21: De mensen hebben dus van tevoren een finishtijd ingeschat en die gaan ze proberen te behalen.
19: Ja, dus je zegt, ik denk dat ik het in 20 minuten doe. En dan, als je daar dan onder zit, dan heb je gewonnen. Oh. Zit er een heel idee achter, zegt de organisatie bij L1.
21: Dat niet enkel de snelste mensen, ja, de 1% van de deelnemersvlak kan winnen. Maar ook dus degene die het dichtst bij hun tijd staan.
19: Ja, om zo min mogelijk druk te veroorzaken mag je ook je snelheid niet bijhouden.
21: Zondag enige technologie horloges. Dus we willen eigenlijk daarmee ook die andere 99% kans geven op het podium.
19: Ja, voelt toch een beetje als een wedstrijd voor kinderen waarbij iedereen aan een beker krijgt.

0: vooral in Zuid-Holland. Op de A4 richting Rotterdam bijvoorbeeld. 3 kwartier vertraging tussen Roelevaar en Sveen en Den Haag-Zuid. Op de A16 richting Rotterdam ben je een uur langer onderweg tussen knopen de Zonzeel en Ridderkerk. Door de nasleep van het ongeluk dat Martijn net noemde. Waarschijnlijk zijn tot 6:30 vanavond meerdere rijstroken daar dicht. Dus tot die tijd ben je sneller als je omrijdt via de Haringvlietbrug. En op de A17 richting Dordrecht heb je 3 kwartier vertraging tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder.
1: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven sowieso lekker bij en kom veilig thuis. Hè? Dat is wel belangrijk. En over veiligheid gesproken, Kees van der Spek werkt al jarenlang samen met zijn zoon Joep. Maar ja, dat is best wel eng. Wat vindt de rest van het gezin daarvan? Nou, dat ga ik hem zo vragen.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
7: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
9: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
10: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder, Simpel.
9: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
17: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
17: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
19: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
20: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independer.

0: Ik heb een zeer statige aankondiging. Opgelet, criminelen. Want vanaf vanavond maken jullie weer kans om ontmaskerd te worden op televisie. Criminelen worden weer vakkundig in de kraag gevat. En dat gebeurt niet in Almere Haven of Schin of Geul of Alkmaar. Maar in Londen, Bali, Los Angeles en ook Colombia.
1: Crimineel actueel.
0: De leukste misdaadjournalist van ons land, die doet al jaren, niet in zijn eentje, maar samen met zijn bloedeigen zoon Joep. Aan de telefoon Kees van der Spek. Kees, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En jouw zoon werkt al jarenlang mee aan jouw programma. Is dat nou iets wat je altijd hebt gewild? Of probeerde je in het begin nog een beetje te voorkomen dat hij met je mee zou gaan?
2: Nou nee, dat heb ik altijd al stiekem gewild. Maar in het begin kon dat eigenlijk niet zo makkelijk. Ik deed vroeger oplichting in toeristengebieden. Mm-hmm. En dan wil je altijd combinatie man-vrouw hebben. Dan heb je wat meer kans om opgelicht te worden door mensen die toeristen te grazen nemen. En dus nu maakt dat niet meer uit. En mijn zoon, die heeft natuurlijk met zijn 12 jaar politieervaring, is natuurlijk de ideale compagnon.
0: Ja, en vroeger had je liever dus gehad dat hij een dochter was geweest.
2: Vroeger had ik liever gehad dat hij een dochter was geweest, maar ik heb het hem vergeven.
0: Oké, ja, ik had er ook niks aan doen. Maar je zegt al, hij heeft heel lang bij de politie gewerkt en hij is heel goed in het opsporen van mensen, toch? Aan de hand van foto's van bomen kan hij mensen opsporen.
2: Ja. In aflevering 2 zit een zaak, mm-hmm, waarbij we een boef zoeken, een Nederlander trouwens, die voor, nou, inmiddels wel 1,3 miljoen mensen in Nederland heeft opgelicht.
0: Wow.
2: Dat is in een aannemerswereld. Mensen die een huis verbouwen. Die zijn gigantisch genaaid door die vent.
0: Ja.
2: En hij heeft de benen genomen en zit ergens, ja, in een huisje in de jungle, in de middle of nowhere, in Colombia.
0: Ja.
2: En we hebben een videocall van hem, waarbij hij heel even naar buiten loopt.
0: Ja.
2: En op de achtergrond van hem, hij doet dat met zijn selfiecamera, zie je een boom, een berg, wat vegetatie en een stukje van een terras.
0: Ja.
2: En Joep is het gelukt om eigenlijk in nog geen halve middag in een gebied zo groot als Frankrijk, moet je voorstellen, hè, dat huis te vinden. Ja, hoe dan?
0: Maar heb je hem al opgegeven voor Holland's Got Talent, of niet?
2: Nee, dan ben ik hem kwijt.
0: Ja, omdat hij zo goed is.
2: Ja,
0: dat snap ik.
2: Mijn zoon, hè, maar je mag opscheppen over je eigen kind, toch?
0: Ja, hoe jullie te werk gaan, dat kunnen we vanaf vanavond niet alleen maar zien, maar ook horen. Want jullie gaan samen een podcast maken en die kunnen we niet alleen maar horen, maar ook weer zien. Vertel eens, wat is de gedachte achter die podcast?
2: De gedachte achter die podcast is, iedereen heeft een podcast, dus waarom wij niet? Nee. Het leuke is, wij rijden vaak samen. Dus Joep woont bij mij op het dorp. Mm-hmm. Dan pik ik hem thuis op en dan rijden we naar de zaak.
0: Ja.
2: Onderweg klets je natuurlijk over van alles.
0: Ja.
2: Nou, we hebben een podcast gemaakt in de auto. Dus je ziet het ook omdat we een paar camera's hebben. We hebben zendertjes om.
0: Mm-hmm.
2: En eigenlijk zit je nu als luisteraar of als kijker,
0: ja,
2: jij stiekem bij ons op de achterbank en hoor je ons napraten over de uitzending van gisteravond.
0: Ja.
2: En hoor je ons vooruitblikken op volgende week. Maar hoor je ook, ja, allerlei privé-onzin. Wat vinden onze vrouwen van de uitzending?
0: Oh.
2: Er zijn ook luisteraarsvragen die we doen.
0: Ja.
2: Maar het is eigenlijk vooral gewoon stiekem meerijden met vader en zoon, mm-hmm, die over het programma en over hun privéleven kletsen.
0: Oké. Okay. Ja, je noemt jezelf Kamikaze Kees in jouw afleveringen. Is het Speurneus Joep? Of is het, heeft hij een andere naam?
2: Nee, Joep noemt mij Kamikaze Kees.
0: Oh, Joep noemt jou.
2: Okay. Ja.
0: Oké. Hoe noem je, hem dan?
2: Bange poepert. Nee, dat is niet waar. hij noemt mij Kamikaze Kees omdat hij vindt dat ik nogal onbesuisd overal op afstap, omdat ik, mm-hmm, geen angst ken.
0: Nee.
2: Ik ben namelijk echt niet bang voor mensen en niet voor dieren.
0: Nee.
2: Ik ben er gewoon niet bang voor. En Joep is voorzichtiger. Ik vind hem heel erg een goede speurneus.
0: Ja.
2: Dus laten we hem D100 noemen en ik Kamikaze Kees.
0: Kees van der Spek ontmaskert. Vanaf vanavond weer te zien om 8:30 op RTL 5 in de podcast Van der Spek. En Van der Spek is niet alleen maar te zien, maar ook te horen op Videoland. Dankjewel, Kees.
2: Joe, graag gedaan.

0: Verleden Tijd, zijn programma. En binnenkort kun je ook naar zijn podcast luisteren. En ook kijken, samen met zijn zoon. En straks hebben we het nieuws. We gaan ook top 4040 seconden weer spelen. Dat hebben we al een week niet gedaan. Vorige week hadden we natuurlijk de ethisch 810. Maar straks dan gaan we het wel weer doen. En we hebben straks nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Ook een supermarktketen in Frankrijk is gehackt. En dat heeft vreemde gevolgen. En een flinke ruzie op Instagram tussen 3 Nederlandse artiesten. Want wie is nou de beste? Je hoort het over een paar minuten.
0: Oké.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
4: Vraag je
5: wat?
4: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
5: Langer mee doen is goedkoper.
4: Zeker, kwaliteit rendeert.
6: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
7: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
8: M-Line is 25 jaar. En wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Wie was je aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
11: Hit it!

0: Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht misschien wat regen. En aan de kust een vrij krachtige wind. Ook morgen af en toe een beetje regen, maar het wordt wel lekker weer. 18 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, vooral in Zuid-Holland, maar ook op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Daar heb je 3 kwartier vertraging tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. Op de A2 in Limburg sta je tussen Maastricht-Zuid en Maastricht Airport een uur stil door een ongeluk. En op de A16 richting Rotterdam heb je tussen Knoopput Zonzeel en Ridderkerk een uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk eerder vanmiddag. 3 rijstroken zijn dicht en dat duurt waarschijnlijk nog tot 6:30 vanavond.
2: Oké, nou kom veilig thuis. Hè. Dat is het allerbelangrijkste. En we gaan straks. Ja, ik ga toch proberen om die file wat draaglijker te maken. We vinden het fijn om een onderdeel van jouw file te zijn. Maar we proberen het ook zo draaglijk mogelijk voor je te maken. En daarom gaan we straks de top 4000 in 40 seconden spelen. Doen wij straks binnen een paar minuten. Maar eerst, omdat het alweer 6:02 is, het nieuws op Radio 10. Natuurlijk met Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Gijs. De computerproblemen bij Albert Heijn hebben ook gevolgen voor de bevoorrading van de winkels. Vooral bij de versproducten kunnen er lege schappen ontstaan. Opvallend is dat in Frankrijk vandaag een cyberaanval honderden supermarkten heeft getroffen, waardoor de koelinstallaties zijn gaan verwarmen in plaats van koelen. De brand in de loods in Alsmeer is onder controle. De brand leidde tot zo'n grote rookpluim dat op Schiphol de buitenveldertbaan werd afgesloten. Die is inmiddels weer open. En bijna een vijfde van de Nederlanders bespaart niet op energie en laat zo honderden euro's per jaar liggen. Mm-hmm. Lijkt uit onderzoek van een site die mensen wil laten overstappen. Dus wel logisch natuurlijk dat ze zeggen. Ja. De overheid is een campagne begonnen om mensen hun huis te laten isoleren. Maar die maatregel staat onderaan het lijstje met maatregelen van mensen om te besparen.
2: Oh, oké. Okay. Dus misschien moet hij even wat naar boven toe. In een ranking meer omhoog. Even over die cyberstoring bij Albert Heijn. Ja. Je hoort er zoveel over tegenwoordig. Het een na het andere bedrijf wordt gehackt. Ja. Is het makkelijker om tegenwoordig bedrijven te hacken?
4: Nou, of? Albert Heijn wil niet zeggen, die zegt er nadrukkelijk bij, wij willen niet zeggen dat het een computerhack is. Ik kan me niet voorstellen dat iemand met zijn elleboog op de spatiebalk is blijven liggen, dat het daardoor allemaal is ontstaan.
3: Ja, Albert Heijn heeft het sowieso liever over gehackt dan over gehackt.
4: Gehackt, dat denk ik ook inderdaad. Dat denk
2: ik, ja. Dus vandaag is in plaats van woensdag is vandaag maandag gehackt.
3: Ja, gehackt. Ja.
2: Oké, duidelijk.
4: Ja, anders gezegd, ze willen er niks over zeggen. Nee, ook om de mogelijke hackers natuurlijk niet in de kaart te spelen.
2: Nee, dat snap ik.
4: En misschien heb je het al gezien, Gijs. Een opmerkelijke uitspraak van Whalen op tv bij Goedemorgen Nederland.
2: Dat zag ik.
4: Hij had het over zijn nieuwe tour en toen zei hij dit.
5: Ik zou graag de ambassadeur van country music in dit land willen zijn. In ieder geval in dit land. Ik denk ook dat ik de enige ben die dat echt kan zijn.
6: I fully agree,
4: zegt de presentator. Whalen moet er zelf ook om lachen, maar zijn we het ermee eens?
2: Nou, er zijn wel meerdere mensen. Ik neem een Engelse Delanger. Die is al een tijdje behoorlijke ambassadrice van de country.
4: Ja.
2: Wie hebben we nog meer? Douwe Bob natuurlijk. Hè?
4: Ja, precies.
2: Die heeft een mooie single ook uitgebracht.
4: Douwe Bob die reageert ook op dat Instagram bericht met de tekst. Rustig. Nee.
2: Ja, het is nog rustig.
4: Rustig. Hij trok van de zomer nog de aandacht van de country-grootheid Zac Brown.
2: En zeker.
4: Hij praat nu ook in Amerika met platenmaatschappijen. Dus ja, of Whalen nou de enige ambassadeur, ik weet het niet hoor. Mm-hmm. Tim Knol heeft heel cynisch onder dat filmpje gezet. Whalen, de bescheidenheid zelf.
2: Ja, dat vind ik ook wel mooi, om dat zo te doen.
4: Ja, nou, toen was het ruzie nog niet voorbij, want toen schreef Whalen: hey, Douwe Bob en Tim Knol, wat deden jullie ook alweer in 1999? En dan plaatste hij een foto samen met de country-legende Waylon Jennings.
2: Oh.
4: En daar heeft Tim Knol er weer onder gezet. Oh, toen was ik zo klein, toen verzamelde ik Pokémon-kaarten. Met andere woorden, Waylon, met gewoon een oude lul, hou je mond. Maar nu we het er toch over hebben, jongens.
2: Ja.
4: Als we het over ambassadeurs hebben, waar is Gijs Staverman de enige ambassadeur van in Nederland?
3: Kip.
7: Ja.
3: Ja, klaar, ja.
4: Kip, toch?
2: All safe, wilde ik zeggen. Maar,
4: ja, nee, jij van kip. Ja, dat
2: is okay, ja, ik ben wel. Ik wil, nou, er is nog geen ambassadeurschap mij aangeboden. Nee, maar ik sta daar wel voor open.
4: Er zijn vast ketens die dat willen.
2: Ja.
4: En Robin?
3: Nou ja, van Samson en Gert.
2: Ach, die vreselijke Samson en Gert.
3: Hij is toch een
2: ambassadeur van Samson en Gert zijn?
3: Bij de televisiering, jongen. Oh. Fantastisch.
2: Okay. Ja, en Lisanne, is die ook ambassadeur?
4: Ja, dat is natuurlijk hartstikke makkelijk. Fleetwood Mac.
2: Oh ja, oké. Okay. En Martijn is natuurlijk ambassadeur van
4: Radio 10.
3: Ja, en van Tinder en Grindr.

je herkennen. In 40 seconden tijd kun je 100 euro aan thuisbezorgd tegoed winnen. En je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Als je durft, hè, dat is wel belangrijk. Als je durft. Ik draaide net Spandau Ballet met Only When You Leave. Spandau is ook een wijk, of Spandau is ook een wijk in een Europese hoofdstad. En de vraag is, welke stad is dat? Nou, heb je al antwoord via de gratis Radio 10-app. En misschien speel je zo mee.

0: was al enorm groot op YouTube, op TikTok ook. En nou is hij ook groot in de rest van de wereld. Iedereen die had hem al kunnen zien, maar hij treedt nu ook op omdat hij van die geweldige muziek maakt. Mark Amber, Belong Together, is een hit van 2 jaar geleden.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Top 4000 in 40 seconden, dat gaan wij weer spelen. We hebben wederom een kandidaat aan de telefoon. Johnny is dat. Dag Johnny, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gijs.
0: Goedemiddag, je mag meedoen. Jij wist het antwoord op de volgende vraag. In welke Europese hoofdstad ligt de wijk Spandau? Dat is natuurlijk...
2: Ja. Berlijn.
0: Berlijn, heel goed. En daar is de naam van Spandau Ballet ook uit voortgekomen. Of tenminste van afgeleid. Je krijgt 40 seconden de tijd, Johnny. Is het Johnny of Johnny? Ja. Wat is de juiste?
2: Johnny. Johnny.
0: Oké, Johnny.
2: Ja, Johnny.
0: Ja. Zing een liedje voor mij. Johnny, je krijgt 40... Ja, dan verander ik het even met SJA, want dan spreek ik het goed uit.
2: Ja, dat is makkelijker bij jou.
0: Precies, ja. 40 seconden krijg je de tijd om 10 nummers uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Het mag één van de twee, hè? Je hoeft het niet alle twee te doen, want dat kost vaak te veel tijd. Als je het niet weet, past dan. Zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. En als het je lukt om binnen 40 seconden 10 titels of artiesten te herkennen, dan win je 100 euro aan thuisbezorgde goed. En waar kom je vandaan, Johnny? Dat staat even niet in mijn scherm.
2: Ik kom uit Raalte.
0: Uit Raalte. En is daar thuisbezorgd goed vertegenwoordigd?
2: Ja, want dat is van alles te halen.
0: Dat is van alles te halen? Oké. Okay. Nou, dan wens ik daar sowieso vanavond
2: pizza,
0: veel
2: plezier. Sushi.
0: Hoppakee. Nou, dan zou ik heel erg mijn best doen, want het geld is nog niet binnen natuurlijk. Je moet er wel 10 raden. Ik wens je heel veel plezier. Zullen we gaan beginnen?
2: Prima,
0: oké, okay, daar gaat hij. Hier is fragment nummer 1. Nou, zo moet je het spelen, dan ben je heel snel even dit spel gespeeld. Hier is nummer 2.
2: Queen,
0: heel goed. Een bicycle race. Ik heb er nog één.
3: Een oceaan om in te vluchten. Nooit jaloers te hoeven zijn.
0: Nou, als het niet weet, past dan. Ja, ik wil net zeggen ja. Nou ja, je hoeft geen sorry te zeggen, maar dat gaat allemaal van de tijd. Want de tijd loopt gewoon door natuurlijk, hè, Johnny?
2: Ja,
0: raccoon, de Nederlandse Zeeuwse raccoon en oceaan. Oké.
2: Okay. Wel
0: Ja, alleen je kwam er even niet op.
2: Nee.
0: Ik heb nog een fragment. Ja,
2: pas.
0: Ik wil net zeggen, het begint. Ja, je wilde Jezus,
2: maar ik dacht
0: je Supertramp wilde zeggen. It's raining again, ja, zo heet het. Ja. Nou, inmiddels heb je er 2, je moet er nog 8, je hebt nog 19 seconden over. Ik zou een beetje vaart maken, hier komt hij.
2: Michael Jackson.
0: Michael Jackson en Thriller, heel goed. Zo gaan we weer lekker, dit is de volgende.
2: New Kids, nee, pas.
0: Oh, de New Kids?
2: Nee.
0: Oh, je dacht, nee, dit waren echt dames. Ik weet dat de New Kids on the Block, die klonken wat vrouwelijk. Maar dit waren de Spice Girls.
2: Juist, ja.
0: En Wannabe. Die hebben, ja, nou, we leven nog steeds met je mee, hè? De hele middag groen.
2: Hallo! Geweldig. Dat is geweldig.
0: Oké, ik heb nog een fragment voor je. I keep a close
2: watch on Johnny Cash.
0: Johnny Cash, hoppakee, walk the line. 4 heb je er, 6 moet je er nog, 10 seconden heb je nog over. En dit is het volgende fragment.
2: Smoke on the water.
0: Smoke on the water.
2: Deep Purple.
0: Ja, Deep Purple, natuurlijk. 6 seconden heb je, 5 moet je er nog. Hier is de volgende.
4: Alles is liefde voor wie.
2: Alles is liefde.
0: Alles is liefde. Ja, van Bluff. Nou, dit zou zomaar eens kunnen gebeuren. Als je er nou elke seconde eentje raadt, dan is het zover. Ik heb er nog één, let goed op.
2: Never give my love. Somebody else's lover.
0: Ja, somebody else's lover is goed, maar ja. Ik denk, nou, 2 keer Spice Girls, dat gaat zelfs de computer wat ver, hoor. Ja, het was Total Touch. Treintje hoorde je.
2: Ja, treintje was
0: het. Ja, ik moet je helaas teleurstellen. Je werd toch een beetje ingehaald door de tijd. Je had er nog 3 moeten raden. Ja. En de tijd die was voorbij. Ik vond het wel heel leuk dat je meedeed, Johnny uit Raalte. Je krijgt van mij de Gijsblokjes.
2: Ja, ook en dat, leuk.
0: Ja, en het wordt binnenkort nog lekker weer. Dus dan kan ik lekker in je glas drijven. Ga ik baantjes doen in je glas. Oké. Okay. Ik wens je een fijne avond.
2: Oké, fijne uitzending.
0: Dankjewel, Johnny.
2: Ja, dank je.

0: Ja, min of meer zei... Johnny die zei hetzelfde. Hè? That's just the way it is. En hij was gewoon niet snel genoeg met sommigen. Maar ik vind het wel vervelend. Elke keer als er iemand verliest, dan vind ik het toch... Dan voel ik het zelf ook een beetje in mijn hart. Morgen dan heb je weer kans. Wij willen natuurlijk dat je wint. Maar ja, goed, je moet het spel wel zo goed mogelijk spelen natuurlijk. Tof, 4040 seconden. We spelen het elke dag hier bij Gijs op 10. En straks ook het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Nou, de kans is groot dat je binnenkort misgrijpt bij Albert Heijn door de computerproblemen daar.
0: Ja.
1: En wat is er toch aan de hand bij miljoenenjacht, mensen?
0: Nou, dat vroeg ik me ook. Wat is er nou in godsnaam aan de hand bij miljoenenjacht?
1: Blijven maar dubbele prijzen winnen.
0: Ja.
1: Ook daar computerproblemen, dat weten we niet. Dat hoort zo.
0: Oké. En dit hoor je ook zo.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
11: Nu bij Ben, dubbeldikke data.
12: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
13: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
15: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
16: Simyo.
17: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
18: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
19: Typisch Lea met haar herder Max.
20: Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur?
21: De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
18: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
22: Ja, goedemiddag. Nog een minuutje wachten. Dan is het exact 6 uur. Dus dan ga ik goedenavond zeggen. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws. Met natuurlijk Martijn Nijhuis. Goeie middagavond.
23: Ja, bijna goedenavond, Gijs. Door de computerproblemen bij Albert Heijn kun je er niet alle spullen mee krijgen. Veel distributiecentra liggen ook plat. De baas van Albert Heijn zegt bij de NOS welke zaken dan op kunnen raken.
0: Omdat die bevoorrading gebeurt uit verschillende distributiecentra, zullen lange houdbare producten bijvoorbeeld beter beschikbaar zijn dan bijvoorbeeld groente en fruit.
23: Dat betekent dat de fruit niet leefbaar is. Het lijkt erop dat Albert Heijn gehackt is, maar zelf zeggen ze nog uit te zoeken wat er precies aan de hand is.
22: Ja.
23: En de bezorgservice ligt ook plat, net als de site en de app.
22: Ze durven niet toe te geven dat het gewoon puinhoop is, toch?
23: Ik denk dat ze het ook echt niet weten.
22: Nee, dat snap ik.
23: Ja. Defensieminister Dylan Jezus is blij met de plannen van de hoogste commandant van de NAVO. Die zei namelijk dat een aanval op de NAVO zinloos is, omdat het bondgenootschap die sowieso tegenhoudt en de tegenstander zal breken. Hij doelde duidelijk op Rusland. Jezus kan zich voorstellen dat mensen schrikken van die woorden, maar dat hoeft niet, zegt ze. Want er zijn veel mensen dus dag en nacht bezig om ons veilig te houden. Tegen man uit de Meern in Utrecht is ruim een jaar cel geëist en TBS met dwangverpleging. Hij zou met de jaarwisseling 2 bestelbussen in brand hebben gestoken, een politiehond hebben neergestoken en een agent hebben bedreigd met messen. Hij zei dat hij niet meer wilde leven. Hij wilde worden doodgeschoten door de politie. Volgens een advocaat was hij ontoerekeningsvatbaar. En bij de spelshow Miljoenenjacht van SBS6 zijn ze stom verbaasd. Voor de derde keer dit seizoen viel iemand 2 keer in de prijzen. Een vrouw had al een plek achter de desk bemachtigd. En toen zei Martijn Kolkman dit.
2: Ja, wie gaat die treinreis maken? 8 dagen lang door Zwitserland. Het is een kandidaat uit Tilburg. En dit ga je weer niet geloven. We kennen haar al. Marjolein de Bond.
3: Nee joh.
22: Oh, en dan zullen mensen natuurlijk thuis denken. Oh, een doorgestoken kaart.
23: Nou, Linda de Mol kan het ook bijna niet geloven.
3: Ongelooflijk hoe vaak dit gebeurt dit seizoen. Ja. Maar jij hebt toch al een desk?
16: Ja.
3: Ja. En je hebt nu al een geweldige reis naar Zwitserland te pakken.
16: Ook nog, ja, inderdaad.
23: Ja, het overkwam de kandidaten Henk en Joey eerder ook al. Veel kijkers die tegen, ja, zijn die computers daar stuk of zo? Want die
22: zijn die gehackt door die familie. Dat kan natuurlijk ook.
23: Nou, correct me if I'm wrong, je kijkt niet altijd. Maar door een vraag goed te beantwoorden krijgt de deelnemer in de studio de keuze uit de inhoud van een koffer van plaats achter de desk. Mm-hmm. Marjolein dacht, nou, ik doe de desk. Toen werd er dus een trekking gedaan onder alle deelnemers in de studio. Waar gaat dan die prijs naartoe? Die trekking was al voor de show gedaan. En ja hoor, die kwam ook weer bij Marjolein terecht. Dus...
22: Ja, nee, maar ja, het werkt het.
23: En ik vind dat zegt, het is gewoon kansbreken.
22: En ik vind het ook wel goed voor Miljoenenjacht. Want soms werkt toeval en dan win je 2 of 3 keer. Ja, en dat precies. Is wel fijn, want die mogelijkheid is er dus ook.
23: Zeker, en voor de duidelijkheid, de organisatie of de mensen die de spelshow organiseren zeggen, er is altijd een notaris bij. Geen vals spel.
22: Nee. Nou,
23: het radioteam weer. Vanavond en vannacht geleidelijk meer bewolking. Misschien wat regen, vooral in het westen van het land. Morgen soms wat regen en vrij zacht. Een graad of 18. Ik heb even gekeken. Donderdag, dan zou het wel 20 graden kunnen worden.
22: Ja, ik hoorde het gisteren.
23: Het is wel warm dan, hoor.
22: Ik moet mijn gras nog een beetje maaien.
23: Ja, het is niet,
22: en dat kan niet, nou, als het te nat is, dan zwabber ik over dat grasveldje heen.
23: Ja.
22: Oké, okay, nou, ik wacht het wel af. Woensdag of donderdag gaat het gebeuren. Hoor je iets in de vijven vallen? Dan is het mijn grasmaaier. Oké, dankjewel Martijn. We gaan meteen even naar Robin van de regie. Waar staan de files? Goedenavond.
24: Goedenavond. Nog op 60 plekken. De 3 grootste vertragingen staan op de A2 vanuit het zuiden. Daar heb je een uur vertraging door een ongeluk tussen Maastricht Centrum Zuid en Airport. Verkeer richting Eindhoven kan daarom beter omrijden via Heerlen. Op de A16 Breda-Rotterdam is de weg gelukkig weer vrij na een ongeluk. Wel nog een uur vertraging tussen Breda-Noord en Hendrik Ido Ambacht. En op de A50 Eindhoven-Oss sta je tussen knooppunt Eckerswijer en Sint-Oederode 3 kwartier stil door een vrachtauto met pech.
22: Oké, nou, heel veel sterkte. Wij blijven lekker bij je. De crypto-knijter knoepert, die gaan wij weer in het leven roepen. Vorige week hebben we dat niet gedaan, maar ja, hadden we natuurlijk de lijst. Dus dan wisten we precies wat erin staat. Maar dat gaan we straks wel doen. Share, Shoep Shoep, Song, die draai ik ook voor je. En denk even na over jouw vergeetmenietje. Die kun je zo bij mij neerleggen.
25: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
27: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
28: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
1: geeft ruimte.
4: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
28: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal.

0: Dat is de ja van Jumbo.
1: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
9: Deze week maak je kans op tickets van 10. Yeah!

0: het drumriedeltje een keer te leren. Maar ja, dit nummer, dit verveelt nooit. Radio Love hoor je natuurlijk op de meeste muziek in de middagshow. Of tenminste bij het radiostation Radio 10. Dit is Gijs op 10. En mijn naam is Gijs Staafman en samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele avondploeg.
1: Hallo.
0: Ja, zitten wij gewoon lekker bij je in de auto. En ja, we zitten op de achterbank. Ja, we kunnen ook achter of bij op de motor zitten of zo. Maar op sommige plekken regent het. En dan worden we nat en dat vinden we vervelend.

0: concert in de Ziggo Dome voor jou. Ik ben bang dat hij zo... Nee, ik ben helemaal niet bang. Hij komt zo voorbij. Oké, dus hou je radio in de gaten. En dan ga ik het even met je hebben over ram- en plofkraken. Die lijken tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Maar in Oost-Vlaanderen gebeurde toch iets ongewoons. Een man reed gisteravond 2 keer met een Porsche in op een tandartsenpraktijk. Hij beukte met deze prachtige auto door een glazen deur. Reed door de wachtruimte om vervolgens via een achterdeur weer naar buiten te rijden. Toen op de parkeerplaats keerde hij en ramde hij nog een van de behandelkamers. Ja, en het gekste detail moet nog komen. De dader is namelijk een tandarts. Ja, althans een ontslagen tandarts van diezelfde praktijk. Ja, het was een wraakactie. Nou, die tandarts die maakt zich niet echt geliefd hoor door deze daad. En tandartsen die hadden al niet zo'n goed imago om nog maar te zwijgen over mondhygiënisten.
1: Ben je daar wel eens geweest bij de mondhygiënist? Het zijn altijd mooie dames, hè? Maar het zijn heksen. Het zijn witte wieven. Nee, zeg maar. Het is ooit een liedje gemaakt. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Nou, er is altijd dichte mist in de ogen van een mondhygiënist. Kijk, ja. Jezus. Dan lig je dan met je muil open. Dan gaan ze met een soort tandenstoker, zo dik als een biljartkeu, gaan ze keihard door je tanden heen rachen. En dan zeg je, ja, u heeft wel bloed en tandvlees. Tja, vind je het gek, trut? Jesus Christus.

0: Dit is zo'n goede single. Mal Smith en Niall Horan. En Drive Safe, en ik zeg het elke dag tegen je. En zij zeggen het nu gelukkig ook. En Simply Red.
1: Tickets van 10 voor Simply Red.
0: Ja, The Right Thing uit 1987. Die hebben we ook nog gedraaid. Nou, Martijn, ja. Kunt je voorstellen dat er een hoop Simply Red fans rondlopen in deze wereld. En vooral in Nederland. Ik ben een soort Sinterklaas. Ik heb een hele grote zak. Er zitten allemaal tickets in. En die ga ik gewoon weggeven. Moet je wel tickets naar me toe sturen. En je moet natuurlijk Simply Red in de gaten houden. Zo gaan iemand terugbellen?
2: Ja,
0: kan iemand, maakt niet uit. Weet je hoeveel mensen er ook gebeld hebben of geappt hebben. Jij hebt altijd kans om teruggebeld te worden. Dus even kijken wie er zo zijn of haar telefoon opneemt. En wie het blij mag maken met 2 tickets van 10. Op dit moment hoor ik nog... Ik hoor een telefoon overgaan. Nou, het zou mooi zijn.
3: Goedemiddag.
0: Goedenavond
3: met Johan
0: Reedijk. Ja, nee, helaas, het is avond. En je zei goedemiddag, Johan.
3: Ja.
0: Ja. Nee hoor, nee, ik heb het. Ik wilde hier normaal niet naar. Maar gefeliciteerd, je hebt 2 tickets!
3: Hey,
0: yeah! Hey. 2 tickets van 10 voor Simply Red. Zaterdag 19 juni in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dus volgend jaar. Wanneer is de laatste keer? Je bent er een keer geweest, toch? Of niet?
3: Ja, dat
0: zie ik hier staan opeens. Bij mij in de computer.
3: Ik weet niet meer wanneer het geweest is. Maar ik denk zo 30 jaar geleden.
0: Oh. Maar
3: traden ze voor het eerst op in het Amsterdamse Bos.
0: Oh ja.
3: Mij.
0: Ja, dat.
3: In het programma van de Simple Minds.
0: Oh ja.
3: En toen waren ze eigenlijk nog vrij onbekend in die tijd.
0: Ja, ze zijn wel iets ouder geworden hoor, Johan.
3: Ze zijn wat ouder geworden. Ja, ik zie ze nog regelmatig op tv. Dus,
0: ja, oké. Okay. Nou, ik wens je heel veel plezier en laat even weten hoe het geweest is, hè.
3: Zal ik doen. Hé, hey, hartstikke bedankt.
0: Oké, okay, you're welcome. En dat was volgend jaar natuurlijk. Goed, nou, daar hebben we iemand mee blij gemaakt. Deze hele week op Radio 10. Als je iets hoort van Simply Red. Horen is ticket scoren. En vergepenietjes, die kun je altijd bij mij kwijt. Dat zijn platen die al heel lang niet meer op de radio zijn geweest. Dus ja, aan welk vergepenietje zit je nu te denken? Welke plaat mag volgens jou niet vergeten worden? Laat het me weten via de Radio 10 app door middel van een WhatsAppje. Dan ga ik het zo met liefde voor je draaien. Straks hebben we ook het nieuws, Martijn. Wat zit erin?
2: Het blijft onduidelijk of er bij Albert Heijn klantgegevens in verkeerde handen zijn gekomen.
0: Mm.
2: En Jan uit Soest woont in de straat met de irritantste huisnummers van Nederland.
0: Och jeetje.
2: Hoor je over een paar minuten.
0: Oh ja.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it. Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je

0: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
8: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Goedemiddag, vanavond, goedenavond bedoel ik. Vanavond en vannacht kan er wat regen vallen, vooral in het westen ook. Morgen af en toe regent, wordt zo'n graad of 18 en misschien...

0: zijn het er nu?
1: Nu nog 26.
0: Oh, nog wel veel hoor.
1: Ja, nog wel veel helaas. Ja. Maar goed, de files nemen wel af. Ook bij de A2 bij Maastricht. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk. Maar nog steeds een half uur vertraging tussen Maastricht-Zuid en Maastricht Airport. Op de A16 Breda-Rotterdam is de weg ook weer vrij na een ongeluk. Nog een uur file wel tussen Breda-Noord en Zwijndrecht. En op de A17 Rozentaal-Dordrecht een half uur tussen Moerdijk en knooppunt

0: jou niet vergeten worden. Dan ga ik hem zo draaien voor je. Maar eerst, omdat het 7:01 is... Het nieuws, Martijn Nijhuis, goedenavond.
1: Goedenavond Gijs. Het blijft onduidelijk of bij Albert Heijn klantgegevens in verkeerde handen zijn gekomen. Er zijn nog steeds computerproblemen daar, waardoor de site, de app, de bezorging en de distributiecentra plat liggen. Er loopt een chef met heel veel hoofdpijn, denk ik. Of het een hack was, dat wil Albert Heijn nog steeds niet zeggen. Israël wil dat Hapoel-supporters deze week toch naar Alkmaar kunnen voor de Europa League-wedstrijd tegen AZ. Alkmaar kan hun veiligheid niet garanderen, daarom mogen ze niet komen. Vanwege de situatie rond Gaza wordt gevreesd voor geweld. Er komen meer opleidingsplekken bij voor gezondheidszorgpsychologen, maar niet zoveel als de Tweede Kamer wilde. CDA-minister Mirjam Sterk zegt dat het er elk jaar zo'n 1000 worden. De Kamer wilde er 1240. Maar ja, de minister zegt, hebben we gewoon geen geld voor.
0: Nee, dat...

0: Jan uit Soest, Gijs. Oh. Die woont namelijk in de meest irritante straat van Nederland. Op nummer 20.
1: Oké, dat is dan niet erg?
0: Nee, maar zijn buren wonen niet op 18 of 22 of 24. Nee. Er wordt heel anders verder genummerd.
2: A, B, C, D, E, F, G tot en met L.
0: Nou, denk je, daar is toch helemaal niks mis mee?
1: Nee.
0: Maar in zijn geval is het bloedirritant.
3: Je wordt er beroerd van.
0: Want als je iets online bestelt, dan kun je meestal geen letter toevoegen.
1: Dus... Is dat zo? Want ik heb meestal, daar staat altijd je huisnummer. En dan toevoeging staat er nog bij.
0: En letters kunnen dan vaak niet.
1: Oh.
0: Dus alle pakketjes voor de hele straat, die worden bezorgd bij Jan op nummer 20. Dat is namelijk aan de voorkant. Ja, en het wordt nog gekker straks. Want er wordt gewoon vrolijk verder genummerd.
2: A, 1 tot en met 20.
4: Ze gaan in de letters ook weer tellen.
2: Juist.
0: Ja, het is echt 50.
1: In de letters ook weer tellen. Dit snap ik niet.
0: Wat, nummer 20. Dus nu heb je nummer 20A.
1: 20A, ja.
0: Maar er komt nu, wordt er een woning bijgebouwd. Ja. Die heet 20A1. Ik zweer het.
1: En ook wat geweldig.
0: Komt bij Jan terecht. Dat betekent dat in totaal voor 50 adressen alles bij zijn adres terechtkomt wat online wordt besteld. Ja, en dat klinkt gek, maar dat is best logisch, zegt deze deskundige.
5: Als het een bestaand pand is geweest wat gesloopt is en waar een nieuw appartementencomplex in de plaats voor is gekomen, dan zit je eigenlijk aan dat nummer 20 vast.
0: Ja, als je even over nadenkt, als je namelijk andere huizen gaat bouwen, maar je bent al gaan nummeren, ja, dan komt die hele nummering in de war. Dan kan je het eten nummertjes tussen doen.
1: Hoeveel letters, hoeveel huizen hebben we het over?
0: 50 dus in totaal.
1: 50 in totaal. Ja. Hebben wij nog 50 gijsblokjes nog liggen? Dat we die
0: zo'n hele
1: bundel daar naartoe sturen. Ja. En dan gaan we gewoon hopen dat het op elk huis
6: goed af. Nou, gewoon wel naar Jan sturen. Mag hij ze uitdelen, denk ik.
0: Ja, toch? Dat lijkt me een goed idee.
1: Ik denk niet dat Jan het daarmee heeft.
0: Ik denk dat het
1: een goed idee vindt. Okay.

0: fan ben van Sugar Babes. De oorspronkelijke Sugar Babes. Die brengen na 26 jaar weer een album uit. Keisha Buchanan, Mucha Buena en Siobhan Donahue die maken maakten twee weken geleden bekend dat hun nieuwe album Sugar Babes, hebben ze heel lang over nagedacht, op 12 februari verschijnt. En ja, ik kan wel zeggen dat ik er heel veel zin in heb, maar ik weet niet wat erop staat. Maar ik ben wel heel benieuwd.
1: Het vergeet me niet,
0: ja. Ja, dus ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen. Dus dat komt binnenkort uit. Serge, goedenavond.
2: Goedenavond, Gijs.
0: Goedenavond. Jij dacht, ik ga eens even een leuk vergeetmenietje bij Gijs neerleggen. Want die heb ik al een tijd niet gehoord. Waarom dit nummer?
2: Waarom dit nummer? Het was gewoon een leuk, vrolijk nummer, de jaren 80.
0: Mm-hmm.
2: Ook een leuk clipje, een leuk bandje.
0: Ja.
2: Allemaal heel jong.
0: Mm-hmm.
2: En het waren schijnbaar eendagsvliegen, want ik heb daarna nooit meer een tweede van hun gehoord.
0: Nee, maar er is wel een tweede uitgebracht, toch, Robin?
3: Zeker.
0: Ja.
3: Ik heb het er even bij gepakt. Je kan hem even laten luisteren.
0: Ja, we kunnen even. Waar kan
3: hij
0: het horen?
3: Hij heet Youth of Today.
0: En waar staat hij?
3: In jouw computertje, Gijs.
0: Oh, in mijn computertje. Maar dan moet ik helemaal naar mijn mapje.
3: Ach, het is zo zwaar.
0: Ja, nee, dat... maar dat Youth of Today, dat klinkt... Ik laat het je even
3: 2e single was dat.

0: je hoort de stijl.
1: Ja.
0: Je hoort wel dezelfde stijl.
1: Van dat eerste nummer, ja, nee, absoluut. Ja. Dit was dan de tweede single, maar de eerste was natuurlijk een stuk populairder. Ja, en die ga ik ook voor je draaien als vergeet me nietje. Over welke plaat hebben we het?
0: Ja, Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: Pass the Dutchie, ik ga met liefde draaien. Ik wens je een fijne avond, Serge.
0: Dank je, Gijs, dank je. This
2: generation rules the nation with Russian.

0: en op het station wat twee keer deze groep is. Ja, ik denk, we gaan alvast even cryptisch. Twee keer deze groep is 5.
1: En twee keer 5 is 10 natuurlijk. Hoor je 5?
2: De crypto-knijter, knaller, knoeper. Of zoiets.
1: Ja, jij denkt dat ik geen cryptische omschrijvingen kan maken.
3: Ik wil hem niet doen vandaag gewoon.
1: Nee, ik wil hem wel een keer doen. En dan ga ik vertellen wat jij straks draait.
3: Dat vind ik wel leuk.
1: Maar dat weet je natuurlijk al.
3: Nee, maar dan kijk ik gewoon niet. En,
1: hij is in de house. Hè? Lex Gaard. Ja.
3: En de hele middag.
1: Ja, de hele middagcrew. Behalve Rick. Rick is al wat eerder naar huis gegaan.
3: Nou, geen probleem.
1: Nee,
3: blijf mij ervan verwittigd.
1: Ik zeg vooruit. Rob van de radio, die is vandaag geweest.
3: Ja.
1: Prijzenslag.
3: Ja.
1: En dat vond hij toch te druk.
4: Prijzenjacht, toch?
1: Prijzenjacht.
3: Ja, de prijzenslag was vroeger. Hè?
1: Ja, prijzenslag was vroeger. Ja, ik haal die twee altijd door elkaar.
3: Ja, ik ook hoor.
1: Of het Rad van Fortuin had je ook.
3: Ja.
1: En dan had je al die gezellige muziekjes. Ta-na-na-na-na. En dan ging je het rad draaien. Nou, dat was leuk.
3: Lingo had je ook.
1: Lingo had je.
3: Bokkel.
1: Ja.
3: Geef nooit op.
1: Rons Honeymoon Quiz.
3: Rons Honeymoon Quiz.
5: Met Frank Kramer.
1: Bokkel met Frank Kramer. Bokkel met Frank Kramer. Ja, dat klopt, ja.
3: Het waren een beetje af misschien.
1: En Lingo, dat was toch ook met Robert Ballen, en Brink.
3: Ja, ook die met Robert ook en Brink.
1: Maar die heeft ook cijfers en letters gedaan. Weet je dat?
3: En All You Need Is Love.
6: En over letters gesproken. Ja. Lex Gaard heeft een paar letters achter elkaar gezet.
3: Ja, dat klopt.
1: Oh ja, heb je een nieuwe crypto gemaakt?
3: Ja, natuurlijk. Een beetje hebben we eventjes, zijn die uit vorm geraakt vanwege de ethisch top 810.
1: Nou ja, vorige week we hebben daar heel veel enthousiaste mensen mee bereikt met de ethisch. Maar vandaag gaan we meer enthousiaste mensen bereiken. Want jij gaat straks een plaat draaien waar je een cryptische omschrijving van hebt gemaakt.
3: Absoluut.
1: En wij moeten raden welke plaat het is.
3: Enig idee?
1: Nee.
3: Bij deze omschrijving, als Team Gijs het niet weet, klim in de app even.
1: Ja, zeker.
3: Maar hij is makkelijk hoor. Ik heb een instapmodelletje gekozen. Een vriend is goud en mag je best bedanken.
5: Thank you for being a friend.
4: Andrew Gold.
1: Om het duidelijk te maken.
3: Dat de mensen weer weten waar we mee bezig zijn.
1: Had je vandaag niet zoveel zin? Of dacht je vandaag...
3: Ik moest de dakgoten uitbaggen.
1: Ja, dat dacht ik al. Ja, je hebt dan weinig tijd.
3: Maar jullie zijn er gewoon heel goed in op maandag.
1: Zeker.
3: Dat kun je ook zeggen natuurlijk. Hè?
1: De rest van de week niet zo.
3: En morgen leg ik de lat weer gewoon op Champions League niveau, zoals altijd.
1: Goed zo.
3: Ja.
4: En dan gaan we extra een klein beetje hoop.
1: Ik sta ons best doen.
3: Komt wel heel snel, hoor.
1: Lisa is er niet morgen, hè? Dus...
3: Ah, oké.
4: Okay.
1: Moet wel weer van mij komen.
3: Ze is er wel, hoor ik net.
1: Oh, je bent er wel van morgen. Oké. Okay. Oh, ja. Gezellig.
3: Nou.

0: zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
5: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf 34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijk.

0: Eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
1: Goedenavond Lex. Het blijft de vraag of er bij Albert Heijn klantgegevens in verkeerde handen zijn gekomen. Er zijn cyberproblemen waardoor de site, de app, de bezorging en de distributiecentra plat liggen. Of er een hack is geweest, dat wil de baas tegen de NOS nog steeds niet zeggen.
2: Op dit moment loopt het onderzoek nog, dus dat kunnen we niks over zeggen. En we hebben dit preventief gedaan om juist die systemen te beschermen.
1: Ja, waarschijnlijk zijn sommige spullen zoals groente en fruit de komende tijd bij Albert Heijn minder goed te krijgen. De winkels blijven wel gewoon open. Overmorgen is er een staking in het streekvervoer en in Rotterdam betekent dat er woensdag geen bussen rijden. Trams en metro's gaan wel daar, ook de buurtbussen die blijven stilstaan. Bonden gaan in het hele land elke week één dag staken voor een betere cao. In Alsmeer bij Schiphol zijn 5 huizen ontruimd omdat er een loods in de buurt in brand was gevlogen. Die brand is inmiddels onder controle. Een kraan gaat het pand nu slopen zodat de brand weer goed kan nablussen. Bij die brand kwam zoveel rook vrij dat op Schiphol de buitenveldertbaan werd gesloten. Die is inmiddels weer open. In meer dan 200 gemeenten mogen mensen tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk afsteken. Het is vanaf deze jaarwisseling natuurlijk sowieso verboden, maar gemeenten kunnen ontheffingen geven aan verenigingen. Nou, 200 gemeenten hebben sowieso besloten dat ze daar geen gebruik van maken. Dat is 3 op de 5 gemeenten in Nederland. Het radioteam weer. Vanavond en vannacht geleidelijk meer bewolking. Misschien wat regen, vooral in het westen van het land. Morgen soms wat regen en vrij zacht. Gaat over 18.
0: Oké, Martijn, dankjewel. Radioteam verkeer dan door Flitsmeister. 4 vertragingen. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Airport Maastricht-Aken. 7 minuten. De A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum. 23. A27 Breda-Gorkum voor Geert Ruinenberg. 5 minuutjes. En de A27 Breda-Gorkum voor Werkendam. Vertraging daar. 8 minuten.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
15: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en profiteer van fikse korting. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
16: Vodafone Business geeft je de drive om...

0: Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
2: Greet. Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
1: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10. Voor Simply Red. Radio 10. Lex Gaan.

Als wij zeggen die grootste hit aller tijden, dan bedoelen wij ook die grootste... Nou ja, je snapt wat ik bedoel, hè? Dag je van deze, Sniffende Tears, Driver's Seat om 7:15. Het is maandagavond. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich voor een kak.

0: 12 oktober 2026. Lieverd, wat gezellig dat je erbij bent. Hoe is het met je? Het was de dag waarop we allemaal radeloos door de supermarkt liepen. Tenminste, de appie. Die kampte met een digitale storing, een hack. Ze zijn nog steeds niet vrijgevig in de informatie. Maar er golden oude prijzen in de winkels. Nog niet zo oud dat je opeens weer een volle boodschappenkar kan halen zonder je hypotheekadviseur te bellen, maar toch. Verder de dag waarop reizigers in het streekvervoer alvast rekening konden houden met stakingen. Want FNV en CNV hebben aangekondigd 1 dag per week te willen staken tot aan kerst. Nu is de vraag straks niet alleen wanneer je bus komt, maar of hij überhaupt komt. En de dag waarop fans van de Citroën 2CV de Cheval door het dolle wakker werden. Meerdere kranten schrijven namelijk over een nieuwe versie van het legendarisch lelijke eentje. Je hoorde er vanochtend ook al alles over in de ochtendshow bij Jan Willem en Jeroen. De auto die vroeger al liet zien dat je niet knap hoeft te zijn om geliefd te worden. En waarom herken ik dat toch? Dat beleefden zij vandaag, maar de vraag is, wat maakte jij vandaag mee?
1: Lief Radio 10 Dagboek.
0: Ja, ik ben weer zo benieuwd naar jouw belevenissen van vandaag. Heb je ook radeloos voor de koelschappen gestaan in de supermarkt? Of hielden hele andere dingen jou bezig? Heb je misschien al herfstvakantie? Hè? Zoals de rest van het noorden van het land ook. En heb je genoten van een ja, toch wel intens zonnige oktoberdag? Jouw meemaaksels, jouw gebeurtenissen, de dingen die door je hoofd spookten, laat ze me weten voor het Lief Radio 10 dagboek. Want hoor eens, ik heb ze weer hoor. Lege bladzijden die ingevuld kunnen worden met jouw verhaal. Jouw meemaaksels, jouw gebeurtenissen van deze maandag, de 12e oktober 2026. Laat ze bij me achter in de appbox van Radio 10. Dat kan via een simpel berichtje. Intypen of, nog veel leuker, inspreken. Dus kom maar door. Jouw verhalen voor het Radio 10 dagboek van deze maandag, 12 oktober 2026. Lachen, winnen en meezingen. Dit is Leven na 7. Meezingen nu met Mary Mary. Oh. Dit is Shackles.

0: dat komen er weer veel mooie verhalen binnen voor al die lege bladzijdes vandaag in het Lief Radio 10 dagboek. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zie zo'n bladzijde toch liever beschreven met een mooi verhaal. Of een intens verhaal of een emotioneel verhaal van één van onze lieve Radio 10 vrienden en of vriendinnen. Je verhalen zijn altijd welkom, heel aan het begin van Leven naar 7 via de Radio 10 app. Joop, die meldt zich en zegt Lief Radio 10 dagboek. Vandaag eindelijk weer met mijn broer geluncht. 2 broodjes kroket en 3 uur bijgepraat. Dat moeten we vaker doen. We zeggen het elke keer, maar dit zal wel weer een half jaar duren. Jasper die zegt, Lief Radio 10 dagboek. Ik heb op mijn vrije dag de schuur opgeruimd. Spullen teruggevonden waarvan ik niet meer wist dat ik ze had. Dat is altijd fijn van opruimen, hè? In de meeste gevallen, in de meeste gevallen. En Nicole die spreekt iets in voor het dagboek. En die heeft gewoon even een mindere maandag gehad, Nicole, toch?
1: Lief Radio 10 dagboek. Ken je dat? Dat je een baan ontzettend graag wil, of in mijn geval een opdracht. Want ik ben interim adviseur in communicatie en marketing. Ja. En dat die dan toch net niet voor jou is. Dat is wat mij vandaag aan het eind van de middag gebeurde. Althans, toen hoorde ik dat. Ja, dat is dus balen.
0: Ja, is balen. En
1: dan weer hergroeperen.
0: Tuurlijk.
1: En op naar een volgende kans.
0: Ja.
1: Dus... Mocht er iemand luisteren die behoefte heeft aan een hele ervaren allround communicatie- en marketingadviseur, die ervaring heeft in het bedrijfsleven en bij een non-profit organisatie,
0: ja,
1: dan kunnen ze zich bij mij melden.
0: Kijk, hoppa.
1: Groetjes van Nicole.
0: Nicole,
1: hoi.
0: Dankjewel voor je lieve bericht. En dan is dat dan even een mindere dag op het eerste oog. Ik weet zeker dat er binnen nu en nou pak een beet 5 minuten... gewoon iets fantastisch voor je binnenkomt via de Radio 10-app. Dus heb jij iets voor Nicole? Kan je er helpen? Laten we elkaar helpen op deze maandagavond. In dit geval Nicole, meld je via de app van 10. Zo kan het dagboek ook werken.
2: Laat hem je avond een slinger geven. Dit is Lex Gaarthuis.
3: Leven na 7.

0: grootste hits van Simply Red horen in de Ziggo Dome? Hey! Op 19 en 20 juni spelen ze live in Amsterdam. Luister deze week naar Radio 10 en maak kans om erbij te zijn. Yes, I would. Want Simply Red horen, yeah, is tickets scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Lex Gaarthuis. Hele vette Radio 10 prijzen scoren. Zometeen hoor je hem, dan scoor je hem. Eerst meezingen met Mr.

0: knazomerdag. Met z'n allen buiten geweest, al dan niet met herfstvakantie. En dan aan het eind van die dag even lekker prijsje scoren.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Is dat niet heerlijk? Dat is geweldig. Hoor je hem, dan scoor je hem. Zie het als een driegangen diner van een chef wiens naam je moet zien te achterhalen. Je krijgt de opgave zo van me te horen. Hoor jij welke top 4000 artiest het is, het betreft? Laat het me weten, dan scoor je die ultieme hydratatie-update voor deze nazomer in oktober. De Radio 10 Dopper. En dat is een fantastisch ding. Nieuw design dit jaar, dus we splitsen je geen oude rommel in je maag. Het ziet er nog fantastischer uit dan daarvoor. En nou ja, daarvoor moet je even goed luisteren. Komt de opgave van vanavond. Ja. Misschien toch iets te lang in de zon gezeten. Niet helemaal scherp meer vandaag. Nog één.

0: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Onzekere energiemarkt?
10: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
9: Ik heb zoveel vragen.
11: Welk energiecontract is het beste?
12: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Typisch Lea met haar herder Max.
14: Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur?
15: De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
16: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
17: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
18: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
19: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
17: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
11: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
15: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
6: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
16: Radio 10. Een bijzonder goedenavond. Zometeen meezingen met Sister Sledge en John Mayer en de Radio 10 Dopperscoren. Maar eerst het nieuws van 8 uur.
12: Goedenavond, ik ben Richard Wassing. Het IT-incident bij Albert Heijn heeft ook gevolgen voor de bevoorrading van de winkels. Vooral bij vers producten kunnen er de komende dagen lege schappen ontstaan. Dat meldt de baas van de supermarkt aan de NOS. Albert Heijn kan nog niet bevestigen dat het om een cyberaanval gaat. Opvallend is dat in Frankrijk vandaag een cyberaanval honderden supermarkten heeft getroffen, waardoor koelinstallaties zijn gaan verwarmen in plaats van koelen. Er is volgens nog geen bewijs dat de incidenten verband houden met elkaar. Reis je met de trein deze week? Schrik dan niet van een oproep om meer naar elkaar om te kijken. Dit is onderdeel van een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor terug te dringen. Volgens de NS overlijden hierdoor jaarlijks zo'n 200 mensen. Ongeveer een derde van hen is jonger dan 30 jaar. Een zelfdoding raakt niet alleen dierbaren, maar ook veel spoormedewerkers. Die kunnen er jaren later nog last van hebben. Denk jij zelf aan zelfdoding? Bel dan 113. Israël wil dat Hapoel-supporters deze week toch naar Alkmaar kunnen voor de Europa League-wedstrijd tegen AZ. Alkmaar kan hun veiligheid niet garanderen en daarom mogen ze niet komen. Vanwege de situatie rond Gaza wordt gevreesd voor geweld. Het jubileumconcert van John West gaat niet door en dat heeft te maken met René Vroeger. John West zou op 19 december in Rotterdam Ahoy zijn 20-jarig artiestenjubileum vieren. Eén dag na het al eerder afgelaste concert van René. Die leidt aan een auto-immuunziekte en moet rust nemen. De twee shows zijn aan elkaar gekoppeld. John West noemt het cancelen bijzonder pijnlijk, maar zegt ook dat de gezondheid van René Vroeger belangrijker is. En dan krijg je nog het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking en misschien wat regen. Morgen een grijze dag met af en toe regen. Het wordt niet koud, 16 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay. Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
13: Kijk eens, schat, hier is je thee.
20: Ah, heerlijk.
13: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
20: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
13: Mm-hmm. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
22: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
23: Typisch Lea met haar herder Max.
14: Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur?
23: De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
24: Bij

0: van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en profiteer van fikse korting. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10. Voor Simply Red. Radio 10.

0: ons herfst beloofd, maar opeens is het toch weer nazomer. En dus is het, zoals eigenlijk elk seizoen, maar vooral als het zonnig is, belangrijk om te blijven hydrateren, hydrateren en nog eens hydrateren. Ook als je in Maasdijk woont, zoals Anneke. Hoi Anneke.
1: Hallo.
0: Drink jij genoeg op een dag?
1: Ik probeer het wel, ja.
0: Ja, het is soms lastig in alle drukte, maar...
1: Ja, dan is het wel eens lastig, maar ik probeer het wel te doen, ja.
0: Het is hartstikke belangrijk. Had jij een goede maandag?
1: Ik had wel een goede maandag, ja hoor.
0: Wat was het hoogtepunt?
1: Nou, lekker wandelen met de hond. Het was mooi weer, dus dat was wel lekker.
0: Wat heb je voor merk?
1: Toypoedel.
0: Een toypoedel? Oh ja. Ja, ja. Is dat zo'n hond waarvan mannen dan zeggen, daar ga ik niet mee lopen?
1: Hij heeft altijd gezegd dat hij er niet mee gaat lopen, maar hij doet het wel.
0: Jawel, dus,
1: We
0: hebben een kleine labradoedel. Dat vond ik de ondergrens. Ja. Maar ik ben er ook het gekst mee, hoor, uiteindelijk.
1: Ja, daarom. Ja. Altijd zeggen die mannen dat.
0: Maar... Ja, joh. Zoals van in Maasdijk zeggen, die mannen hebben altijd een grote mijl, maar uiteindelijk lopen zij er het meeste mee. Zo is het toch?
1: Ja, dat is zeker.
0: Ja. Grote bek, klein hartje, zo is het.
1: Ja, ja.
0: Zeg, Anneke, lekker om aan je riem te sjorren als jij die dopper wint voor tijdens die lange wandelingen met de hond. Hoe heet de hond?
1: Pukkie? Ja.
0: Pukkie. Genoteerd. Dan wil ik van jou weten welke top 4000 artiesten hier hoort. Komt ie nog een keertje?
2: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, die eerste twee waren lastig, maar die laatste gaf hem een beetje weg volgens mij. Wie hoorde je?
1: Tears for Fears.
0: Ja, nou, dat is geweldig nieuws voor jou, voor je man en voor Pukkie. Want hij komt naar je toe, Anneke uit Maasdijk, die Radio 10 dopper. Gefeliciteerd.
1: Nou, super, hartstikke leuk.
0: Geef je Pukkie een heel voorzichtige aai over de kleine koppie.
1: Zal ik zeker doen.
0: Fijne avond, Anneke. Tot later.
1: En een fijne avond. Ja.

0: Hey, op Radio 10 voor iedereen die hoopt dat Chris Martin en zijn mannen weer eens naar Nederland komen. Er wordt gesproken over een vervolg van een gigantische Music of the Spheres Tour in 2027. Officiële Nederlandse concertdata zijn er nog niet, maar mochten die er zijn, hoor je ze hier als eerste. Voor Simply Red ligt dat heel anders.
1: Ja. Tickets van 10 voor Simply Red.
0: Ja, potverdorie, stars holding back the years. If you don't know me by now, je kan ze niet vaak genoeg horen. Ik heb heel goed nieuws voor je. Volgend jaar, zaterdag 19 juni, staat Simply Red met de Summer Funk 27 Tour in de Ziggo Dome in Amsterdam. En je vrienden van Radio 10 zouden je vrienden van Radio 10 niet zijn als wij, precies, tickets van 10 voor je hadden geregeld. We hebben ze deze hele week. Geld Simply Red horen is tickets scoren. Dus hoor je een plaat van Simply Red helemaal op Radio 10, pak dan meteen de Radio 10 app erbij. Als je nog niet op je telefoon hebt, als de sodemieter downloaden. En je appt, als je dat hoort, het woordje tickets naar de studio. En wie weet gaat dat vanavond nog gebeuren.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
11: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

0: Jackson en, nou ja, ja. Schiet nog één keer voor als je het gemist hebt. Fijn, daar gaat-ie.
1: De Top 4000 Tombola.
0: Ja, wat wordt het begin van je Top 4000 Classicsavond zometeen vanaf 9 uur met Edwin Ouwehand. Het mooiste, beste en leukste uit die grootste hitlijst.
2: Allertijd.
0: De Top 4000 Tombola bepaalt het. Grote bingomolen, daar rollen nu twee balletjes uit. Pat, pat, daar zijn ze. Met erop twee nummertjes die corresponderen met twee liedjes uit die Top 4000. Welk van de twee ga ik straks helemaal voor je draaien? Dat lot ligt volledig in jouw hopelijk goed gemanicuurde handjes. Balletje nummer 1, wat staat erop?
3: 2176.
0: Wie stond daar dan? Oh. Lekker. Na zomeravondmuziek van Santana. En Oye Como Va is keuze 1 vanavond. De nummer 2176. Balletje nummer 2, wat voor nummer staat daarop?
3: 855.
0: Ach jee. Dat is keuze 2. En dat is...
4: And I think to myself,
0: Louis Armstrong van de maan, weet je wel.
4: What a wonderful world.
0: Weet je, nou, ik zeg het wel vaker. Er valt iets te kiezen vanavond. Maar dat is dan ook echt zo. Ik ben blij dat jij mag doen. En ik het niet hoef te bepalen. Santana's Oye Como Va. Nummer 2176 is keuze 1. Of ga je toch voor keuze 2? Louis Armstrong, What a Wonderful World. De nummer 855 uit de afgelopen editie van onze Top 4000 bij Radio 10. Jij mag het zeggen, ga ik hem helemaal draaien. De keuze met de meeste stemmen. Het gaat hier helemaal democratisch. Dus laat het me weten via de Radio 10 app. Santana of Louis Armstrong. Appen kan.

0: the Rain.
1: Nou, hij draait als een man.
2: De top 4000 Tombola.
1: Die enorme bingo molen met daarin alle 4000 nummertjes corresponderend met de liedjes uit de afgelopen editie van de top 4000. Straks hoor je weer het mooiste, beste en leukste met Edwin Ouwehand in die top 4000 classics. Maar met welke van de twee platen die eruit rolden beginnen wij die avond? Ik zeg, hey Rebecca.
3: Hey, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
3: Dat is leuk.
1: Hoe is het met je?
3: Ja, goed. Ja. En met jou?
1: Heel goed. Was jij druk? Was jij druk op dit moment? Je zegt van nou.
3: Ik zit te puzzelen.
1: Je zit te puzzelen. Oh. Ja, jij zegt puzzelen. Ik zeg ook puzzelen. Maar ik word daar zo hard voor terecht gewezen door mijn sociale omgeving de laatste tijd.
3: Oh jee.
1: Ja,
3: het
1: schijnt namelijk.
3: Maar dat vind je nu wel een medestander.
1: Nou ja, het schijnt namelijk puzzelen te zijn, Rebecca. En dat nemen ze ons heel, heel kwalijk, team puzzelen. Als we puzzelen.
3: Ja. Sorry. Ja.
1: Ja.
3: Maar volgende keer kun je zeggen dat je nog iemand kent die het verkeerd zegt.
1: Nou, dat is voor mij ook fijn. Voor de praatgroep ook. Dat ik zeg van nou, ik heb nog een lid.
3: Precies.
1: Hé, hey, en wat, laten we rebel zijn. Wat puzzel jij dan?
3: En Jan van Haasteren puzzel.
1: Ach jee, daar heb ik zo'n hekel aan. Jan van Haasteren.
3: Oh nee, grappig.
1: Ja, ik heb geen geduld voor, laat ik het dan zo zeggen.
3: Nou, ik probeer het te trainen.
1: En wat staat erop?
3: Ja, nou, die vraag stel ik mezelf ook af, die puzzel.
1: Ja, dus dat, je weet nog niet wat erop staat. Dat zie je terwijl je hem legt.
3: Zoiets, ja.
1: Ja, ja. Okay. Zeg, Rebecca, genoeg over puzzelen, whatever. Jij vond het niet echt een puzzel om te kiezen. Puzzel tussen... Tussen de twee top 4000 Tombola-keuzes van vanavond. Santana was keuze 1. Oye Como Va, de nummer 2176. Keuze 2 was Louis Armstrong, What a Wonderful World, de nummer 855. Waarmee beginnen we deze top 4000 Classics-avond met Edwin Ouwehand. Jij mag het zeggen.
3: Santana
1: en Oye Como Va. Nou, het was een spannende strijd, maar hij wint met 58% hakkies over de sloot deze top 4000 Tombola Battle op maandagavond. Ik ga hem voor je draaien en ik wens jou nog veel succes met dat ding.
3: Ja, precies. Dankjewel. En een goede uitzending.
1: Tot later, hè.
3: Oké, okay, doei.

0: met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl. Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus. Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
8: Let op. Geld lenen kost geld.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
13: Spaarders. Je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
14: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
15: Goed voor het water
14: en de biodiversiteit.

0: Het Radio 10 Nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Richard Wassing. De camerabrillen van techbedrijf Meta liggen in Nederland onder vuur. Die worden door sommigen misbruikt om vooral vrouwen stiekem te filmen. De beelden worden dan in een besloten Telegram-groep gedeeld. Dat schrijft De Telegraaf. De baas van Meta's brillentak erkent nu dat mensen stiekem gefilmd kunnen worden, maar dat dit ook altijd al kon met gewone smartphones. De Consumentenbond eist dat Meta de brillen snel aanpast, anders volgt een rechtszaak. Reis je met de trein deze week? Schrik dan niet van een oproep om meer naar elkaar om te kijken. Dit is onderdeel van een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor terug te dringen. Volgens de NS overlijden hierdoor jaarlijks zo'n 200 mensen. Ongeveer een derde van hen is jonger dan 30 jaar. Het zelfdoding raakt niet alleen dierbaren, maar ook veel spoormedewerkers. Die kunnen er jaren later nog last van hebben. Denk jij zelf aan zelfdoding? Bel dan 113. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na volgend jaar. Minister Sophie Hermans neemt dat besluit na een advies van de Gezondheidsraad. Uit onderzoek blijkt dat de echo te vaak verkeerde uitslagen geeft. Zo worden afwijkingen gemist, maar worden zwangere vrouwen soms ook onnodig doorverwezen. De minister wil nu kijken naar andere manieren van onderzoek in het begin van een zwangerschap. Het Nederlandse supermodel Romee Strijd loopt zondag niet mee in de modeshow van Victoria's Secret. Ze is afgewezen na de casting, dat vertelt ze op social media. Romee is boos op haar modellenbureau. Die wist al veel eerder dat ze niet mocht meelopen, maar vertelde dat haar niet. De modeshow van Victoria's Secret trekt jaarlijks veel bekijks over de hele wereld. Dautzen Kroes liep in het verleden ook al mee. En dan krijg je nog het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking en misschien wat regen. Morgen een grijze dag met af en toe regen. Het wordt niet koud, 16 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Let op, geld lenen kost geld.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus, mandarijnen, 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola, 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Deze week maak je kans op tickets van 10. Yeah! Voor Simply Red. Radio 10.
7: In Ouwehand.
8: Zo dan, goedenavond. Met de top 4000 lijst in de hand gaan we weer voor het lekkerste en het leukste uit de lijst.

best bijzonder, want Benny en Björn staat er eigenlijk al onbekend dat ze bijna nooit toestemming geven om hun muziek te samplen. Maar Madonna pakte het destijds gewoon persoonlijk aan. Ja, dat heeft ze goed gedaan. Ze schreef zelf een brief waarin ze vertelde hoeveel bewondering ze voor de muziek van ABBA had. En eigenlijk was het een beetje daarna een smeekbede om toestemming. Nou, het hielp. Ze heeft het gekregen. Uiteraard stond er wel wat tegenover. Niets voor niets. Nee,

Diana Ross. Zometeen de jazzpolitie. En nu eerst Sir Elton John. Ja, iets meer dan een week terug heeft hij nog twee concerten gegeven in Mexico-stad.

kreeg van hoogteziekte. En dan moest even van het podium af. Maar ja, Mexico stad, dat ligt vrij hoog. Hè. Ligt op ruim 2200 meter hoogte. Dus ja, de lucht is daar een stukje ijler. Maar goed, hij kwam weer terug en maakte dat concert netjes af. En hoe leuk is het dan om daarna ook nog even I'm Still Standing te zingen? Hè? Nou, die hoeft nu even niet, want we gaan voor een andere. Namelijk voor Tiny Dancer. 4.000 classics, Radio 10.

0: verwachtingen ervan. De gedachte achter het nummer is dat je met mooie woorden en de romantische liedjes wel gevoelens kunt uitdrukken. Maar dat liefde uiteindelijk om meer draait dan alleen woorden. Dus ja, er zit ook iets ironisch in. We zingen voortdurend over de liefde, maar in het echte leven is dat toch wel een stuk ingewikkelder. Ik bedoel, als die roze bril af, denken we allemaal van tijd tot tijd wel eens...
1: Wat een gezeik.
0: Ja toch, niet dan. Top 4000 Classics. En jawel, de klep staat alweer omhoog. Ja, van de piano, hè. En ze zitten...

0: 2019 Family of the Year. Hero. Vooral bekend geworden door de film Boyhood uit 2014. Een bijzondere film trouwens, want die werd over een periode van maar liefst 12 jaar opgenomen met steeds dezelfde acteurs. Zometeen bij de Top 4000 Classics iemand die met een paar akkoorden en een heerlijk ontspannen ritme de wereld wist te veroveren. En dat deed hij eigenlijk allemaal, ja, je hoort het, vanaf een eiland in de Caribische Zee. Heerlijk.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
12: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.

Radio 10, King Crystal Ball. Een glazen bol dus, waarmee je in de toekomst zou kunnen kijken. Ja, wat dat betreft, zou je dat echt willen als dat zou kunnen? Dat je bijvoorbeeld nu al precies weet hoe je leven erover, nou, 10 jaar uitziet. Dat je dan bij wijze van spreken ook even letterlijk in de spiegel zou kunnen kijken. Nou ja, als je het dan niet bevalt wat je ziet, kun je er nu nog iets aan doen. Maar dan klopt die voorspelling dan ook niet meer. Ja, nou wordt het ingewikkeld, hè? En voor je het weet krijg je ruzie met je eigen glazen bol. En dat sluit weer mooi aan op deze woorden. I don't want to fight anymore. Van

eerst eventjes Spinners, Working My Way Back to You bij Radio 10. In de week trouwens dat je hier bij ons kans maakt op tickets van 10 voor Simply Red. Hè? Volgend jaar komen ze weer naar Nederland. En wij geven deze week kaartjes weg voor een optreden in de Ziggo Dome op 19 juni. En het werkt gewoon heel eenvoudig. Simply Red horen is tickets scoren. Dus op het moment dat je een van hun hits hoort, heb dan tickets naar de studio. Ja, ik snap zelf ook hoe het werkt, dus nou, dat moet goed komen, lijkt me. Ja, toch? Top 4000 Classics. Nu met Carole King.

0: boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
5: Typisch Lea met haar herder Max.
6: Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur?
5: De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
7: Zie je nou wel, ze ruikt me.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
9: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
11: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past.

0: House. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Richard Wassing. De burgemeester van Alkmaar buigt niet voor de Israëlische regering. Die eist dat supporters van voetbalclub Hapoel deze week naar Alkmaar kunnen afreizen voor de Europa League-wedstrijd tegen AZ. De gemeente kan hun veiligheid niet garanderen. Vanwege de situatie rond Gaza wordt gevreesd voor geweld. De woordvoerder van de burgemeester laat aan Nieuwsuur weten dat het besluit om de uitfans te weren vaststaat, dat er donderdag in Alkmaar gevoetbald wordt zonder uitpubliek. De camerabrillen van techbedrijf Meta liggen in Nederland onder vuur. Die worden door sommigen misbruikt om vooral vrouwen stiekem te filmen. De beelden worden dan in een besloten Telegram-groep gedeeld, dat schrijft de Telegraaf. De baas van Meta's brillentak erkent nu dat mensen stiekem gefilmd kunnen worden, maar dat dit ook altijd al kon met gewone smartphones. De Consumentenbond eist dat Meta de brillen snel aanpast, anders volgt een rechtszaak. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na volgend jaar. Minister Sophie Hermans neemt dat besluit na een advies van de Gezondheidsraad. Uit onderzoek blijkt dat de echo te vaak verkeerde uitslagen geeft. Zo worden afwijkingen gemist, maar worden zwangere vrouwen soms ook onnodig doorverwezen. De minister wil nu kijken naar andere manieren van onderzoek in het begin van een zwangerschap. De Amerikaanse actrice Selma Blair is opgepakt na een incident aan boord van een vliegtuig. Volgens entertainment site TMZ probeerde ze tijdens een vlucht naar New York een vliegtuigdeur te openen. Ook zou ze twee stewardessen hebben geslagen en gebeten. Na de landing werd Blair gearresteerd. En daarna zou ze ook nog een agent en een verpleegkundige hebben mishandeld. Volgens haar woordvoerder was er sprake van een medisch noodgeval. Dat zou haar gedrag hebben veroorzaakt. De FBI onderzoekt de zaak. En dan krijg je nog het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking en misschien wat regen. Morgen een grijze dag met af en toe regen. Het wordt niet koud, 16 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
2: De Loterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuisin, mooi wonen.
7: Onzekere energiemarkt?
8: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
7: Ik heb zoveel vragen.
9: Welk energiecontract is het beste?
10: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995 euro. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989 euro. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: Deze week maak je kans op tickets van 10. Voor Simply Red.

zometeen onder andere een heerlijke disco-klassieker. Uit de tijd dat je voor een avondje stappen nog rustig een halve bus Harlock gebruikte. Ook hoor je een wereldster die in zijn eigen tuin een complete kroeg heeft laten bouwen. Met een geheime ondergrondse gang daar naartoe. Ja, sommige mensen nemen thuiswerken wel heel serieus.

0: Sheeran, The A-Team.
1: Top 4000 Classics.
0: Bij die titel moet ik er ook altijd even denken aan die gelijknamige tv-serie uit de jaren 80, hè? Met Hannibal, Face, Murdoch en natuurlijk B.A. Baracus. Gespeeld door Mr. T. Je weet wel, die gast met al dat goud door zijn nek en die hanenkam. Nou, die is natuurlijk ook een stukje ouder geworden. Die is inmiddels 74. Maar hij was onlangs weer in het nieuws omdat er sinds kort een documentaire over hem op Netflix staat. Untold, Mr. T, I Pity the Fool. Zo heet die docu. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met zijn eigen uitspraak, hè? Dat zei hij altijd bij die A-Team. I Pity the Fool. Maar het opvallende is, Mr. T zelf is er helemaal niet blij mee met die docu. Hij vindt dat hij er veel te negatief in wordt neergezet en dat er veel te weinig aandacht is voor al het goede werk dat hij heeft gedaan. Sterker nog, hij heeft zijn eigen documentaire gewoon rotzooi genoemd. Het is rotzooi. Ja, dat is ook wel bijzonder, hè? Dat je meewerkt aan een documentaire over je eigen leven en dan vervolgens zegt dat het helemaal niks is. Top 4000 Classics, nu.

0: Beth Hart, Leave the Light On bij Radio 10. Een behoorlijk persoonlijk nummer, hè, waarin ze zingt over haar worsteling met verslaving en de donkere periodes in haar leven. Top 4000 Classics, zometeen iemand die ons eraan herinnert dat je in je dromen alles kunt hebben wat je wilt. Hoe leuk is dat? Alleen jammer dat je op een gegeven moment weer wakker wordt natuurlijk.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Typisch Lea met haar herder Max. Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur? De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
3: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
5: Ik ook niet.
4: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: We kunnen door.
4: Direct door. Allianz Direct.
7: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
8: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus

je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili.

0: Johnny Cash, I Want You, The Adventures of Stevie V bij de Top 4000 Classics. Ja, volgens mij kunnen we inmiddels wel zeggen dat de herfst nu echt begonnen is, toch?
1: Ja, ja toch?
0: De temperatuur is toch wel behoorlijk naar beneden gegaan. We hebben flink wat regen gehad en als je s'avonds buiten komt, is het ook weer vroeg donker. Vandaag was het nog wel een lekkere dag, maar ja, de echte zomer ligt inmiddels wel achter ons. Maar wat nou zo mooi is aan muziek, dat je dat zomergevoel soms in een paar seconden weer helemaal terug kunt krijgen. Dat je ogen dicht doet en ineens zit je dan weer op een terrasje in Zuid-Frankrijk. De zon op je gezicht, een lekker drankje voor je neus en voorlopig even helemaal niks wat moet. Nou ja, dat gevoel. Laten we dat even vasthouden bij deze van Michel Vuur.

0: Radio 10, Kaiser Chiefs, Ruby. Ja, hoeveel liedjes zouden er door de jaren heen eigenlijk wel niet zijn gemaakt met een vrouwennaam als titel? Je kan ze zo op gaan noemen. Hè. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze?
1: Roxy!
0: Ja, van de Police, inderdaad.
1: You don't have to put on
0: the red light. Ja. Maar Angie van de Stones, Rosanna, Toto. Laten we er ook wat Nederlands bij pakken. Linda van de Frank Boeien Groep. Annabel, Hans de Boy. Maar wat is nou de meest succesvolle? Dat is een leuke. En nou, daar kunnen we eigenlijk min of meer wel antwoord op geven. Want je pakt gewoon de top 4000 erbij. En dan kijk je naar de eerste vrouwennaam van boven naar beneden. Ja, ik heb hem al voor me. Heb jij een idee? Het is een liedje van Michael Jackson. En het was de nummer 11 in de afgelopen editie van de lijst. Bij deze, het gaat om Billie Jean. Kijk, weten we dat ook weer. Altijd handig voor de algemene muziekkennis. Top 4000 Classics. En ik ga je nog een vrouwennaam geven. Want het is Gloria. Jawel, Gloria Estefan.

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
5: Geeft ruimte.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Leuk dat je er nog bij bent. Het lekkerste en het leukste aan de top 4000. Zometeen gaan we door met de classics. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Richard Wassing. Stichting Zeehondencentrum Pieterburen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Dat betekent dat er geen zeehonden meer worden opgevangen en dat 40 mensen hun baan verliezen. De verhuizing naar een nieuwe locatie in het Groningse Lauwersoog was duurder dan verwacht en de inkomsten vallen tegen. Volgens de stichting is er nu een tekort van 2,8 miljoen euro. Er wordt gehoopt op een klein wonder. Een krappe meerderheid van 51% van de Nederlanders heeft min of meer een noodpakket in huis waarmee ze het minimaal 72 uur kunnen volhouden. Dat blijkt uit het Hart van Nederland-panel naar aanleiding van de Russische dreiging. Eerder vandaag hield de hoogste commandant van de NAVO een zeldzame speech. Hij zei dat de NAVO een aanval van de vijand zal blokkeren, bot maken en breken. Zonder Rusland overigens met naam en toenaam te noemen. De burgemeester van Alkmaar buigt niet voor de Israëlische regering. Die eist dat supporters van voetbalclub Hapoel naar Alkmaar kunnen afreizen voor de Europa League-wedstrijd tegen AZ aanstaande donderdag. De gemeente kan hun veiligheid niet garanderen. Vanwege de situatie rond Gaza wordt gevreesd voor geweld. De woordvoerder van de burgemeester laat aan Nieuwsuur weten dat het besluit om de Israëlische fans te weren vaststaat en dat er donderdag in Alkmaar gevoetbald wordt zonder uitpubliek. Het Nederlandse supermodel Romee Strijd loopt zondag niet mee in de modeshow van Victoria's Secret. Ze is afgewezen na de casting, dat vertelt ze op social media. Romee is boos op haar modellenbureau. Die wisten al veel eerder dat ze niet mocht meelopen, maar vertelde dat haar niet. De modeshow van Victoria's Secret trekt jaarlijks veel bekijks wereldwijd. Doutzen Kroes liep in het verleden ook mee. En dan nog het weer. Vannacht meer bewolking en misschien wat regen. Morgen wordt het een grijze dag met af en toe regen. Met 16 tot 20 graden wordt het niet koud. En dat was het nieuws op Radio 10.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: En, al lang last?
14: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
13: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
14: Ik heb geen idee.
15: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
2: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
15: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
16: Deze week maak je kans op tickets van 10. Voor Simply Red.

misschien had je het melodietje al wat herkend. Het is gebaseerd op The Backstabbers van de OJ's. Dat was hem. Angie Stone en Wish I Didn't Miss You. Hallo daar, gezellig dat je er nog bij bent bij dit derde en laatste uurtje van de Classics. Met ook weer een paar mooie verhalen en klassiekers voor je. Zometeen onder andere een muzikale grootheid die ooit uit een behoorlijk succesvolle rockband stapte. En vervolgens solo, tenminste persoonlijk dan, nog wel veel bekender werd. Ook hoor je een Britse boyband die in de jaren 90 miljoenen harten veroverde.

Take That and Everything Changes. Nou, als we de titel even letterlijk nemen, Everything Changes, laten we de proef even op de som nemen. Dit liedje komt uit 94. Nou, bedenk je dan even wat we in 1994 allemaal nog heel normaal vonden. Dat je bijvoorbeeld gewoon de deur uitging zonder dat iemand je de hele dag nog kon bereiken. Dat je bij iemand aanbelde zonder eerst een appje te sturen om te vragen of het uitkwam. En dat je op vakantie ging en pas na weken ontdekte hoe de foto's geworden waren.

0: 19 en 20 juni spelen ze live in Amsterdam. Luister deze week naar Radio 10 en maak kans om erbij te zijn. Yes, I would. Want Simply Red horen is tickets scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.
1: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.

0: pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is Beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty?
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeausucces gegarandeerd. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleem.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Radio 10, Anouk en One Word. Enig idee waar dit nummer is ontstaan?
1: Ik weet het.
0: Bij deze, in een hotelkamer. En dan niet ergens ver weg, ergens in Amerika of zo. Nee, gewoon in Rotterdam. In Hotel New York, om precies te zijn. Dat dan weer wel. Maar daar trok Anouk zich in 2004 een paar weken terug om aan nieuwe liedjes te werken. Dat deed ze samen trouwens met haar gitarist. Dat is ook haar schrijfpartner, Bart van Veen. Dus ja, die verbleef daar ook. Hoewel wij zeggen, Anouk zat in kamer 101... en die Bart die had de kamer ernaast. Ja, ik zeg het er maar even bij, hè. Voordat er hier allerlei verkeerde conclusies worden getrokken. Het zijn de top 4000 classics. Zometeen nog met James Ingram en Michael McDonald. Maar nu eerst deze.

Wat ik kan, James Ingram en Michael McDonald en Yamo Bieder. Ja, vooral die stem van Michael McDonald, die herken je ook uit duizenden. En hij is op best veel bekende hits te horen, zonder dat zijn naam altijd op de hoes staat. Zo zong hij bijvoorbeeld mee op Ride Like the Wind van Christopher Cross. Er zijn heel veel voor. Ook Pack van Steely Dan. En natuurlijk was hij jarenlang de zanger van de Doobie Brothers. Dat zijn de top 4000 classics bij Radio 10. Met nu trouwens Fleetwood Mac. En daarop zingt Michael McDonald niet mee. Dit is Landslide.

0: Radio 10 op een late maandagavond. Met in dit geval Dionne Warwick en Heartbreaker. En daarvoor trouwens Fleetwood Mac en Landslide. Een liedje dat je niet zo heel vaak op de radio hoort. Maar daarom zo leuk om dat toch even te doen bij de top 4000 classics. Ja, we lopen wel ten einde, hè? Maar je weet, morgenavond om 9 uur doen we gewoon weer nieuwe classics. En je weet sowieso, hier gaat het altijd door. Zo dadelijk de nacht van 10. Ik wens je alvast een goede nacht. Toedeloe!
1: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Ga naar independer.nl.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
4: En, al lang last?
5: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
4: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
5: Ik heb geen idee.
6: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
8: Thuisin, mooi wonen.
6: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.

0: Neko. Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: raam, maar...
1: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
0: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
1: Wow.
2: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
4: Radio 10. Het nieuws van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Charlotte Dittler. Ruim de helft van de Nederlanders heeft inmiddels een noodpakket in huis waarmee ze het minimaal 72 uur kunnen volhouden. Dat blijkt uit het Hart van Nederland-panel. Het wordt de laatste jaren aangeraden door de overheid, onder andere door de dreiging vanuit Rusland. De hoogste commandant van de NAVO zei maandag in een speech dat er geen aanval aankomt, maar dat ze wel een plan hebben voor als we wel worden aangevallen. Zeehondencentrum Pieter Buren dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Dat betekent dat zeehonden in nood daar niet meer opgevangen kunnen worden en dat 40 mensen hun baan verliezen. Dat liet de stichting achter het centrum maandag weten. Komt doordat de verhuizing van het centrum in 2025 duurder uitviel dan verwacht. Er is een tekort van €2,8 miljoen. De stichting hoopt op een wonder, zeggen ze. De burgemeester van Alkmaar buigt niet voor de Israëlische regering. Die eist dat supporters van voetbalclub Hapoel deze week naar Alkmaar kunnen afreizen voor de Europa League-wedstrijd tegen AZ donderdag. Maar de gemeente kan hun veiligheid niet garanderen. De woordvoerder van de burgemeester laat aan Nieuwsuur weten dat het besluit om de uitfans te weren vaststaat en dat er donderdag in Alkmaar gevoetbald wordt zonder uitpubliek. En Amerikaanse actrice Selma Blair is opgepakt nadat ze zich nogal vreemd heeft gedragen aan boord van een vliegtuig. Volgens entertainment site TMZ probeerde ze de vliegtuigdeur te openen en heeft ze 2 stewardessen mishandeld. En bij haar arrestatie zou ze ook nog eens een agent en een verpleegkundige hebben mishandeld. Haar management zegt dat er sprake was van een medisch noodgeval. Dan het weer. Vannacht bewolkt en een kleine kans op regen. Het koelt af naar zo'n 8 graden. Overdag blijft het bewolkt en regenachtig. Wel een zachte dag voor de tijd van het jaar met 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
4: Deze week maak je kans op tickets van 10.

0: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. De storing waar de Albert Heijn de hele dag last van heeft gehad zou een cyberaanval kunnen zijn, dat zeggen deskundigen tegen de NOS. De supermarkt noemt het zelf een digitaal veiligheidsincident en wil niet ingaan op de vraag of ze gehackt zijn. Systemen waren niet beschikbaar, de online boodschappen konden niet bezorgd worden en sommige distributiecentra lagen stil. Volgens een expert zijn dit grote maatregelen die een bedrijf niet zomaar neemt en denkt hij dat iemand in de systemen zat waardoor die zijn uitgezet. Vanaf volgend jaar verdwijnt de standaard 13 weken echo voor zwangere vrouwen. Zorgminister Hermans heeft dat besloten op advies van de Gezondheidsraad. De echo geeft namelijk te vaak een verkeerde uitslag, blijkt uit onderzoek. Afwijkingen bij het kind worden gemist of moeders worden juist onnodig doorverwezen. De minister kijkt naar manieren om onderzoeken aan het begin van de zwangerschap te verbeteren. Zeehondencentrum Pieter Buren dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Dat liet de stichting achter het centrum maandag weten in een verklaring. Dat betekent dat zeehonden in nood daar niet meer opgevangen kunnen worden en dat 40 mensen hun baan verliezen. Het komt doordat de verhuizing van het centrum in 2025 duurder uitviel dan verwacht. Er is een tekort van 2,8 miljoen euro. De stichting hoopt op een wonder, zeggen ze. En een meisje dat zondag naar de Walibi Fright Nights ging, kreeg daar een engere ervaring dan waar ze waarschijnlijk op gehoopt had. Toen ze van de ene naar de andere ruimte liep in een spookhuis, kreeg ze namelijk een vallende deur op haar hoofd. Ja, dat was geen onderdeel van de attractie. Gelukkig vielen de verwondingen van het meisje mee, zegt het pretpark tegen Omroep Flevoland. Ze kon daarna gewoon verder het park in. En dan krijg je nog het weer. Vannacht bewolkt en een kleine kans op regen. Het koelt af naar zo'n 8 graden. Overdag blijft het bewolkt en regenachtig. Wel een zachte dag voor de tijd van het jaar met 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10. Voor Simply Red. Radio 10.

0: Goedenacht, ik ben Charlotte Dittler. De storing bij de Albert Heijn zou heel goed een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen meerdere deskundigen. De supermarkt zelf noemt het een digitaal veiligheidsincident en wil niet ingaan op de vraag of ze gehackt zijn. Maar door alle verregaande maatregelen lijkt het er wel op, zei een ethisch hacker tegen Hart van Nederland. Systemen lagen eruit, bestellingen konden niet bezorgd worden, kortingen deden het niet en 5 van de 6 distributiecentra waren platgelegd. Dat doe je niet zomaar, zeggen experts. De Italiaanse onderzoeker die vast zat in een grot op Sardinië is na 27 uur gered. Dat meldt een Italiaanse krant. Door een aardverschuiving raakte de ingang van de grot geblokkeerd en kon hij er niet meer uitkomen. Met meer dan 30 man werkten ze urenlang om de onderzoeker te bevrijden. Ze moesten met de hand graven omdat de grot anders misschien in zou storten. De man ligt in het ziekenhuis. Hoe hij er nu aan toe is, is niet bekend. Bij pretpark Six Flags in Amerika is een man overleden omdat hij uit een achtbaan is gevallen. Hij viel 60 meter naar beneden en raakte daarbij andere mensen die daardoor gewond raakten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Hoe het met die mensen is, is niet bekend. Ook wordt nog onderzocht hoe de man uit de achtbaan kon vallen. In het Duitse Keulen is in een restaurant een 16-jarig meisje aangerand door een robot. Die kwam van achteren aanrijden en raakte de billen van het meisje aan en maakte daarna ook stootbewegingen. Dat schrijft nu.nl. De politie werd gebeld en die vonden de robot in de kofferbak van de auto van een 16-jarige jongen. Die bestuurde de robot samen met een vriend terwijl ze het filmden en dat live op sociale media deelden. Ze zijn opgepakt en worden verdacht van seksuele intimidatie. En dan het weer. Vannacht is het bewolkt en er is een kleine kans op regen. Het koelt af naar zo'n 8 graden. Overdag blijft het bewolkt en regenachtig. Het is wel een zachte dag voor de tijd van het jaar met 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10. Yeah!